0: van een moord, maar toen overleefde hij de aanslag. De man was burgemeester in een gebied waar drugskartels meer voor het zeggen hebben dan de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op de grootste online webshop van Rusland, Wildberries. Twee grote magazijnen in het zuiden van Rusland zijn bestookt en in brand gevlogen. De afgelopen dagen zijn al vaker zulke opslagdepots in Rusland aangevallen. Oekraïne denkt dat het Russische leger ook een klant is. En het bedrijf achter Facebook en Instagram heeft een geheime deal gesloten met een Amerikaanse tiener om van een rechtszaak af te komen. De jongen wilde Meta voor de rechter slepen omdat hun apps voor angst en depressie zorgen. Daar heeft hij zelf ook last van en hij zit in therapie. Bij een eerdere schikking kreeg iemand anders ruim 5 miljoen euro. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan 538 verkeer voor je, de Flitsmeister. Maar nog een blitz op de A6, Muidenberg, Lelystad bij Lelystad zelf, 67,8. De A9 dan, Alkmaar Haarlem bij Heemskerk, 56,7. Dan nog een keer de A9 richting Haarlem bij Beverwijk, 55,0. De A16, Dordrecht-Rotterdam bij Dordrecht, 34,4. Dan de A27, Hilversum-Almere bij Almere, 115,0. En de laatste van de A50, Arnhem-Mos bij Schaik, opgepast daarbij, 135,7.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Ja, en hoe je kans kan maken op die tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix hoor je zo meteen ook. Sommer komt eraan. Dit is eerst Afrojack.

vanuit hier. Van harte welkom in de 15-8 met zometeen muziek voor je van onder andere Bakermat, ook Fadeless en een heerlijke classic van Enrique Iglesias komt eraan. Ja, en je hoort hoe je kans kan maken op, ik denk wel, de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. Ja, welke dat zijn en vooral hoe je ze kan winnen hoor je zometeen hier op 15-8. Eerst Madcon.

0: Ja, het zijn denk ik wel de meest gewilde kaarten van Nederland op dit moment. En wij hebben ze gewoon voor je.
1: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
0: Ja, natuurlijk heb ik het over de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort. 21, 22 en 23 augustus. Ik weet niet of je er ooit geweest bent op Formule 1 race, maar... Nou, wat je daar meemaakt, ik kan niet eens onder woorden brengen wat je ziet, wat je meemaakt en dat soort dingen. Het is waanzinnig. Echt een keer lijp om met eigen ogen te zien. En dit jaar natuurlijk al helemaal. Ik bedoel, het is de final lap in Zandvoort. Nog één keer gaan de lichten eruit. Daarna misschien nooit meer voor een Formule 1 race. Dus geloof me, daar wil je bij zijn. Dit historische moment. En dat kan dus. Want vanaf maandag 3 augustus, ja, aankomende maandag, maar die maandag erop, geven we hier bij 538 een hele maand lang kaarten weg voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Als je dan een oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. Als ik je één ding mag adviseren, zet dat nummer nu alvast onder je sneltoets. 0909-30538. En zodra je dus vanaf maandag 3 augustus de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio. Dit is deze week de favorite van Marcel.

0: I'm Like a Bird. Ik bedoel, bij jou is het bij veel eens een keer echt iets beschamends meegemaakt. Ik heb dat afgelopen week meegemaakt. Even voor de goede orde, ik kom namelijk nooit in de snackbar. Echt, eigenlijk nooit. En ik weet nu ook al inmiddels weer waarom. Afgelopen maandag kom ik thuis, had ik nogal weinig tijd, want ik had best wel veel haast. Dacht ik, nou,
1: oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
3: Alleen ik ga ervan eten. Maar dat voelt zo beschamend. Ken je dat? Ik word toch even je kwijt. Dat ik hoop dat ik eigenlijk niet de enige ben. Onderweg voor je. De nieuwste Crisscross Amsterdam. Ook Wendy Op Friday komt eraan. Dit is eerst.

0: Cruise van Bruno Mars. Je hoorde On My Soul.
1: Gisteren in de 538 Ochtendshow.
0: Elke werkdag hoor je ze vanaf 6 uur hier bij 538. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 Ochtendshow. Waar ze gisterochtend het hebben gehad over Dylan. Dylan Boet, collega Dylan Boet, die loopt namelijk de Vierdaagse van Nijmegen. Die had gisteren dus een tweede dag. Hij had het behoorlijk zwaar en ja, daar had Rick nogal een mening over.
2: Straks in het vervolg van de ochtendshow moeten wij even onze collega Dylan Boet een hart onder de riem steken. Want die schijnt het erg zwaar te hebben.
3: Slechte verhalen vanuit Nijmegen.
2: Hij staat op het punt van uitvallen als het gaat om de Vierdaagse.
4: Maar dan moet hij echt voor de rest van zijn leven zijn smoel houden. Sowieso geen slechte verhalen.
0: Zo meteen naar 6 zijn ze weer bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. En tot die tijd de beste muziek. Jennifer Lopez en Sharon, ze komen eraan. En eerst, what new project? Dit is King of My Castle.

met The Fray. Je hoorde How to Save a Life. En zo meteen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste muziek om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere Pharrell Williams, Shania Twain en de nieuwste Bebe Rexha voor je klaarstaan. Dus ze beloofde echt een goede nacht te worden. Ja, en vanaf 6 uur dan zijn ze er weer. Hè. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Fijne nacht.

0: 38 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam-Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix. Summer!

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op 538.
0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig. Want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
3: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

538. Goedemorgen! Donderdagochtend, even na 5 uur, lekker vroeg uit de veren op weg naar een overwegend bewolkte dag vandaag. De meeste plaatsen blijft het droog, 19 tot 24 graden is het vandaag. Lekker op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Dionne Staks aan de telefoon. Die blonde presentatrice die is namelijk heel last minute begonnen aan een hele grote uitdaging. Wat ze aan het doen is, hoor je over 6 minuten naar Miley Cyrus, Midnight Sky, bij 538. Yes.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It bij 538. Goedemorgen deze donderdagochtend. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo in gisterochtend, ja, een deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse aan de telefoon. En dit is dan een deelnemer die je misschien wel kent van televisie. Dionne Staxing aan de lijn.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hallo, hallo. Druk aan het wandelen al, tenminste ik neem aan dat je gestart bent al.
1: Zeker, ik heb de eerste 5 kilometer nu in de benen zitten.
2: Netjes.
1: Ja, nog maar 35. Gaan jongens, we hebben het over.
2: Oh, ja. Jij loopt de 40 kilometer dus vandaag.
1: Ik loop de 40, ja. Hey, en, dat is de saaiste dag hoor, moet ik zeggen.
2: Is dit de fijne?
1: Het is al een taaien.
2: Ja, is dit
1: nee, het is echt de saaiste.
2: Hoezo?
1: Ja, je hebt Wiegen en Beuningen, dat is wel gezellig. Dat zijn leuke dorpjes, feest. Maar verder is het echt gewoon één grote vlakte waar je doorheen loopt.
2: Okay.
1: En dat vind ik dan, nou ja, weet je, als je 5 kilometer moet lopen, prima. Maar als je zo'n 40 kilometer alleen maar naar weilanden zit te staren, dan ben je daar wel een keertje klaar mee. Dus dit is even een doorbijtertje.
2: Okay. Is dat sowieso, ja, je hebt hem vaker gelopen, dus jij weet een beetje wat de valkuilen zijn. Maar is die tweede dag sowieso altijd de lastigste?
1: Ja, voor mij wel. Maar dat is ook een beetje mentaal, want je zit dan nog niet op de helft. Dus ik heb altijd zoiets, als ik deze dag heb gehad, ja, dan hoef je nog maar 80 kilometer. Dat is peanuts. Ja. Wij hebben het al nog over.
2: Ja.
1: Maar ik moet ook zeggen, ja, ik heb dit is mijn 14e vierdaagse. Ik hoop dit jaar mijn 14e beloning te krijgen. En ik heb hem 2 jaar niet gelopen. En ik heb eergisteren eigenlijk pas besloten dat ik hem ben gaan lopen.
2: Oh.
3: Dus je bent redelijk ongetraind in dat opzicht.
1: Ik ben nog nooit zo slecht voorbereid geweest.
3: Oh,
1: en ja, dus ik zit ook een beetje. Ik kon mijn schoenen niet vinden. Ik ben aan het verhuizen en ik heb zo'n 83 verhuisdozen bovenop een zolder staan waar ergens mijn goede schoenen in zaten. Dus toen zei ik, ja jongens, ik trek wel mijn oude wandelschoenen aan. Dus ik had mijn vader even gebeld, die heeft thuis staan. Ik zei, joh, kunnen die nog mee? Ja, dat kan prima. Ik ben gisteren gaan lopen en de hele zool die ligt er zo half vanaf.
2: Oh nee.
1: En de neuzen zijn open, ja.
3: Maar
1: ja,
3: lopen ze
1: maar
3: wel fijn?
1: Dan is een beetje de vraag. Ja, dat wel, maar het is wel bij iedere stap dat ik kijk, dat ik denk, oh mijn god, gaan die zolen het wel redden? Dus ik heb gisteren wel nieuwe schoenen gekocht, maar ja, niet ingelopen. Dus dat is toch een beetje het dilemma waar ik nu mee zit, van loop je dan verder op de oude, of ga je dan toch met die nieuwe?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
3: Kunnen we iemand langsturen, iemand van de lokale hakkenbar, om nieuwe zolen eronder te zetten?
1: Nee, nou, ik denk dat zou echt... Gaaf.
3: Ja, er zou toch iemand moeten zijn. Ingelopen schoenen, dat is natuurlijk het allerfijnst.
2: Ja, je moet niet op nieuwe schoenen gaan lopen, Dionne. Dan wordt dus vragen om blaren.
1: Nee, precies. Dus ik heb gisteravond nog met het secondenlijm mijn schoenen proberen
2: Het klinkt niet goed.
1: Het is niet helemaal goed. Nee, dat klinkt niet goed.
2: En het is gevaarlijk ook met een losse zool natuurlijk.
4: Ja.
1: Ja, dus ik loop nu gewoon met de losse zool verder.
2: Ja, de halve zool is nog gevaarlijker.
1: Ik weet het niet hoor. Misschien ga ik toch liever voor de halve zool. Maar so far so good.
2: Maar even, van waar zo laat de beslissing om toch te gaan lopen dan, Dionne?
1: Ja, dat is een beetje een verdrietige aanleiding. Mijn moeder is een paar weken geleden overleden.
2: Ja.
1: En zij was altijd, voor velen hier eigenlijk de vierdaagse moeder. En sowieso mijn lieve moedertje. En ik liep hem eigenlijk altijd met haar. Zij was mijn verzorging, mijn coach, mijn mentale steun sowieso gewoon. Dus ik heb heel lang gedacht, ja, zonder haar is die vierdaagse voor mij ook niet meer leuk. En heel anders. Ze laten leegte achter, maar ook zeker met deze vierdaagse. Dus ik heb heel lang gedacht, ik doe het niet. En ineens dacht ik eergisteren, misschien moet ik het wel doen. Misschien kijkt ze ergens al mee. Zit ze ergens op mijn schouder, wandelt ze mee. Heel last minute dacht ik.
3: Ik doe het
1: toch. We doen het toch.
3: Ja.
2: En hoe voelt het nu? Raar.
1: Ja, heel, heel vreemd. Ja, het is al in de ochtend. Weet je, jullie zien misschien van de buitenkant mensen met gekke heuptassen. En op roze woensdag is dat helemaal in roze tutuutjes. En jullie willen niet weten wat hier allemaal voorbij komt lopen. Maar ik denk dat voor heel veel mensen is het ook. Het is zoveel meer dan dat. Voor mij is het echt een familiegebeurtenis. Inmiddels heb ik ook in al die jaren al zoveel fijne vrienden hier ontmoet. En dat geldt voor heel veel wandelaars. En het is zo'n warme. Ja, zo'n warm evenement eigenlijk.
2: Ja.
1: En nu valt er zoveel weg.
3: Ik denk dat ook is, te maken heeft dat je heel veel dingen samen doet. De voorbereiding, het opstaan, je tas pakken, het meenemen.
1: Maar dat
3: allemaal
1: is echt zo. Maar met die, het begon al altijd als ik dan thuis kwam. Want ik slaap dan gewoon thuis. Ja. En had mijn moeder al een bloemetje en een kaartje bij mijn bed staan om succes te wensen. En in de ochtend stond ze op en dan had ze mijn ontbijt gemaakt. Deed ze mijn voeten. Nou, 's middags stond ze dan bij de wedren waar je finisht. Stond ze al bij de hekken te wachten met een flesje rosé. En dan gingen we daar gezellig drinken daar. Ja. En daarna gingen we net iets te lang door met dansen en toch een beetje teut naar huis toe. En 's ochtends stond je dan met een lichtelijk kateltje op en ging je toch weer vrolijk verder omdat zij er ook weer was. En ja, dat is nu ineens allemaal niet meer. Dus ik moet ook weer
3: jezelf in alles eigenlijk. Hè?
1: Ja, in het leven, maar ook met deze vierdaagse. Ja.
2: Begrijp ik. Ja.
4: Maar is er wel iemand anders die jou welkom heet als je binnenkomt?
1: Nou, gisteren stond mijn oom er. Ik ben eigenlijk door hem ben ik de Vierdaagse gaan lopen. Hij is 31 keer gewandeld.
2: Zo.
1: En hij kan helaas zelf nu niet meer wandelen. Maar ik probeer toch stug door te gaan. En hij kwam gisteren, had een tasje meegenomen met een flesje rosé erin. Dus toen hebben we ook even samen op mama geproost.
2: Oh, heerlijk. Ja. Dat is mooi. Wel prachtig. Ja, dat de herinneringen blijven.
1: Zeker.
2: Want nou, je loopt hem natuurlijk in principe gewoon tot en met vrijdag. En is het dan vakantietijd of blijven jullie lekker thuis?
1: Nee, ik ga begin augustus nog even weg. Dus ik heb het wel zo gepland dat ik dacht, misschien heb ik wat hersteltijd nodig.
2: Ja.
1: Dus daar heb ik dan een week voor. En daarna dan ga ik even lekker met de benen omhoog in de zon.
2: Heerlijk. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En dan in september weer terug op tv?
1: Zeker. Dan zijn we. Nee, trouwens, augustus al. Van ons schap en waarde begint al begin augustus.
2: Oh, dat leuk programma vind ik.
3: Ja, heerlijk.
1: Ja, superleuk.
2: Ja,
1: midden in de zomertijd, dus dat is echt top.
2: Ja.
1: maar kan het niet drukken.
2: Het programma mag wel blijven, toch? Want er wordt natuurlijk onwijs bezuinigd bij de publiek, hè?
1: Ja, joh. Nee, dit programma mag blijven. Daar ben ik heel blij mee.
2: Dat is fijn. Dat is voor jou ook leuk nieuws, denk ik.
1: Zeker weten. Ja. Heel blij mee.
2: Hey, Dionne, ik zou zeggen, zet hem op vandaag. En probeer er toch van te genieten. Want volgens mij doe je dat toch wel.
1: Jawel, we maken er wat van.
2: Nou, zo klinkt
1: met mama in gedachten.
2: Hartstikke mooi. Fijn je gesproken te hebben en succes.
1: Hey, dankjewel. Okay. Fijne dag.
2: Hoi, hoi. Dionne Staks, die de vier dagen aan het lopen is. Met,
3: knap iedereen die daar loopt, hè?
2: Ja, dat is wat
3: zij zegt. Wij zitten hier natuurlijk een beetje naar die beelden van de gekkigheid te kijken.
2: Ja, maar het is wel gewoon...

0: Robin S. en Show Me Love bij 538. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen eigenlijk vandaag? Ben ik altijd benieuwd naar. Laat het me weten rechtsbovenin in de app van 538. Even op dat WhatsApp-icoontje drukken. Word je naar WhatsApp gestuurd, hou je dan de microfoon ingedrukt. Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Ja, hoe jouw goedemorgen klinkt. Erik.
1: Goedemorgen, Floris. Hartelijk donderdag.
0: Hartelijk donderdag, Erik, daar in Thailand. En een hele goede morgen, Philip.
2: Goedemorgen allemaal. En Floris, het laatste loodje vandaag. Eindelijk vakantie.
0: Och, lekker, Philip. Bijna vakantie. Aftellen geblazen en een goede morgen. Ja, hier staat geen naam bij. Kaas staat er in mijn scherm.
3: Morgen.
0: Morgen, ja. Kaas is een man van weinig woorden. Gezellig, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Paul. Ja hoor, Paultje heeft er altijd zin in op de vroege ochtend. En ook Andy kwam nog binnen.
4: Goedemorgen!
0: Hey, goedemorgen Andy. Donderdagochtend, op weg naar een kakelverse editie van de 538 Ochtendshow met Somjeu. Dark Before the Dawn is hier bij 538.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
3: Tot die tijd nog even terug naar gisteren.
4: Ja, net in het nieuws het grote auto-onderzoek waar Florentine mee kwam. Want welk automerk is nou onder de wat oudere rijder populair? En daaruit blijkt dat Lexus, Subaru en Mitsubishi, dat zijn merken die doen het goed bij oudere rijders. Hè?
5: Ja, zeker.
4: Ja. Maar is dat waar? Klopt dat? En waar rijden onze luisteraars in? Gewoon eventjes benieuwd met de leeftijden erbij. We hebben Kim aan de telefoon. Kim, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Kim, wat voor auto staat er bij jullie op de oprit?
6: Wij hebben een Ford en een Lexus en een Mitsubishi.
4: Zo, hey. Oh, hey, een rijke luisteraar.
7: Hebben jullie toch wel een auto geraakt?
4: Dat is een lekker wagenpark, Kim.
8: Zo dan.
6: Ja, zeker. Ja.
7: En wie rijdt in wat?
8: Ja.
6: Nou, ik heb zelf een Ford Fiesta, die heb ik al een langere tijd. En mijn vriend heeft een Lexus CT200H.
4: Ja.
6: En daarbij hebben we dus ook nog een Mitsubishi Evo staan.
4: Hey.
6: Dus dat is wel een wat bijzondere auto, ja.
4: Maar even, want Mitsubishi staat helemaal bovenaan als het gaat om de auto die wordt gereden door oude mensen. Wat is jullie leeftijd, Kim?
6: Ik ben zelf 27 en mijn vriend is 28.
4: Oh.
5: Nou ja, klopt.
4: Dan haal je even de gemiddelde leeftijd qua Mitsubishi.
7: Ja.
4: Haal je hier eventjes behoorlijk naar beneden.
7: En Lexus ook zelf.
6: Ja, het is echt een topauto, dus we zijn nog steeds heel erg blij mee.
4: Nou, wat goed. Maar jullie houden wel van autorijden, als ik het zo hoor.
6: Ja, we houden wel van auto's. En we hebben ook bijna motor, dus daar zijn we ook super blij mee.
4: Nou, jullie laten je footprint wel achter, hè, Kim?
6: Ja.
4: Petrolheads, lekker.
8: Door jou is het een graad warmer.
4: Nee hoor, Kim, we vinden het leuk.
8: Ja, ja.
4: Dankjewel, hè. We gaan even naar Richard. Richard, goedemorgen.
9: Hallo.
6: Ja, super.
4: Goedemorgen. Hoi, Richard. Wat is jouw leeftijd?
9: Mijn leeftijd is 57.
4: 57.
7: Oh, is ook Mitsubishi.
4: En dat zou je wel denken.
9: Nee, absoluut niet. Ik val wel in de oude garde, maar wij rijden in zo'n ASO-bak, wat ze in de volksmond noemen.
4: Een ASO-bak?
7: Zo'n SUV?
9: Ja, zo'n hele grote, zo'n Dodge Ram.
4: Oh, een Dodge Ram.
7: Zo.
4: Oh, de Ram van. Jeetje, maar dat is echt, dat is een pick-up, toch?
9: Ja.
4: Dan, die rijdt op gas waarschijnlijk.
9: Ja, anders is het niet te betalen met de huidige prijs natuurlijk.
4: Nee, maar doe jij iets in de bouw of zo? Want vaak zijn het mensen die iets in de bouw doen met zo'n auto.
7: Bas Nijhuis heeft er ook een.
4: Die doet niks in de bouw, nee. Ben je scheidsrechter?
9: Wij werken gewoon in de glazenwasserij. Dus
4: oh, glazenwasserij.
7: Je hebt een oude plek voor je zeem.
8: Nee, het oude watje zwart weer.
9: Ja, onder andere. daar is hij van te betalen natuurlijk.
4: Richard, dankjewel. Leuk dat je even belde. We gaan naar Maud. Maud, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
4: Ja, het is een onbeleefde vraag om aan een dame te stellen, maar wat is jouw leeftijd?
10: 27 bijna.
4: 27?
7: Oh, dat is
10: bijna.
7: Volgens het Duitse onderzoek ben je een Tesla-rijder dan.
4: Ja, wat rij jij, Maud?
10: Een Mitsubishi.
4: Ja. Dat klopt toch
7: wel. Wat goed.
4: Nee, je bent alles behalve oud.
7: Ja.
10: Maar mijn vriend is 28 en die rijdt er ook wel eens in.
7: Maar dit is een van jouw eerste auto's, denk ik.
10: Nou, hij is eigenlijk
4: party,
10: maar ik rijd er.
4: En rijdt hij lekker?
10: Ja,
4: eerlijk,
10: maar het is bijna 4 jaar.
4: Ja. Nou ja, Maud, wij zetten jou aan de jonge kant sowieso, maar wel met een Mitsubishi. Dus die doet het goed bij onze jongere luisteraars ook.
7: Dank
4: je. Leuk dat je even belde. Marco, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Wat is jouw leeftijd en wat rij je, Marco?
11: Ik ben 53 en rij een Volvo.
4: Oh, een chique auto.
11: Ja.
4: Ja, Florentine is ook vervent Volvo-rijder.
5: Ja. Welke heb jij?
11: Ik heb een
4: S60
11: uit 2004.
5: Oh ja.
7: Oh ja.
4: Oh ja.
7: En jij?
5: Ik ben S90.
7: Oh, oh ja.
4: Okay.
7: Ja.
5: Maar ik weet eigenlijk niet uit welk jaar.
7: Nou, vorig jaar.
5: Ze rijden lekker, hè?
8: Oh, ze redt me.
11: Hij reed heerlijk. Ja. Ik ben er heel blij mee.
7: Ik heb wel het idee dat Volvo-rijders echt bewust echt voor Volvo kiezen. Ja,
8: vrolijke lui.
5: Het wordt een vriend. Het wordt gewoon een vriend.
11: Ja, en betrouwbaar.
5: Ja.
11: Ja, kunnen heel veel kilometers meegaan, hoor.
4: Maar even, is dit jouw eerste Volvo, Marco? Of ben je gewoon echt een vervent Volvo-rijder?
11: Nee, dit is mijn eerste Volvo. Okay. Maar
4: niet te laat.
11: Misschien blijf ik er wel bij, of als je ooit op is.
4: Oké. Okay. Wij hebben het genoteerd. Dankjewel. We gaan naar Mark. Mark, goedemorgen.
12: Yo.
4: Hoi, hoi.
12: Goedemorgen, Mark.
4: Mark, wat is jouw leeftijd en wat rij je?
12: Ik ben 41. Ik rij een Fiat 500X.

0: Oh ja, dat is een, die is wat groter, ja, toch? De Fiat 500X.
1: Ja, dat is het grote broertje van de 500, ja.
0: Het is wel een beetje onaardig om te zeggen, maar wel vaak een vrouw die in die auto rijdt, in die Fiat 500.
1: Ja, dat klopt, maar ik vind Fiat rijk al heel lang en ik vind nog steeds een hele fijne auto.
0: Ja, oké. Okay. Fiat hadden we nog niet gehad. Staat bij jouw naam. Dankjewel, Mark. We gaan naar Stan. Stan, ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat rij jij en wat is je leeftijd?
2: Ik ben 25 en ik sluit me aan de Volvo rijders. Ik heb een Volvo 850 uit 1996.
3: Wow, 30 jaar oud.
0: Maar dat is een oldtimer.
2: Ja, ongeveer wel inderdaad.
0: Ja toch, dat denk ik, daar valt hij wel. Maar het is een klassiekertje.
2: Ja, zeker. Er staat ruim 4,5 ton op de klok, maar gaat zeker goed,
3: maar
2: goed
3: mee.
2: Maar
3: ben jij van huis uit grootgebracht met Volvo?
2: Wij hebben vroeger met die auto meegedaan aan de Garbage Run in 2016. Ja. En ja, toen ik 18 werd in 2018, toen mocht ik hem rijden van mijn vader. Dus zodoende is dat ook mijn auto.
0: Ja.
2: Tussentijd heb ik wel ook BMW gehad. Ik heb nog een BMW 320 uit 2003.
0: Ja.
2: Maar nou, ik heb wel een beetje gerouleerd met oude auto's. Maar zo'n nieuwe auto is helemaal niet te betalen. Dus ik weet niet wat voor jongeren een Tesla kunnen kopen nieuw. Maar ik kan niet.
3: Maar 4,5 ton op de teller, hé.
0: Zo, man. Ja. En niet kapot te krijgen, die 850, toch?
2: Nee, maar goed onderhoud is heel belangrijk.
3: Ja. Ja. Maar jij komt Amsterdam niet meer in, of wel?
2: Je was een benzine, hè? Dus dat kan wel.
0: Nou, Stan, leuk dat je even reageerde. Een jonge Volvo-rijder hadden we hier in de lijn. Dan gaan we naar
2: zeker.
0: Hoi, hoi. Susanne, okay, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wat is jouw leeftijd en wat rij je?
3: Ja.
4: Ik ben 61 en ik rij een Mini Cabriolet.
0: Oeh, zo, dat is een leuke auto, is dat, hè? Ja,
3: wat hip, wat hip.
4: Ja, zeker.
0: Ja. En altijd Mini gereden ook?
4: Nee, dit is mijn eerste. Het was mijn droomauto en ik had een metaal aan de wand hangen.
0: Ja.
4: En ik zei, nou, die gaat er nog ooit in komen. Dus, ja.
0: Dus jij rijdt in je droomauto, nou, dat is superleuk.
3: Heb je dat dakje nou vaak open?
4: Ja, zeker de afgelopen tijd.
0: Ja, dat zal. Ja. Droog weer, niet te warm. Ja, perfect. Ja.
4: En ik werk maar 7 minuten van mijn huis af. En hij gaat toch altijd open.
3: Ja, tuurlijk.
0: Je hebt wel gelijk. Oké, okay. De Mini. Ja. Suzanne, dankjewel. Erik, goedemorgen.
4: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi.
5: Goedemorgen met Erik.
0: Erik, wat rij je en hoe oud ben je?
5: Ik ben 21 jaar en ik rij een Mitsubishi auto.
6: Ja. Ik hoor
0: heerlijk. Echt alleen maar jonge luisteraars met een Mitsubishi. Dat,
3: oh, wat goed.
5: Ja, maar het zijn gewoon topauto's.
0: Ja, wat maakt het zo'n fijne auto dan, Erik?
5: Nou ja, wij gaan vaak skiën.
0: Ja. Ja.
5: En in die auto zit alles. Er zit veel ruimte in. Er zit 4x4 in. Dus dat laat je nooit in de steek.
3: Nee.
0: Ja, degelijk. Japanse kwaliteit.
5: Ja. Als er wat met de hand is, dan is het ook zo gefixt. Dus dat is makkelijk.
0: Ja, nou ja, het 21 en een Mitsubishi. Erik, leuk dat jij even belde nog, dankjewel. Ja, ik kom toch tot de conclusie dat...
3: scheuren maar dat...
0: ja, ik kan gewoon
6: nog midden. Ik moet wel zeggen, het is wel een Duits onderzoek.
3: Oh, ja.
6: Ja,
3: niet te vertrouwen.
0: Had je de beeld weer eventjes erbij gepakt voor de

Lekker wakker worden met de King of Pop, Michael Jackson. They Don't Care About Us bij 538. Goedemorgen, donderdagochtend, op weg naar een nieuwe ochtendshow. Tot die tijd nog even terug naar gisteren. En gisterochtend, 9:15. Ja hoor, hij was er weer.

0: Wat is Mokum nou eigen? Is dat een stadsdeel of is het een grote...
1: Nee, dat is gewoon een andere naam van Amsterdam.
2: Algehele Amsterdam is dat.
0: Oh, oké.
1: Mokum.
2: Ja, ja.
1: Mokum is dat.
2: Mokum.
1: Ja.
2: De Mokumse jongen, hè.
1: Ja. Zijn er meer van die Amsterdamse woorden eigenlijk, Arie?
2: Ja, jeetje. Wat heb je er een beetje, hoor?
1: Een piketanesie, weet ik.
2: Piketanesie, dat is gewoon je neventje, weet je. Maar dat vind ik wel leuk, die jonge lui. Die komen bij mij altijd van... Mag ik een kopstootje met een biertje? Moet je mij natuurlijk hebben, dan breng ik een kopstootje, maar het is een borrel en een biertje.
1: Ja.
2: En dan zet ik nog een biertje bij. Je moet wel maar één biertje. Nee, jij bestelt een kopstootje, dus een biertje met een borrel.
3: Ja. Ja. En een biertje.
2: Daar voel je van.
3: Zo kom je wel aan je centen.
2: Wat ik heel leuk vind, is een vrouwtje die bij mij werkt, die heeft dat bedacht of gehoord. Wij hebben ook een fluitketeltje.
0: Oh.
2: In plaats van een kopstootje.
1: En wat is een fluitketeltje dan?
2: Nou, in plaats van een kopstootje is een vaasje met een borrel.
1: Ja.
2: En een fluitje.
3: Een fluitje.
2: Met een keteltje. Dus een fluitketeltje. Ja, die vond ik
3: heel goed bedacht.
2: Ja, dat is heel goed bedacht.
1: Dus die staat bij jullie op de kaart, het fluitketeltje.
2: Dus die staat, zou je er niet op de... Nou ja, dan gaan ze allemaal thee bestellen. En dan geef je ze geld. Dan heb ik gezegd met die munthee allemaal.
1: Hé, Arie, we gaan naar de mop, denk ik.
2: Gaan we naar de mop?
1: We gaan naar de mop.
2: Gaan we even lekker. Ja, nee, ik stond vanmorgen te douchen. Toen moest ik aan jou denken, Flo.
0: Oh, jeetje.
2: Ja, toen zag ik een kleine krullenbol, zag ik. Oh. Toen moest ik aan jouw hondje denken.
4: Ja.
2: Maar groeit hij een beetje, of niet?
4: Ja, hij is 2,2 kilo.
2: Oh, en ja, hij was van mij, die van mij niet.
4: Nee?
2: Nee, maar goed. Maar heb je hem een beetje opgevoed, ja, hè?
4: Nou, hij begint aardig te luisteren,
2: ik heb van de week heb ik iemand binnen. Want iedereen daarna, we hebben wel vaker over gehad, dat iedereen een hond meeneemt. Komt er van de week eentje met een hond onder zijn arm en die zit hier op de kruk. Zo, meneer, ze vindt hem wel leuk, maar ik doe dit beest gewoon even op de grond. Ja, dat kan niet. Ja, dat kan niet. Hij was een beetje geïrriteerd. Ik zei, dat kan niet. Ik zei, dat zou je achterkomen. Dus ik loop om. En ik had het hondje. Ik dacht, ja, nou, wat heb ik gezegd? Heeft hij geen pootjes?
0: Oh.
2: Jezus. Ik zei, god meneer, ik zei, wat zielig dat erbij is. Hij zei, het is wel zielig, maar hij is al geboren. Hij weet niet beter. Ja. Dat is ook wat. Want ik ga naar het werk en ik loop toch nog even terug. Goed maken. Dan zei, ja, dat hondje zo. Ik zei, god meneer, ik zei, hoe heet hij? Hij zei, je hebt geen naam. De beest heeft geen pootje, en heeft de beest geen naam. Hij zei, roepen wat ik wil, dat komt toch niet.

0: Edition bij 538. Goedemorgen, donderdagochtend. Waar je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze donderdag in. Nog leuker, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3058. Kom je dan in de uitzending zo meteen in de ochtendshow? Ja, dan open je de radioshow en komt in ruil daarvoor het shirt jouw kant op. Het t-shirt. Het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt. Kan dus heel makkelijk van jou zijn door te bellen 0909-3058. Heb een mooie donderdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Den Helder moesten mensen vannacht hun huis uit door een grote uitslaande brand. Die woedde in een witgoedwinkel tussen twee huizen in. De brandweer heeft in de woningen en in een loods gecontroleerd of er niemand meer binnen was. De oorzaak van de brand in Den Helder is niet bekend. De meeste mensen hebben geen moeite om de energierekening te betalen. Dat heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Maar mensen die voorheen al moeite hadden met betalen, die hebben dat nu nog steeds. En rapper Ali B. komt vandaag toch niet spreken op een ondernemersevenement. En het evenement zelf gaat ook niet door. Er was zoveel aandacht dat het een mediacircus zou worden, en dat is precies wat het niet moet zijn. Want dan gaat het niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. En hij komt er niet om over zijn veroordeling te praten. Gaan we naar het weer. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan een bui vallen. Vanmiddag is er steeds meer zon en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Klo, dankjewel. Dan de files, als die er al staan tenminste.
3: 1 file op de A22, Beverwijk-Velsen bij Beverwijk, 7 minuten.
0: Hey, kijk, dat zijn vroege starters. Via 0909-3058 zoeken wij nog meer vroege starters. We zijn namelijk op zoek naar de eerste luisteraar. 0909-3058, daar kan jij vanochtend de radioshow openen. We hebben een t-shirt laten maken voor de eerste luisteraar. Daar staat het ook heel groot op, dus dan kan je het aan iedereen laten zien. Wil je die winnen, dat shirt, bel dan nu 0909-3058 en meld je aan.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: zoveel. Die de showkies, ik hoor het ook wel eens op de radio gewoon. En dan zit er, nou ja, ik denk daar vaak, kom maar met een plaatje of zo. Gewoon, ja, wel gezellig, maar dat is niet de bedoeling.
1: Nee.
0: Er zitten drie sidekicks, die willen ook nog aan het woord komen.

0: Smokey Robinson. When Smokey Sings.
1: Ja, ja.
0: Wel leuk toch als je eigen liedje hebt? Als je kan zeggen, ja, dat gaat over mij.
1: Tuurlijk, fantastisch.
0: Je op een gegeven moment in de auto stapt met iemand en je zegt, hé, hey, hoor eens even op de radio.
1: Dat is een mooie eerbetoon, toch?
0: Dat is het, zeker. Nou, hij leeft nog steeds, Smokey Robinson.
1: Ja, maar dan kan het nog een eerbetoon zijn.
0: Ja, nee, zeker. Maar
1: als iemand een gedicht over je maakt, of...
2: Zijn er nog meer artiesten? Je hebt nu Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
0: Ja, Mick Jagger is er regelmatig bezongen natuurlijk in de popmuziek.
1: Barbra Streisand.
0: Barbra Streisand, ja.
2: Oh ja.
0: Duck Sauce.
1: Heb je nog meer? Ik weet nou niet of dat het meest mooie lofzang is.
0: Dat was een beetje een grap natuurlijk. Net als James Brown is dead. James Brown is still alive. Who the fuck is James Brown?
2: Ja.
0: Heeft de oude baas ook allemaal nog mee moeten maken. Die snapte er helemaal niks van. Die zat in New York en die dacht, waar gaat dit over?
1: Wat is dit, joh?
0: Wat is er aan de hand in Nederland? Nou goed, donderdagochtend 23 juli, goedemorgen. En van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de 538 Ochtendshow.
2: Dat zijn wij.
0: Dat zijn wij, ja. Kom eens even kijken, aflevering 718.
1: Lekker, man.
0: Ja, zo, was lekker. Dan, ja, we gaan hard. We gaan volgend jaar richting de 1000, denk ik, ergens.
2: Zo. Niet te geloven.
0: Jeetje.
2: Ja, en wel een successtory.
0: Wat een succesverhaal, ja, ja.
1: Dat Rick net zegt, ik heb zweetsokken aan.
3: Ja, heel goor.
1: Dat je denkt van, wanneer
0: heel
1: heb je...
0: Goor.
1: Nou ja, dat kan gebeuren, toch?
0: Ja. Maar je hebt zweetsokken aan.
1: Maar heb je nieuwe sokkies?
2: Nee, ik heb, iemand die bij mij één keer in de drie weken een beetje het huishouden doet.
0: En ja, ja.
2: Een beetje
0: onder de randjes en zo.
2: Ja, strijkt en het beddengoed verschoont. En,
1: eens in de drie weken?
3: Eén keer in de drie weken?
2: Ja, soms één keer in de vier weken. Ik vind het niet erg. Vind je dat erg dan? Eén keer in de drie weken?
0: Vind ik niet veel.
3: Heel fris.
0: Vind ik niet veel.
1: Hopen dat je bed elke week verschoont.
2: Oh nee, zeker niet.
3: Nee, joh.
0: Rick, hou op.
2: Nee, ja, dat vind ik echt niet...
1: Maar je moet je bed toch elke week verschonen?
2: Maar weet je wat raar is? Dat vind ik dus jullie vinden één keer in de week oké?
1: Maar als ik tijd zou hebben, zou ik het elke dag doen.
2: Ja, maar dat doe je ook niet. Dus één keer in de week vind je...
0: Soms wel twee keer in de week. Hangt er een beetje van als het heel warm is.
2: Maar jij dus, Flo, zeg één keer in de week.
3: Zeker één keer in de week, sowieso.
2: Maar één keer in de twee weken vind je vies.
3: Ja, dat vind ik al naar het volle toe.
2: Dat is raar.
1: Huidschilfertjes, beestjes.
2: Één week is prima, maar één keer in de twee...
0: Het is toch logisch dat je...
3: Dus dat zou één keer per jaar ook wel normaal zijn dan? Dat suggereer je eigenlijk.
2: Nee. Nou goed, dat maakt niet uit.
1: Kijk, je verliest ook nog een paar litertjes vocht per nacht en allemaal dat soort. Ja, het is wel op een gegeven moment een soort ondergrens van minima. Ja. Maar goed, de hulp.
0: Je hebt de zweetsokken. Wat,
1: maar die had sokjes...
2: En die heeft op een gegeven moment waarschijnlijk mijn sokken bij elkaar gehouden. Oh, ja. En dat lag ergens in de mandje. En ik trok ze aan en dacht, nee, dit zijn geen lekkere sokken.
0: Ja.
2: Dat heb je toch wel eens?
0: Ja.
2: En er zit ook een raar naadje in.
1: Ja. En zo'n gordeltje aan de bovenkant.
2: Ja.
1: En er zit een patroontje in.
3: Ja, stel ze gewoon aan.
2: En een zweepje zat er ook bij. Ik vond het allemaal heel vreemd.
1: En Rick is ook op hakken vandaag. En jouw Pride Month is begonnen.
2: Ja, maar dat zweet wel. Maar het zweet gewoon.
1: Ja,
2: ik vind het echt heel goor.
1: Ik moet ook wel zeggen, het is warm in de studio.
2: Het is ik zweet me kapot hier zo.
0: Maar wij hebben volgens mij sokken van 538. Is het een idee dat iemand even op zoek gaat naar 538 sokken?
2: Dat lijkt me helemaal geen
1: idee. Ik denk dat ze in het krat liggen.
0: Wisselen we die even. Die hebben we in het krat.
1: Dat klinkt heel... voor de mensen thuis. We hebben, laat maar zeggen, vroeger hadden we een eigen kantoor, dat hebben we niet meer. Dus
2: ons kantoor zit in een blauw kratje.
1: En daar zitten... We hebben lang sokken in gezeten.
0: Zo dakloos zijn wij.
2: Nee, die heb ik meegenomen naar een drive-in show om weg te geven.
0: Oh. Ja, dat is ook wel... Wie wil er een paar sokken? Nou, even wat nieuws voor vandaag. Want bij een tramongeluk op de Erasmusbrug reed gisteren een tram achterop een andere tram die stilstond omdat de brug open was. Een passagier uit de voorste tram vertelt hoe zij het ongeluk heeft beleefd.
4: De tram stond stil en ik zat achterin en ineens zag ik een ander tram op mij afkomen. En toen had ik mijn hoofd geslagen en ja, verder weet ik niet meer.
5: Was er paniek in de tram toen het gebeurde?
4: Ja, zeker, want we stonden gewoon stil en we werden aangereden. En een meneer voor mij was echt zwaar gewond.
0: Ja, dit slachtoffer is er dus goed vanaf gekomen.
1: Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
0: Nou, als je die beelden ziet, want er zijn beelden van, want er staat altijd een webcam ook netjes op de Erasmusbrug. Dus je ziet die tram ook helemaal niet inhouden, helemaal niks. Die rijdt met volle vaart op die tram die een tijdje stilstaat.
1: Achteraf dacht is, de brug stond open, hè? Daarom stond die andere tram stil. Maar als die tram daarvoor niet had gestaan, dan was deze tram dus gewoon vol in die...
0: In de brug geboord.
2: Nee, oh ja, of ook.
1: Want de
2: ja.
1: klep staat de klep naar...
0: stond naar de tramkant open.
1: Ja, dus dan was die vol in die
0: was
1: klep
0: tegen die,
1: gereden.
0: Was tegen de brug
1: ik
0: aangereden.
1: Ik denk dat dat nog vele malen meer ravage had veroorzaakt.
2: Maar weet je wat, volgens mij zit er toch een soort dodemansknop.
0: Nou, ze zijn dat nu aan het onderzoeken, wat er fout is gegaan. Ze weten nog niet precies. In ieder geval was de bestuurder van de tram die was niet onder invloed van drank of drugs. Dat hebben ze al wel vast kunnen stellen. Maar wat er nou precies gebeurd is, of die onwel is geworden...
1: Op telefoon.
0: Dat kan natuurlijk ook, dat je zit te appen als trambestuurder. Kan natuurlijk. Maar daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
2: Moet je het altijd met al je twee handen aan het stuur houden, zeg maar?
0: Nee, ik geloof met je voet moet je op een knop, die dodemansknop zitten.
2: Oh, ja.
0: En op het moment dat je onwel wordt, dan schiet je voet eraf en dan stopt de tram. Maar dat was dus ook niet het geval. We gaan naar Lara. Lara, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Komt uit Sassheim.
2: Oh.
6: Ja,
0: en Lara is ook weer een van die luisteraars die 538 gezellig op heeft staan op weg naar de vakantiebestemming.
1: Nee joh.
6: Ja.
0: Want waar gaat de reis heen, Lara?
6: Naar Polen.
0: Polen?
1: Oh, wat grappig.
2: Noordpool of...
0: Ben je er wel eens geweest?
6: Ja, al mijn hele leven, ongeveer 18 jaar.
0: Oh, maar hoezo Polen dan? Want het is niet direct het land waar je aan denkt als je hoort van ik ga op vakantie.
1: Misschien familie?
6: Ja, familie. Mijn oma woont er.
0: Oh. Ja, oké. Okay. Is Polen leuk als vakantieland?
6: Heel leuk.
0: Ja, wat maakt Polen leuk?
6: Het gebied is heel mooi.
0: Ja.
6: En gewoon zijn met familie en cultuur en alles. Ik vind dat best wel geweldig.
0: Ja. Maar goed, kijk, als je naar Spanje gaat, dan weet je nou, je gaat lekker aan de kust liggen, in het zonnetje.
1: Zwemmen, een beetje
0: tapas eten. Wat, doe je in, wat doe je in Polen?
1: Beetje stukken.
6: Ja, wij gaan meestal shoppen, maar ook bergen belopen.
0: Ja.
6: En heel veel steden bezoeken.
0: Oké, okay. Leuk. Nou, maar jij zegt Polen is wel de moeite waard om een keer aan te doen.
6: Ja, heel erg.
0: En wat is de leukste stad van Polen dan?
6: Krakau.
0: Kijk. Lara, ik ga op jou.
1: Ik kan niet zeggen dat we geen kenner aan de lijn hebben. Nee. Als er al 18 jaar komt, dan zou je denken, ik ken het daar wel.
0: Wat is eigenlijk het Poolse gerecht? Wat is het typisch Pools eten?
1: Ja.
6: Sorry. Ik heb mijn moeder, dat is pierogi, zei ze.
0: Sorry, nog één keer, Lara.
6: Mijn moeder zei pierogi.
0: En wat is dat?
6: Dat zijn een soort van dumplings, maar dan de Poolse versie ervan.
0: Dumplings in de Poolse variant, oké. Okay. Nou, Lara, ik wens jou een hele fijne en behouden reis richting Polen.
7: De eerste luisteraar.
0: Dat ben jij vandaag. Spreek je ook een beetje Pools, Lara?
6: Een beetje, maar ik versta het beter dan dat ik het spreek.
0: Maar wat zou eerste luisteraar zijn in het Pools?
1: Kijk,
2: goed. Mooi.
0: Bedankt voor de fijne verbinding. Lara, heb een hele fijne vakantie en doe voorzichtig, hè?
6: Ja, dat komt goed.

0: 538.
1: Nou is het zo druk op de weg, Rick. Kun jij eens even kijken waar langs de file staat?
2: Twee files en de file met de meeste vertraging op de A22. Beverwijk-Velsen bij Beverwijk, 26 minuten.
1: Nou, dat valt echt mee. Vandaag trekken veel wolkenvelden over het land. Soms breekt de zon door en de temperatuur vandaag ergens tussen de 19 en

0: Medusa en Good Boys, Piece of Your Heart bij 538 in de ochtendshow, waar het 9 minuten voor 6:30 is. Ja, de ochtendshow voor deze donderdagochtend.
1: Ik denk toch wel dat die brug nu officieel dicht is voor dit vrachtverkeer. Hè? Ik begreep dat ze hebben die borden gezet.
0: Ja, de Merwedebrug, die is dicht.
1: De camera's gaan dit weekend aan, dus iedereen die op de vrachtwagen zit, let op.
2: Anders krijg je moet nu toch echt.
3: Ze gaan dit weekend gaan ze camera's plaatsen en dan gaan ze maandag echt boetes uitdelen. Maar vanavond gaat hij dus ook dicht, want ze gaan onderzoek doen. Ze gaan samples afnemen om te kijken hoe goed, hoe slecht eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Vanavond van 9:15 en dan 4 avonden op een rij.
0: Oh.
3: En de ene keer van Breda naar Utrecht en andersom. Dus let ook even op, want dan kan je er helemaal niet op 's nachts.
1: Voor mij is die A27 sowieso al weken dicht vanaf Utrecht.
0: Want de boete is €500.
3: €500, ja. En dat ze gaan volgende week echt aan.
0: Ik hoorde gisteren iemand ergens op de radio uitleggen, een vervoerder, die zei ja, in sommige gevallen kan het interessanter zijn om er overheen te reden. En die boete te pakken van €500.
3: Ja, dat heb ik ook al zitten.
1: Nou ja, je kan natuurlijk wel, als je laat maar zeggen,
0: onze rij is meer dan een uur.
1: Ja,
2: ja, maar dus zijn €500.
3: Nou, als je een extra vracht kan leveren daardoor. Door
0: in sommige gevallen kan het voordeliger zijn om de boete te pakken.
1: Jezus.
0: Ja.
1: Ik denk als jij dusdanig veel rijdt voor bijvoorbeeld één grote distributeur of een distributiecentrum wat net aan de overkant zit, dat je wel op een gegeven moment een sommetje kan maken van, nou, weet je, wat doe ik ermee?
2: Zo, ja.
3: Ja, en het is wel een camerasysteem die gewoon automatisch kentekenplaten kan herkennen. Dus je komt er niet onderuit of zo.
0: Ja. En hou er even rekening mee. Dus dat is
1: wel zuur voor de truck.
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Die
1: en
0: dat
1: is eigenlijk iets dat je denkt van ja, Rijkswaterstaat. Dit hadden jullie gewoon.
3: Ja.
1: Die brug is natuurlijk al eens een keer dicht geweest. Ja. Een bepaalde tijd. En dan hebben ze er wat plaatjes op gesoldeerd. En wat naden dichtgelast.
0: Eigenlijk is die andere brug die ze nu aan het bouwen zijn,
1: Die is te laat
0: klaar. Daar zijn ze te laat mee begonnen. En het probleem is een beetje dat dit is nu de Merwedebrug. Maar er zijn nog veel meer van dit soort bruggen in Nederland. Waar dezelfde problemen ongeveer gaande zijn. Dus je krijgt straks een aantal bruggen die gewoon voor vrachtverkeer afgesloten gaan worden.
2: Zouden niet de tunnels ook misschien dit soort problemen hebben?
0: Ik mag toch hopen van niet?
2: Maar ik bedoel, ik dacht bij mijn brug ook dat mezelf. Nou, dat zit wel snor.
0: Daar kun je wel prima overheen rijden.
3: Er is gewoon te weinig besteed aan onderhoud.
0: Ja, ja.
3: Voor alle wegen. Ja, ik vind het ook best wel eng. Je zal toch op zo'n brug rijden?
2: Ja.
3: En hij zakt in elkaar.
2: Je ziet
3: wel
2: in het buitenland, weet je wel. Ja, in Italië. Dat ding om. Was dat bij Genua?
3: Oh, dan heb je een nare dood, hoor.
2: Zo. Oh.
3: Schrikkelijk.
0: Oh. Heerlijk dat jij dat altijd nog even zo kan benadrukken. Nee, ik vind het altijd fascinerend. Je hebt bij Zwolle op de A1, als je dan...
1: Ja, ja.
0: Is dat de A1 of is dat...
1: Nee, Zwolle is de A28.
0: Dan is het bij Deventer, denk ik.
1: Ja, Deventer is de A1.
0: Dan heb je zo'n brug en er zitten een aantal van die... Van die bobbels zitten er in het wegdek. Waardoor het net lijkt alsof die brug verzakt is.
1: Nee, oh ja?
0: Ja.
1: Die brug zijn natuurlijk een soort bogen.
0: Ja.
1: Om dat beton...
0: Nee, ik snap hoe het werkt. Maar als je er overheen rijdt, dan denk
1: je...
0: Ja,
1: heb je het gevoel van, zit dit wel...
0: Is dit nou net gebeurd of hoort dit?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Zo ziet het er een beetje uit. Nou goed, dit is de 5.

0: Born in the USA van Bruce Springsteen in de ochtendshow. We hebben wat gevonden voor je, Rick, ja, waar jij vast heel blij van gaat worden.
1: We hebben ze.
0: We hebben ze even opgeduikeld.
1: Nieuwe sokjes voor je.
2: Oh ja, wat mooi.
1: Een maatje 43,5 euro is wel groot voor jou, of niet?
2: Nee, ik heb, ja, qua schoen, heb, de ene keer heb ik 42,5.
1: Ja.
2: En de andere keer 48. Nee, de andere keer 43.
1: Kijk eens, mooie sokjes.
2: Het zijn mooie sokken.
0: Ja,
2: het
0: zijn leuke sokken, ja. Die zouden we vaker weg moeten geven ook. Ja,
2: dat zijn mooie sokken. 538 sokken. Ja. Ieder mens hier best wel een moord voor doen, wil ik ook niet zeggen. Maar
1: iets ook niet doen.
0: Het is wel leuk. En ze zitten lekker.
2: Daar zou ik wel een moord voor willen doen.
0: Ja, bij wijze van spreken.
1: Gekke uitdrukking.
0: Ja, dat is een vreemde uitdrukking. Maar
1: waar zou je nou moord? Ja, eigenlijk wil je dat helemaal nooit doen.
0: Nee, maar het is een beetje om aan te geven. Van, joh, ik ben tot alles in staat om die sokken te bemachtigen.
2: Ja.
0: Ja. Maar doe ze even aan, want dan ben ik benieuwd of het zweet. Want even de sokken die jij aan had getrokken, dat is niet helemaal duidelijk. Waren dat nou gewoon oude sokken?
1: Nee, het zijn footies ook.
2: Wat zeg je?
1: Dit zijn footies.
2: Wat zijn voeties?
1: Ja, die zijn tot je enkels. Dat heet toch voeties of niet?
0: Ja,
1: vind ik nou gek.
0: Van die halfjes.
2: Oké. Ik weet niet dat voeties heten, maar goed. Dat
0: mag niet meer, hè, geloof ik. Het is weer helemaal.
1: Is het niet meer hip?
0: Nee, je moet tegenwoordig weer ook onder een korte broek moet je weer lange sokken
1: aan. Lange sokken.
2: Oké.
1: Nou, dat zijn deze.
0: Ja.
2: Dit zijn hele lange sokken. Ik ga ze lekker aan doen, jongens.
1: Je moet wel je voetje een keer insmeren, jongen.
2: Waarmee?
1: Droge voetjes.
2: Ja, ik heb droge voetjes, ja.
0: Misschien even langs de pedicure.
3: En ook die geluid erbij, hè?
2: Dat jij het nog hoort.
0: Wat zit er in het nieuws, Flo?
3: Hoe ziet het WK Dream Team eruit als de fans het voor het zeggen hebben? Ga ik zo vertellen.
0: Hoor je straks de ochtendshow lekker naar de wekker. Ook met de kans op de badjas. Er zijn ook mensen die daar moord voor zouden doen. En je kan hem zo meteen bemachtigen door te stemmen op een van de twee liedjes.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
0: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: On the road.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
4: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
8: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking. En tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
13: Ja, goedemorgen. Vandaag trekken buien en wolkenvelden over het land. Af en toe breekt de zon door. Het blijft later vandaag wel droog. 19 tot 24 graden is de temperatuur. En waar de file staat...
11: smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het weer wordt mede mogelijk...

0: A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 6 minuten.
1: 7:05 en dus tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. En volgens Iran zijn daarbij aan hun kant 2 doden gevallen. Het land valt op zijn beurt militaire basis aan in onder meer Kuwait. MBO-studenten in de zorg die kunnen afstuderen zonder ook maar 1 patiënt te hebben verzorgd. Dat schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die helemaal niet bestaat. Scholen staan machteloos tegen deze oplichtingspraktijken. En er komt na dit jaar een eind aan het Kwakoe Festival in Amsterdam. Het wordt te duur en er zijn te veel regels, zegt de organisatie. En die bekijkt of het populaire evenement misschien in een andere vorm kan komen. Ja, het ondernemersevenement waar Ali B. vanavond zou spreken gaat niet door. Het zou een te groot mediacircus worden. En dat is nou precies wat het niet moet zijn, volgens de organisatie. Ja, want dan gaat het natuurlijk niet meer om de inhoud, maar om wat Ali B. zou zeggen. En er komt wel een nieuwe datum voor het evenement, maar Ali B. komt dan niet meer spreken.
3: Ah, dit wisten ze van tevoren toch? Dit had je uit kunnen tekenen.
2: Ja, misschien hadden ze toch verwacht dat er niet zoveel aandacht aan besteed zou worden door de media. Maar dat is dus wel
3: gebeurd. Maar waarom gaat Ali nu niet meer optreden de volgende keer?
2: Nou, dus omdat het dan weer hetzelfde verhaal zou zijn, ja.
3: Oh, dat het om hem draait en niet om het evenement.
2: Ja, het is eigenlijk gewoon een netwerkevenement. Ja. Het wordt eigenlijk gepresenteerd als een congres, als een plek waar ondernemers ideeën kunnen pitchen, feedback kunnen ontvangen. Okay. Maar ja, dan draait het alleen nog maar om Ali B. En dat is gewoon niet de bedoeling.
1: Nee. Dus er komt een nieuwe datum zonder Ali B.
3: Ja. Ja. Je zou ook zeggen, het gaat vanavond gewoon door zonder Ali B.
1: Ja, maar dan zijn ze nog steeds bang voor heel veel media. Ja,
3: geweld, nee,
1: dan komt iedereen vragen, waarom is Ali B er niet?
4: Nou, dan zeg je wel, die is niet omdat. En dan gaan we weer verder.
1: Ja.
2: Nou ja, dat werkt dus niet. Vandaag gaat Carole Schouten, de burgemeester van Rotterdam, ondanks haar hoogtevrees abseilen van de Euromast vanuit het 100 meter hoge kraaiennest. Ja, ze zegt, ik heb wel geoefend. Ik ben van een klimmuur afgegaan.
3: Knap.
2: Meerdere mariniers die hebben hulp geboden hierbij. Dus het zou moeten lukken.
3: Ja, ik denk echt dat je moet... Kijk, abseilen. Hebben jullie wel eens geabseild?
2: Ja.
4: Nee, ik heb wel op die Euromast geweest.
3: Ik weet, en dat heb jij denk ik ook gedaan, Tim. Wij zijn ooit met 5 op een uitje geweest in Duitsland, op die militaire basis.
1: Ja.
3: En dan moest je daar zo'n speurtocht doen. En dan moesten we ook abseilen vanaf een wachttoren, volgens mij. Of vanuit, en die was maar 30 meter, dacht
1: ik. Ja, daar heb ik alleen over het randje gekeken en gedacht, nou, ik ga dit echt never
3: kan
1: nooit
3: je
1: doen.
3: Nagaan. Die was 35 meter. En ik ben daar wel uiteindelijk overheen gegaan met knikkende knieën.
1: Ja.
3: En dit ding is 100.
1: 100 meter.
2: 100.
3: Ja, 100 plus of precies 100.
2: Ja, ongeveer 100.
3: Nou ja, ik denk dat je echt...
2: Heel eng. Ik heb het wel forward gedaan. Dus dat je eigenlijk...
3: Je moet over dat randje heen.
2: Verschrikkelijk.
1: Ja, verschrikkelijk.
3: Dat is het.
1: Het is zo tegennatuurlijk.
2: Ja, en dat dacht Rob Jetten waarschijnlijk ook. Want die is er niet bij. Terwijl hij wel had beloofd om erbij te zijn. Maar hij is verhinderd.
4: Was dat geweest als hij een keer wel een belofte was nagekomen?
1: Ja, maar dit is natuurlijk echt zijn probleem. Dit doet hij de hele tijd.
2: Ja.
1: Hij is onzichtbaar.
2: Ja. Hij is onzichtbaar.
1: Hij had nu moeten zeggen van... Nou, ik durf het niet, maar ik ga er aanmoedigen. Ja. Dat hij in ieder geval erheen was gegaan. De moeite had genomen... Hij had dit echt beloofd.
2: Ja, stom.
1: Hij was de eerste om zich aan te sluiten bij Carole Schouten.
2: Hij wilde wel even de aandacht ervan.
3: Ja,
2: en zo van, kijk, ik ben ook stoer. Maar nee, dus. Voetbalfans dan uit de hele wereld... die hebben een dreamteam samengesteld... van spelers die meededen op het WK.
1: Okay.
2: En wie kreeg nou veruit de meeste stemmen... als zij zelf een team mogen samenstellen?
1: Wout Weghorst?
2: Nee hoor.
3: Memphis Depay.
4: Oh, Nederlanders of...
2: Nee, van
3: de wereld.
4: Messi of Mbappé, één van de twee.
2: Nou, er zitten wel in de top 10, maar de winnaar is eigenlijk die keeper van Kaap Verdi, Fosina.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, Kaap Verdi haalde natuurlijk heel verrassend de tweede ronde door kampioen Spanje in ieder geval op gelijke hoogte te houden. 0-0 werd het. En andere sterren die erin zitten is inderdaad Mbappé, Messi en Haaland, maar ook van Argentinio Martinez. En natuurlijk Bellingham, die kennen we natuurlijk ook van Engeland. Rodri van Spanje, dat is een middenvelder. Mikael Olise van Frankrijk.
3: Olise.
2: Pedro Porro van Spanje.
1: Ja.
2: Upamecano van Frankrijk.
1: Upamecano.
2: Ja. En Cocorulerella van Spanje.
3: Oh ja,
4: lekker Cocorulerella.
2: Nou ja, leuk toch?
3: Stel voor dat die eens met z'n 11 inderdaad een potje zouden voetballen.
1: Ja. Laat ze het niet horen bij een club met heel veel geld. Want voor je het weet hebben ze allemaal gekocht. Maar dit is wel een mooie elftal.
2: Geen Nederlanders dus.
1: Nee,
2: hè?
1: Maar dat had ik ook niet
2: verwacht.
1: Dat had ik ook niet verwacht. Flo, dankjewel even voor dit moment. Het is 7:50. Straks hier in de ochtendshow. Kans op de badjas. Want lekker na de wekker zit eraan te komen. Na J-Lo en David Guetta.

0: Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. Het is 13 over half 7 geworden en dus doogt het uit.
1: Lekker na de wekker.
0: Ja, we zijn even benieuwd wat we voor je kunnen draaien zometeen. Want Sam Waters is jarig vandaag. Oh. Hij is 56, zal je waarschijnlijk niet zoveel zeggen die naam. Maar als ik je vertel dat hij de leadzanger was van Color Me Bad, dan gaat er wellicht een lampje branden van deze.

Begin van de 90s. Ik denk zelfs een nummer 1 in deze plaat. I Wanna Sex You Up. Optie 1, Color Me Bad. Dan zetten we dat tegenover. Ja, dit is wel een Nederlandse icoon op muziekgebied. Sjors Kooijmans van de Golden Earring is op deze dag in het jaar 2025, dus exact een jaar geleden, is hij overleden. We wisten natuurlijk lange tijd dat hij ziek was, de ziekte ALS die hij kreeg. En dat was voor de band de reden om te zeggen, dan gaan we nooit meer optreden met elkaar. Zolang Sjors ziek is en niet mee kan spelen, doen we dat niet meer. Na zijn dood hebben ze nog wel een paar keer opgetreden, maar allemaal ter gelegenheid van zijn overlijden. En als eerbetoon aan toch een beetje de belangrijkste man van

Geweldig liedje blijft het van de Golden Earring. En hij wordt eigenlijk steeds beter, deze plaat. Iedere keer als je hem hoort. Optie 2, laat me weten wat de leukste is vandaag. Een 1 voor Color Me Bad, Sex You Up. En een 2 voor de Golden Earring, eerbetoon aan Sjors Kooijmans. En Twilight Zone via de app van 538 kun je je stem uitbrengen. Kan overigens ook via 035-538-5538. Moet je dan even intoetsen in je WhatsApp. Maak je kans op de badjas door je stem uit te brengen. Dit is Hilda Stenk.

Taylor Swift. Elizabeth Taylor in de ochtendshow. 7 uur is het geworden. En wij hebben heel veel stemmen binnengekregen vanochtend voor Lekker naar de Wekker. Dan hadden we ook wel 2 platen die nou bijna uiterste van elkaar waren. Ja.

0: Sam Waters is jarig vandaag. Hij is de zanger van Color Me Bad. Die had een hele grote hit met I Wanna Sex You Up.
1: Eigenlijk hadden zij twee hitjes, toch? Sex You Up en...
2: Of alleen Sex You Up?
0: Nee, nog eentje.
1: Ze hadden voor mij nog eentje.
3: Amor?
0: All for Love hadden ze. En I Adore Me Amor. Dat waren inderdaad. Dat waren de hits, ja. Was overigens geen nummer 1 hit voor Call Me Bad. Nummer 2.
4: Dus ja, net, mooi, hoor.
0: En net van de nummer 1 positie afgehouden in de hitlijst. Daartegenover hadden wij vandaag, omdat het precies een jaar geleden is... dat wij kennis moesten nemen van het trieste nieuws... dat George Kooijmans van de Golden Earring is overleden. De Golden Earring met Twilight Zone. Rogier, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen, jongens.
0: Hallo, hallo, hallo. Uit Montfort.
5: Ja, uit Montfort.
0: Ja.
3: Bij Utrecht toch?
5: Maar
3: daar zo?
5: Maar stiekem toch een Haagenees, hoor.
0: Ik was zeker. Ik hoor wel iets Haags in jouw stem.
5: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Oh, dat vind je een compliment ook.
5: Ja, ik werk ook in Den Haag. Dus ik ga dadelijk de auto in en rij weer richting het Haagse.
1: Maar hoe kom je dan in Montfort? Of voor mij zeggen jullie Montfort, toch?
5: Ja, dat zeggen de mensen die hier wonen. Ja. Ik heb 49 jaar in Den Haag gewoond, dus ik...
1: Maar hoe kom je dan daar verzeld geraakt?
5: Ja, ze zeggen de liefde.
1: Oh.
0: Maar jij gelooft er niks van.
1: Nou, het is wel een mooi dorp, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Prachtig, man.
5: Ja?
1: Ja, vind ik wel. Het is toch,
5: jullie kennen het wel.
1: Ja, zeker.
0: Ik fietste er wel eens doorheen vroeger. Mond.
1: Ik kan met van die bootjes door de grachten zo'n rondvaartje doen.
5: Ja, hartstikke leuk. Heel goed.
1: Ja. Ja. De heksenwaag.
5: En het is... Nee, het
0: oude water.
5: De oude water. Maar als je hier woont overdag in een grote stad... en 's avonds lekker thuis komt in een rustig dorp... dan geniet je gewoon.
0: Nou, kijk aan. Dat is fijn om te horen. Wat doe je in Den Haag, Rogier?
5: Ik werk bij een krant.
0: Oh, en, journalist?
5: Nee, geen journalist. Ik verzorg die lelijke advertenties in de krant.
0: Oh, je bent een advertentieverkoper?
5: Zoiets, ja.
0: Zoiets,
5: ja.
0: Wat leuk.
5: Ja. Ja, dus mocht u nog een advertentie willen zetten, dan...
0: Nou, als jij een beetje korting kan geven, Rogier.
1: Maar welke krant werk je dan? Bij de Haagse Courant, of?
5: Nee, bij Den Haag Centraal.
1: Oh.
0: Is dat zo'n huis-in-huisblad?
5: Dat is een krant, een abonnementenkrant. We hebben ongeveer 9000 abonnees.
1: Dat is niet veel.
0: Nee.
1: Nou ja.
5: Nee, dat valt wel mee, hoor. De Haagse Courant heeft er niet veel meer, denk ik. Maar het is een krant die goed gelezen wordt.
0: Ja.
5: Vooral op cultureel gebied heel veel aandacht geeft.
0: Aha.
5: Politiek gebied ook. En dat is natuurlijk... voor Rick is dat zeker interessant om te lezen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat zijn partij dat die vaak hebben geadverteerd ook in die krant.
5: Zeker weten.
1: Zijn jullie als krant ook blij dat Hart van Den Haag nu weer de leiding heeft? Of?
5: Persoonlijk wel, maar laten we dat voor de rest dit middag.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat er wel, ja, weet je, de mos klopt wel even, schudt wel het kussen even op. Dus natuurlijk journalistiek ook wel interessant, of niet?
5: Dat zeker, ja. Dat zeker. Ja, ja. Persoonlijk ben ik erg blij, maar ik weet niet of mijn collega's er blij mee zijn. Dus dat hou ik in het midden.
0: Nou, Rogier, in ieder geval leuk dat je even reageerde. Jij hebt je stem doorgegeven. Ja, ik hoef niet eens te vragen waar je op gestemd hebt.
1: Den Haag en dat kan maar één iemand zijn.
5: Ja,
1: Call Me Bad heb jij gestemd.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, laten we het maar op George Kooijmans houden.
0: Dat en terecht toch?
5: En zeer terecht.
0: Ja.
5: Zeer terecht.
0: Het was een overwinning met overmacht vandaag voor de Golden Earring. Dus we gaan Twilight Zone draaien. Welke kleur badjas, Rogier? Ik denk een groene, toch?
3: Ja.
5: Ja, nou, dat heb je goed aangevoeld.
0: Ja, dat is toch een beetje de kleur van Den Haag.
5: We gaan
0: hem je kant op sturen. Hij is binnenkort van jou zodra je hem ontvangt. Maak er een mooie dag van vandaag. En leuk je even gesproken te hebben.
5: Helemaal naar onwijs bedankt. En vrouw ook.
0: Nou, bij deze. De winnaar met de meeste stemmen. Een eerbetoon aan George Kooijmans, The Golden Earring, Twilight Zone.

0: En was toch eigenlijk ook een beetje het geweten van de band. Sjors Kooijmans, precies een jaar geleden overleed hij. En dit is zijn eerbetoon aan hem. De winnaar in Lekker naar de Wekker is Twilight Zone van The Golden Earring. Straks, vervolg van de ochtendshow. We gaan het even over alcohol hebben zometeen.
1: Oh,
0: veel Nederlanders drinken natuurlijk op vakantie meer alcohol dan dat ze normaal gesproken doen. We gaan een beetje los tijdens de vakantie. Maar hoe gevaarlijk is dat nou? En wat gebeurt er in je lichaam als je alcohol drinkt? Dat hoor je zometeen verderop in de show. En meer.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
7: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
9: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
10: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
9: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
17: Praxis. Even bollen. Iedereen.

0: kort in je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh? Maak er een pot.

0: Nieuws. 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. Voor de 12e nacht op rij hebben Iran en de VS elkaar over en weer aangevallen. Op bevel van Donald Trump viel Amerika vanuit de lucht onder meer militaire doelen aan. En volgens Iran zijn daarbij aan hun kant 2 doden gevallen. Als vergelding viel Iran Amerikaanse militaire basis in Kuwait aan. Het aantal ziekmeldingen in juni was in 20 jaar niet zo hoog als dit jaar. Dat hebben Arbodiensten uitgezocht. Mensen vallen ook langer uit en het zijn steeds vaker medewerkers tot 45 jaar. Meestal hebben ze stressklachten. Bazen moeten er volgens de Arbodiensten op letten dat er op tijd vrij wordt genomen. En het was de bedoeling dat rapper Ali B vandaag een praatje zou houden op een ondernemersavond, maar dat gaat niet door. Het evenement dreigde uit te lopen op een circus, zegt de organisatie, omdat veel media plannen hadden om langs te komen. Maar alleen om een reactie van Ali B te halen over zijn veroordeling. Gaan we naar het weer. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan een buitje vallen. Vanmiddag steeds meer zon en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo. Dan een overzicht van de files. Waar die staan, weet Rick?
3: Het zijn er 2. Eén op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 28 minuten. En de andere op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord, 17 minuten.
4: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
5: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
4: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
10: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Het is ongelooflijk om te zien hoe iedereen van dit festijn kan genieten. Mooie mensen bij elkaar, mooie muziek. Gewoon echt op en top Nederland op zijn allerbest.
1: Met het verkeerde been je bed uit.

0: Het blijft toch een beetje gekke plaat. Iemand die gewoon 3,5 minuut lang aan het meedelen is dat ze eigenlijk zo...
1: Hitsig is.
2: Zo geil als boter
0: is. Nou, dat is eigenlijk wat het is. Ja, horny hoorde je.
3: Dit is de 538 ochtendshow.
0: Ja, heel veel meer zit er ook niet in de plaat. Dat is eigenlijk de enige boodschap ook.
1: Ah, ik denk sowieso dat wij in dat opzicht Europees gezien ook wel een rare smaak hebben met platen die hits worden hier in Nederland.
0: Ik denk dat een Amerikaan die denkt, heeft dit bij jullie in de hitparade? Ja, ja. Kunnen jullie dit op de radio draaien?
1: Zo zijn er wel meer platen, denk ik.
2: Ja? Ja,
1: het is wel echt iets uit de jaren 90, heb ik ook het idee.
0: Ja, toen was het wel heel erg prettig dat er als er Fuck of zo in zat. Of Horny, of S. Ja. We hebben toen in dat Short Dick Man hebben we gehad. I Wanna Fuck You in the Ass. Oh, Outta Brothers.
2: Lekker hoor.
0: Hoe gekker, hoe beter was het op een gegeven moment.
1: Niet zo horny.
2: Ja, heerlijk.
0: 7:12, goedemorgen. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn gisteren 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Burgemeester Carola Schouten die bezocht de plek van het ongeluk en vertelt hoe ze daarop terugkijkt.
4: Het is een enorme klap geweest. En dan is het niet alleen de fysieke schade, maar je kunt zich ook voorstellen dat het enorme impact heeft op de mensen die in deze tram hebben gezeten. Er stond 1 tram te wachten voor een open brug. De andere tram is daar gewoon in snelheid opgereden. Nou, de redenen daarachter, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Daar kan ik niks over zeggen.
1: Nee, ik vond het goed dat ze er meteen was.
5: Ja,
0: ja, kon ook niet anders, toch?
1: Nou ja, je hebt ook, weet ik niet, maar in mijn gevoel... ik had het idee, het is ook redelijk dichtbij natuurlijk bij het stadhuis, maar dat ik toch denk, nou, goed dat je gewoon alles aan de kant heb geschoven en daar naartoe ben gegaan.
0: En eens even polshoog te nemen. Maar het was een behoorlijke ravage. En achteraf, ja, natuurlijk, het is altijd vervelend dat er gewonden zijn gevallen. Maar achteraf is het een wonder dat er geen dooien bij gevallen zijn.
5: Nou ja, 1 is wel zwaar gewond. Dus je weet nog niet hoe dat...
0: Nee, maar als je ziet wat een ravage
5: zeker,
0: het was.
5: Zeker.
1: Ja, man.
0: Ja. Bij de Oranjezomer ging het gisteravond over de moeizame periode van Michael van Gerwen, de darter. Volgens Koert Westerman heeft het onder andere te maken met zijn scheiding. Dat heeft er nogal ingehakt. En dat is ook terug te zien op zijn stand als het gaat om de wereldranglijst.
6: Het was niet zomaar een scheiding. Zoals een huis, tuin en keuken scheiding. Maar dat was echt een soort van hoogverraad binnen dat huwelijk. En zwanger van een van zijn vrienden. Ja, dat kom je niet snel meer te boven natuurlijk. Als, als dat de reden is. En aan de ene kant is die een beetje, denk ik, wel opgelucht. En is die nu vrijgezel. En ja, 20 jaar of 30 jaar bijna alleen maar gedart. En mag die dan een keer naar een feestje, naar een circuit of naar Ibiza? Ja, zeker.
5: Ja.
6: Geniet van het leven. Maar dat betekent wel minder trainen.
0: Ja, minder trainen en dus ook wat mindere prestaties als het gaat om het dart op dit moment. Maar die komt wel weer terug, toch?
2: Nou, ik ben hem tegengekomen op dat feestje Broodrooster in Rotterdam.
0: Oh ja, dat zei jij, ja.
2: Die gaat nooit meer terugkomen.
0: Hoezo niet? Want?
2: Nou, hij had het daar ontzettend naar zijn zin.
1: Ja.
2: En ja... Ik heb wel een tijdje met hem staan te praten en hij vond het wel best zo allemaal.
0: Ja, maar dat is nu. En dat is een jaar leuk en dan denk je ook op een gegeven moment van... moet ook weer verder.
2: Nou ja, als je alleen maar heel je leven pijltje hebt gegooid... op een gegeven moment wordt er ook wel wat anders, denk ik. Ja,
0: dat weet ik niet. Catharine Keil die haalde bij de Oranje Zomer herinneringen op... aan een concert van de Rolling Stones waar ze jaren geleden bij was. Daarna kreeg Koert Westerman een vraag over hetzelfde concert... maar zijn antwoord viel niet bepaald in de smaak bij Catharine.
5: Bamparadie.
7: Ja, dat deed hij toen.
5: Was je
7: hij
5: was
6: nog heel jong. Niet bij, toen was nog niet... Zelfs ik was nog niet geboren.
7: Nou, Koert, kom op. Wat is dat voor een sfeer hier?
1: Ja,
7: Nee, en ik wilde zo graag wel even een beetje gas gingen geven.
5: Ik ben nu het gewonnen dat ik dan nog praat eigenlijk. En dat ik mijn gebit nog heb.
0: Ja. We gaan het zo ook over de Eerste Wereldoorlog.
5: Het wel een beetje de zeik genomen.
0: Ja, maar dat kan zij wel hebben, toch?
2: Ik vind Catharine zo'n topwijf.
0: Ze zat, was lang geleden dat ze daar aan was geschoven, dacht ik.
1: Ja.
0: Maar was het, volgens mij viel het wel in de smaak, toch, haar optreden?
2: Ik vind haar heel erg goed.
0: Ja.

0: Smith en Nahorn en Drive Safe. Dat zeggen we ook tegen al die Nederlanders die gezellig met de 5-8-ochtendshow op richting de vakantiebestemming rijden. Dat zijn er een hoop trouwens.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk gisteren weer even een klein rondje.
1: Ja, was bij Bordeaux een grote brand weer. Hè?
0: Oh, was daar nu weer een bosbrand?
1: Ja, dan komen best wel wat mensen komen natuurlijk langs Bordeaux. Altijd in de file overigens.
0: Dat is wel zo'n vaste plek waar het even spaak loopt qua doorrijden. Maar mocht je op dit moment op weg zijn richting de vakantie, of daar misschien wel zijn. Drive Safe is eventjes wat wij graag tegen je willen zeggen. Net als Miles Smith en Nahorn. Overigens, die Nederlanders die op dit moment op vakantie zijn, die drinken over het algemeen op vakantie meer alcohol dan dat ze thuis doen.
1: Gek is dat je op vakantie ook ineens tijdens de lunch denkt van, nou weet je wat?
0: Ja, daar ben je voor op vakantie.
1: Het gekke is, hier in Nederland met je broodje kaas denk je, nou doe maar een glaasje melk.
0: Ja.
1: En daar trek de savouillon maar open.
0: Tegelijkertijd laat nieuw onderzoek zien dat alcohol vrijwel ieder orgaan in het lichaam kan beschadigen. En dat er geen veilige ondergrens bestaat als het gaat om het drinken van alcohol. En we praten daar even over door met toxicoloog Marieke Sturkenboom. Zij is van het UMCG. Marieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, er bestaat geen veilige ondergrens. Met andere woorden, het beste is om niet te drinken dan.
2: Ja, dat klopt. Nou. Het beste is om niet te drinken.
0: Mooi.
3: Maar gezellig.
0: Dat is niet heel gezellig, Marieke.
2: Nee, dat is zeker niet gezellig. En, maar eigenlijk is er niet eens zoveel veranderd ten opzichte van eerder. Het grote verschil is dat er vroeger wel gezegd werd van nou, één glas is wel gezond. En meer moet je vooral niet doen. En nu is eigenlijk wel aangetoond dat zelfs één glas niet meer gezond is. Er is inderdaad, precies zoals je zegt, er is gewoon geen veilige ondergrens.
0: Nee.
2: Dus ja, het is niet gezellig. Dat ben ik met je eens.
1: Maar mag ik dan vragen, wat is niet gezond? Ja. Maar in welke mate?
2: Nou, sowieso drinken met mate. Dat geldt heel algemeen. Maar door alcohol kun je risico lopen op allerlei verschillende ziektes. Organen kunnen schade oplopen. Je lever met name, want daar wordt natuurlijk de alcohol omgezet. Maar dat gebeurt ook al een beetje in de mond. En als je te veel drinkt, dan heb je ook een groter risico op het ontwikkelen van kankers.
0: Ja, ja.
2: Verschillende soorten kanker.
0: Ja. Want wat gebeurt er op het moment dat je alcohol tot je neemt? Waar tast het dan een mogelijke lichaam aan?
2: Eigenlijk al in het heden de route die de alcohol afneemt, doorloopt vanaf je mond, zeg maar. In je mond wordt het al omgezet in toxische stoffen. En dat gaat zo in je hele maag-darmkanaal. Dus in je slokdarm, in je keel, in je maag. Vervolgens komt het uiteindelijk in je lever waar het omgezet wordt. En daar doet het de grootste schade. Nou, daarna gaat het ook nog eens een keer heel snel naar je hersenen.
0: Ja.
2: En dan krijg je aan de ene kant een beetje dat gevoel. En aan de andere kant geeft het ook heel veel schade.
0: Maar hoe kan het toch dat als iets zo slecht voor je is, dat we het toch zo lekker vinden met z'n allen?
2: Nou, dat geldt voor heel veel dingen. Dat geldt ook voor suiker, dat geldt ook voor roken. Dus alles wat ongezond is, vinden we lekker. Maar ik denk dat je de dingen wel kunt trekken, de vergelijking wel kunt trekken met roken. Daarvan vond ook iedereen het jaren geleden volledig normaal dat je altijd en overal maar rookte. En dat is het nu ook niet meer. Dus er is echt wel een verandering, ook op het gebied van alcohol in dit geval.
0: Ja, maar betekent dat we uiteindelijk ook naar een alcoholvrije samenleving gaan?
2: Nou, als het aan de gezondheidsraad ligt wel, maar we weten dat dat heel ingewikkeld wordt. Maar ik denk dat het advies vanuit de gezondheidsraad en de overheid moet zijn van als je drinkt, doe het met mate. Neem in ieder geval niet te veel.
0: Ja.
2: En het mooie is dat alles wat een beetje minder, als je een beetje mindert met alcohol, dat ook al een stuk beter is. Want het is nog steeds wel zo dat als je één glas neemt, dat minder gevaarlijk is dan als je twee glazen of drie glazen neemt.
1: Ja. Maakt het bijvoorbeeld nog uit, je hebt natuurlijk heel veel mensen zeggen, door de week drink ik niet. Nee, en dan in het weekend trek ik hem
2: helemaal los. Ga ik helemaal los,
1: Maakt het daar nog uit of je elke dag dan twee glazen drinkt? Is er een beter variant? Snap je wat ik bedoel?
2: Nee, er is niet echt een beter variant. Minder is beter.
1: Ja.
2: Maar de mensen die in het weekend helemaal losgaan, dat wordt zelfs wel, en dat speelt ook wel op vakantie, dat wordt wel het vakantiehartsyndroom genoemd. En dan kun je, als je in één keer heel veel neemt, dan kun je bijvoorbeeld met hartritmestoornissen in het ziekenhuis terechtkomen.
3: Ja, je kan beter de 10 glazen verdelen dan allemaal in één weekend.
2: Ja, dat is zeer zeker zo. Ja, absoluut. Want dan doet het als in één keer. Want de snelheid van omzetten in de lever is stabiel. Er is of je nou één biertje neemt of dat je er 10 neemt. Als je 10 biertjes neemt, dan duurt het 10 keer zo lang. Dus ja, dan kan het nog veel meer schade doen.
0: Oh ja.
2: Dus ja, dat klopt.
0: En hoe kan het dan dat het toch zo vaak werkt bij alcohol? Dat als je 1 glas hebt gedronken, dat je denkt, nou eigenlijk, ik kan er nu nog wel 1 drinken. Dat de grens veel sneller naar beneden gaat.
2: Ja, dat heeft te maken met de dempende en de gekke werking die het heeft op het brein. In de hersenen remt het een stof die je actiever maakt. En het maakt actiever een stof die juist weer remt. Dus het heeft een heel tegenstrijdig effect in het brein. En je voelt gewoon niet meer dat je niet meer zo scherp bent als dat je voorheen bent.
0: Ja, ja.
2: En het geeft je een goed gevoel. Maar ook dat is best wel een beetje onderuit geschoffeld in alle onderzoeken. We denken dat we ons beter en socialer voelen. Maar eigenlijk is dat niet wetenschappelijk aangetoond.
1: Mag nog, je hebt bijvoorbeeld ook, dan hebben we Dry January. Of mensen zeggen, ik ga 2 maanden niet hersteltje. Kijk, kanker is kanker. Daar moet je voor behandeld worden, et cetera. Maar kan je lichaam een bepaalde herstelperiode geven?
2: Ja, zeker. En het goede nieuws is dat als je echt helemaal stopt, of als je echt heel matig bent, definitief, dat alle schade heel veel schade wel weer verbeterd kan worden. Omdat alcohol met name in de lever wordt omgezet, de lever kan zich heel goed herstellen. En dus als er schade is aan je lever en je stopt echt met drinken, dan kan dat vaak teniet gedaan worden.
3: Ja, dat geeft hoop, ja. En dat drink je zelf ook?
2: Heel incidenteel. Ja. Steeds minder inderdaad ook. En dan merk je ook dat je er ook steeds minder goed tegen kunt. Dus dat je al sneller denkt van, hey.
1: De keuzes worden ook beter qua alternatieven natuurlijk. Dat is natuurlijk, heeft ook lang geduurd. Ik bedoel, je kan prima tegenwoordig een 0.0'tje nemen.
2: Een 0.0'tje. En ik denk ook dat wel een optie is. Aan de andere kant moet je ook weer voorzichtig zijn met jeugd. Dat je het niet normaal vindt. Ik denk dat we er naartoe moeten dat alcohol veel minder normaal wordt. Ja. Waar het nu regel is dat je op een terrasje aan een biertje gaat, denk ik dat we veel minder er naartoe moeten dat standaard is. En dat de standaard misschien wel is niet drinken. En in uitzonderingsgevallen wel.
0: Nou ja, het is een verstandig verhaal, maar ik vind het niet gezellig.
2: Nee. Ik snap het,
0: Kan er niks aan doen. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en een mooie dag vandaag.
2: Heel fijn, dankjewel. Doei.
0: Marieke Sterkenboom, zij is van het UMCG en toxicologe over de gevaren van alcohol. Give it drama,

0: is toch leuk. Overigens zie ik hier een bericht van Erik. Die zegt zo'n alcoholverhaal beter op de maandag dan het tweede gedeelte van de week. Naar het weekend toe. Snap ik wel dat hij dat...
1: Maar jij drinkt bijvoorbeeld elke dag.
0: Nou, niet elke dag. Maar ik vind het wel lekker om bij het eten glas wijn te drinken, ja.
1: Nou, dan drink je toch elke dag? Je eet toch elke dag?
0: Ja, maar ik eet... Nee, ho.
1: Maar ik vind... De afgelopen... Heb je gisteravond gedronken?
0: Ja, gisteravond heb ik een glaasje wijn bij het eten. Ja.
1: Oké, de dag daarvoor?
0: Nee.
1: Oké. Nee. Nou, wij waren vrijdag bij jou op de barbecue. Overigens heel gezellig.
0: Ja.
1: Ja, jij dronk daar, jij tikte daar het ene flesje naar het andere weg.
2: Ja.
0: Ja, is dat zo? Ja.
2: Ja, dat gaat dan toch ook in die snelheid.
1: Ja, het is
0: vrijdagavond, dat vind ik, ja, dat is gezellig.
3: Maar we moeten ook niet naar een cultuur gaan waar we mensen eigenlijk raar aankijken als ze wel wat drinken, toch?
2: Zij zegt toch ook van, joh, je moet ook gewoon maar, probeer eraan te denken. Je kan inderdaad ook een avond al 0.0 drinken.
0: Nee, vind ik niet leuk. Dan drinken we cola.
2: Ik kan ook.
0: Ik vind 0.0... Weet niet, ik kan daar niet aan winnen.
2: Nee, zit tussen je oren.
0: Ja, is dat zo?
2: Dat denk ik wel. Ja, ik denk als je er overheen zit.
0: Nou, Sofie is zwanger natuurlijk. En die had, ik had voor Sofie had ik een fles champagne gehaald, 0.0.
3: Die was erg lekker.
0: Ja, die was ook,
3: echt serieus.
0: Ja, was een dure fles. En die heb ik nog even geprobeerd daarna. Want jij was weg en er stond nog een halve fles. Ja. Ik denk, nou, die ga ik toch ook even... Ik vond die lekker.
2: Nee, maar jij hebt de hele avond al alcohol gedronken.
0: Nee, dat was de volgende dag.
2: Oh, s'ochtends bij het ontbijt.
0: Ja, ik denk...
3: Ja, misschien dat je na 7 maanden ook gewoon wanhopig wordt... en alles lekker gaat vinden.
0: Maar het is namelijk... Het is heel zoet.
3: Ja,
2: dat is het. Maar in de categorie wijn alcoholvrij... zijn, laat maar zeggen, al die mousserende wijnen... eigenlijk nog de beste.
3: Ja. Dat zonder bubbel erin is het echt niet te zuipen.
2: Nee, dat is niet te zuipen. Maar alle mousserende wijnen zijn redelijk alternatief.
0: Ja, ja.
2: Maar het is inderdaad, het is zoeter gemaakt. Ja,
0: ja.
3: En dan, ja, ik vond hem wel lekker.
0: Nou, ja, maar dat is fijn. Dan ben ik blij omdat je hem lekker vond. Hij was ook, wat ik zeg, het was een dure fles.
2: Ja.
0: Denk alleen het beste voor onze zoon.
3: Ah, dat is lief. Ja. Dankjewel.
0: Maar ik vind op vrijdagavond moet je toch gewoon een biertje kunnen drinken.
1: Nou, dat, zeker. Je was thuis en je hoeft niet meer te rijden volgens mij.
0: Een klein stuk, nee.
4: Van de schuur naar de voordeur. Een kwartier onderweg.
0: Ja. Flo, wat zit er in het nieuws zo?
5: Nou, huisdieren kunnen echt rare dingen doen. Maar wat er nu is gebeurd, ja, je gelooft het bijna niet.
0: Jeugd, dat voor je klaar. Shakira onderweg en meer.
6: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
7: 21, 22 en 23 augustus.
6: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
7: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
6: Exclusieve weekendtickets.
7: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
6: Check 538.nl.
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avonturen. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
15: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag.
10: Wat is dan liefde? Met zondag Patty Brart en Antoine van de Vijver.
15: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
10: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiëns. We zien je. iCare.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Ja?
23: Echt serieus?
24: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand.
21: Pure plantkracht. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro.

0: aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Goedemorgen, vandaag trekken veel wolkenvelden over het land. Af en toe breekt de zon door. Het blijft vanmiddag met name droog. 19 tot 24 graden is de temperatuur. En de files heeft Rick voor je.
3: Goedemorgen, begin op de A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 25 minuten. Ander op de A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn Noord 17 minuten.
2: 6:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De grote brand die vannacht uitbrak in een witgoedwinkel in Den Helder is onder controle. De bewoners van de huizen die aan weerskanten staan moesten weg. Ze kunnen nog niet terug. Eerst moet de schade nog worden bekeken. Ja, rapper Ali B houdt vanavond geen praatje op een ondernemers-event in Vinkenvee. Media kregen er lucht van. Ze zouden erheen willen om Ali B te spreken. En dan vooral over zijn veroordeling. Er komt nu een andere datum, maar Ali B zal daar niet spreken. En het komt steeds vaker voor dat mensen van wie het rijbewijs is afgepakt toch achter het stuur kruipen. Het afgelopen jaar gebeurde dat 25 keer per dag. Dat heeft RTL uitgezocht.
5: Per dag?
4: Ja.
5: Dat is veel?
4: Ja, dat is veel.
5: Maar hoe vaak word je zelf staande gehouden?
6: Nou, ik ben ook mijn rijbewijs een keer kwijt geweest.
5: Ja. Ik sprak toevallig, stond van de week hier politie bij ons. Die kwam even een bakje doen op, hoe noem je dat? Dan doen ze patrouille of...
6: Ja, patrouille.
5: Oh.
6: Rond
5: surveillance. En dan komen ze even een bakje doen. Er zijn hier natuurlijk altijd mensen en prima. Ja, ja. Dus dan geven we dat ook graag. Dus ik stond even te praten met ze. Ik zei, joh, ik denk 15 jaar geleden werd ik echt wel in Hilversum...
6: Je werd vaak aangehouden.
5: Eén keer per maand werd je echt wel gewoon staande gehouden.
6: Blazen.
5: Om even blazen, rijbewijs checken. Ik zeg maar, sinds een aantal jaren helemaal nooit meer. Weet je wel, dat is natuurlijk ja, of een tekort... of ze hebben hun pijlen op iets anders gericht. Of,
6: ik denk weinig mensen.
2: Maar ik heb wel het idee dat ze tegenwoordig... want ze komen wel regelmatig achter mij rijden. En dan rijden ze eventjes en dan zie je iemand heel druk...
6: Ja.
2: En dan zijn ze volgens mij in het systeem aan het kijken. Wie zit er in die auto? Ja. Van wie is die auto? En ik denk dat ze ook wel kunnen zien wat je doet. Vermoed
5: Zou dat ook nog?
2: Ja, dat denk ik.
5: Oh.
2: En dan op een gegeven moment dan haken ze ook weer af.
6: Ze kunnen niet zien wat je doet. Dus jij denkt, oké, dus rij je achter jou aan.
5: Meer kunnen zien.
6: En er zat er T klein.
2: Ja,
6: er zat er radio grootheid.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat zij in het systeem kunnen zien. Ik weet, ik ben in mijn vorige woonplaats... reed op een gegeven moment midden in de nacht de politie een keer voorbij. En ik was stom toevallig nog bezig in mijn auto. En toen stapte er een vrouw onmiddellijk uit om te kijken van... joh, wat ben je aan het doen? En ik had een nieuwe radio, die was ik aan het instellen, weet je wel. Met het geluid een beetje aan het piepen.
6: Ja, zeg ze.
2: Ja, was laat. Ik denk een uur of 1 s'nachts. En ze zeggen, ja, nee, dat komt. Jij staat geregistreerd dat jij hier woont. Dit is een woning waarvan wij weten dat er een, een media-iemand woont.
4: Nou ja.
6: Een media-iemand?
2: Ja, dat stond, dat stond geregistreerd. En ze zei, dus we zijn dan wel iets alerter.
4: Maar dat is wel privacy toch eigenlijk?
2: Ja, ja, ik heb geen idee. Ik was eigenlijk wel blij dat ze dat op die manier deden.
6: Oké.
5: Okay. Ik denk dat ze zoveel van je weten, joh.
6: Zou je denken?
5: Ja.
6: De politie?
5: Ja.
6: Wel, nee, man.
5: Nee, ik denk dat er aan jou als persoon, laat maar zeggen, in de systemen van de overheid, dat daar heel veel aankleeft.
2: Ja, maar het is hetzelfde als iemand in de politiek zit of iemand is bestuurder van een groot bedrijf. Ik denk dat het voor politie handig is om te weten...
5: Wie waar woont.
2: Ja, met wie ze te maken hebben.
5: Ja.
4: Jeetje. Nou ja. Phoenix Schipperus uit Gouda heeft als eerste vrouw het EK Grunten gewonnen. Ja, ze deed dat met een hele diepe, rauwe grom. Ze heeft 2 nummers gezongen. En Grunten is eigenlijk een veel voorkomende zangtechniek. Ja, in de metal-industrie eigenlijk. Vooral death metal. Misschien heb je even een fragmentje, dan weet je hoe het klinkt.
5: Het is een beetje meer schreeuwen, toch?
4: Ja, het is een soort schreeuwen, brullen.
2: Dit is het.
5: Oké, ik kan me voorstellen dat je dit 3 dagen achter elkaar kan doen.
4: Ja, je moet ervan houden. Het lijkt me niet heel erg goed voor je stem. Maar gefeliciteerd.
5: Maar je hebt hele bands die toch zo'n complete concerten geven.
4: Ja, dat je er naartoe kan gaan, inderdaad. Nou, het meest opmerkelijke nieuws gisteren was eigenlijk die hond, die bokser, die 6 damesslips uitbraakte bij de dierenarts in Nunspeet. Ja, het maximale aantal dat ze ooit hadden gezien, ja, dan denk je dus er komt wel vaker een slip uit een hond.
2: Ja.
4: Dat stond op 3, het record, nu dus 6. Ja, het gebeurt inderdaad wel vaker dat honden rare dingen inslinken.
6: Maar beter een slip uit de hond dan de hond uit de slip, zeg maar.
2: Ja.
4: Ja, dat is helemaal raar.
2: Maar
4: ja.
2: Zou die hond dan gaan voor de gedragen slip of voor de schone slip?
5: Ja, godverdamme.
4: Ja, dat
2: nou,
4: dat
2: is vraag. Ik
5: vond het wel een laffe hond. Een beetje hond die vreet gewoon een HEMA-slip op.
2: Ja, ja. Zo'n oma onderbroek. Het waren van die stringetjes.
5: Als je zo'n HEMA-tent wegkrijgt, dan ben je pas een hond.
4: Ja, maar...
5: Als je die naar binnen

0: Maar die honden krijgt. Kunnen wat, die eten ook gekke dingen op.
1: Dat zei die huisarts ook, van joh, wij zijn hier helemaal niet verbaasd over. Nee. Die zeiden, er komen hier speelgoed, tennisballen, weet ik veel wat, halen we uit honden.
2: Ja, ik denk, jij
1: mag ook wel eens met die...
2: Er bestaat ook een aandoening.
1: Met die labradoedel van je rekening houden, wat
2: hij
1: allemaal...
2: Ja, je moet echt opletten dat hij niet gevaarlijke dingetjes kan inslikken. Want ook scherpe dingetjes.
0: Je hebt nog wel al je slipjes thuis.
2: Ja, daar is hij nog niet...
1: Mag daar is hij te klein voor, hoor. Nee, dat past niet in Billy.
0: Dan moet je weer richting de Sint-Bernard.
2: Die onderbroek die eet Billy op. Nee, maar er bestaat dus een aandoening, ook bij mensen overigens. Pika heet dat. En
0: Pika?
2: Dan ga je dwangmatig oneetbare dingen opeten.
1: Heeft die hond van jullie nooit wat gegeten, Rick? Vroeger?
0: Nee.
1: Dat je dacht van, joh, Boeddha, kom
0: eens
1: even met die slof uit je...
0: Nee, maar wel dat ze bijvoorbeeld zaten kou op dingetjes. En dat
2: ja, dat is ook gevaarlijk, maar...
0: Mijn hond, als hij dan bij ons binnenkwam, dan viel hij de bank aan. Nee, maar dan niet
1: ik ken een beetje jullie bank.
0: Ja, dat was best
1: dat
0: wel.
1: Dat was best een flinke
0: grote bank. Dat was echt gewoon zo'n is dat
3: ik heb één keer per maand altijd het gevoel dat de bank mij aanvalt. Dan wordt de hypotheek afgeschreven.
4: Oh, maar misschien heb jij een huisdier dat gekke dingen heeft opgegeten.
1: Ja, zeker weten.
4: Laat me even weten via 0909-3538. Dat is 0909-3538. Wat heeft jouw hond of huisdier wel eens van je opgegeven? Bellen mag 0909-3538.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Ik zie hier een mooie complottheorie binnenkomen van Richard. Die zegt, lekker die Shakira. Valt het jullie niet op dat Shakira twee keer het WK-lied heeft gemaakt? In 2010 en nu, dit WK. En dan twee keer tijdens dat toernooi Spanje kampioen wordt.
1: Hey. Nou,
0: en die twee platen lijken ook nog eens een keer vreselijk op elkaar. Nou, dat is, het was mij nog niet opgevallen.
2: Zag je in Argentinië, waar is nu handtekeningen aan te inzamelen of zo? Om de uitslag...
0: De finale opnieuw te spelen.
2: Ja, serieus.
0: Ja, die zijn natuurlijk helemaal niet gewend.
1: Nee.
0: Die denken, we zijn helemaal niet geholpen. Dat kan niet. We gaan even naar Veronique. Dat heeft alles mee te maken dat Florentien net in het nieuws een bericht had over een hond die 6 slipjes had opgegeten. Ja. Die kwamen eruit bij de dierenarts. Veronique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat heeft jouw hond wel eens opgegeten?
3: Mijn hond is begonnen met een tennissok maat 45 als pup.
0: Ja.
3: En daar was hij net van geholpen bij de dierenarts. En toen had ik mijn boodschappen gedaan. En toen miste ik ineens... 2 dozen frietvet met van die blokken.
0: Nee. Oh, niet.
3: 8 blokken frietvet.
0: Nee.
3: Dus ik ben recht, ja.
0: Maar dat is heel gevaarlijk, toch?
3: Dat is heel gevaarlijk. Dus ik ben weer terug geweest bij de dierenarts. En dan krijgt hij dus een prik. En dan mag hij gaan braken. Gaan we gauw naar buiten.
0: Komt alles eruit.
2: Zielig,
3: ja. Alles eruit, ja.
0: Maar is het goed afgelopen met de hond?
3: Jawel, jawel, gelukkig wel.
0: Gelukkig.
3: Ja.
0: Nou, dat is, hoe heet de hond?
1: Frietje.
3: Hondpak Boris.
0: Frietje.
3: Ja, nee, geen frietje.
0: Nee. Nou, Veronique, dankjewel. En fijn dat alles goed gaat met, de
3: vliegvoeten.
0: Okay. Hoi, hoi. We gaan naar Mike. Hoi, hoi. Mike, goedemorgen.
4: Hoi.
5: Mike. Goedemorgen.
0: Wat heeft jouw hond wel eens opgegeten?
5: Mijn hond heeft het aas van mijn hengel al opgegeten.
0: Het aas van je hengel?
5: Ja.
0: Maar er zat het haakje in zijn bek, of niet?
5: Nee, ja, ik had het brood daar gedaan en ik dacht, ik ga mooi vissen in Noorwegen. En ik vis eigenlijk nooit. En in één keer had ze die hengel in de bek. Of in ieder geval het draadje ervan.
0: Ja, en het haakje was naar binnen gegaan.
5: Ja, nou ja, we moesten naar de dierenarts in Noorwegen. En toen bleek het gelukkig in haar tong te zitten, maar ze moest wel helemaal opgespoten worden.
0: Ach.
5: Dus dus gelukkig kwam er niet in haar maag terecht, maar het aas was wel weg. Ja.
0: Naar vrouw. Maar allemaal goed gekomen dus?
5: Ja, zeker. Ja,
0: gelukkig,
5: ja.
0: Oké. Okay. Mike, dankjewel. We gaan naar Angelo. Angelo, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wat heeft jouw hond ooit opgegeten?
6: Ja, hij heeft 2 keer iets gegeten. Hij heeft een keer 15 kippenbout ingeslikt.
0: Met bordjes en al?
6: Met botjes en al, gauw brood erachteraan gegeven. Toen daar is ze gewoon uitgekomen. En een andere keer, toen had hij, ik had een café. En na het opruimen was er nog een hele schaal met broodjes over. En personeel nog wat van gegeten. Broodjes in de vuilnisbak gegooid. Ik zag dat mijn oom, die was op het feest, die had zijn jas laten liggen. Ik denk, ik ga die jas even naar huis brengen bij hem. En ik kom thuis en de vuilnisbak ligt op zijn kant en er ligt geen broodje meer in. Nee, ik denk dat. Maar plastic zat er ook bij wat er omheen zat.
0: Dus
6: hij had plastic opgegeten.
0: Ach jee, ja, dan moet je ook naar de dierenarts, denk ik.
6: En dan moet je hem laxeren. Eerst langs voren en na een paar dagen kwam het er niet uit. Dan moest ik hem langs achteren laxeren.
0: Oh.
6: En dan kwam het er weer niet uit. En toen zouden ze hem gaan opereren op woensdag. En op dinsdagavond komt er alles in één keer uit.
0: Ach jee, maar als ik dit zo hoorde, het is geen chihuahua die hond van jou, Angelo?
6: Nee, die was 86 kilo.
2: Voordeel is wel dat meteen die kak in een zakje zit.
6: Ja, die rolletjes die je aan de riem hebt, ik moest met zo'n plastic zakje van de Chinees overdragen.
0: Angelo, dankjewel. We gaan naar Gerina. Hoi, hoi. Gerina, goedemorgen.
2: Ja, klopt.
0: Dankjewel.
3: Goedemorgen.
0: Hoi, hoi. Wat had jouw hond ooit?
3: Een duif.
0: Een duif? Nee.
3: Een duif.
0: Een levende?
3: Ja.
0: Nee.
3: Ja, nou ja, ook nog. Voor de laatste ronde, s'avonds, ging ik hem uitlaten. Het was wat schemerig, donker. En ja, onze hond die vreet heel veel wat los en vast zit buiten. Dus het snuffelen was ik wel een beetje gewend. Maar op een gegeven moment werd hij zo dat hij helemaal onder de struiken werd getrokken. Dat hij dacht, wat doet hij nou? Ja, dan kwam hij met een duif tevoorschijn. Nou, dan ga die maar uit zijn bek halen. Dat ga je niet lukken.
0: Maar hij heeft hem...
3: Dus ik heb van alles geprobeerd.
0: Hij heeft hem gedood, denk ik, die duif uiteindelijk.
3: Hij heeft hem opgegeten al. En 2 dagen later kwam het er gelukkig weer uit. Dus,
0: Roek. De truc met de duif.
1: Duif is dood.
0: Serena, dankjewel. We gaan naar Jolanda. Jolanda, goedemorgen.
7: Helemaal goed. Goedemorgen.
0: Wat had jouw hond?
7: Nou, wij hadden een labrador. En als ik thuis kwam, was hij altijd heel erg enthousiast. En dan kreeg hij altijd mijn huissleutels. Maar er zat een etuietje aan.
0: Ja.
7: Maar op een gegeven moment was dat etuietje eraf. En eigenlijk pakten ze dan ook altijd nog mijn sleutels.
2: Ja.
7: Tot op een gegeven moment ik natuurlijk mijn sleutels kwijt was. Nou, waar zijn die sleutels nou? Dus naar de dierenarts en een echo laten maken. En ja hoor, die zaten dus in de hond.
4: Ja.
0: Oh. Ja, en dan moeten ze er weer uit.
7: Ja, met, gelukkig met een laxeermiddel is het er uiteindelijk vanzelf uit.
2: Het is ook geen pretje om een bos sleutels uit te kakken.
0: Nee.
7: Nou, het waren er drie.
2: Nou,
7: dus ja.
2: Dat is wel mee. Oh. Klinkt dat zaterdag aan?
7: Ja, niet in de hele bos.
0: Jolanda, dankjewel.
7: Hey, fijne uitzending.
0: Wouter, goedemorgen.
8: Ja. Hoi, goedemorgen jongens.
0: Wat heeft jouw hond ooit gegeten?
8: De vibrator van mijn vrouw.
0: Nee,
4: dit geloof ik niet.
8: Echt waar. Echt
0: niet,
8: waar.
0: Nee.
8: Mijn vrouw had hem op de nachtkastje liggen.
4: Ja, dat hoor je wel vaker, ja.
8: Ja. Ze vroeg of ze... Of ik hem had opgeborgen. Ik zei, nee, ik raak dat ding niet aan.
4: Nee.
8: Dus, en we vonden de hond al een beetje rustig de hele dag. En we zijn er toch mee naar de dierenarts gegaan. En daar hebben ze een foto gemaakt. En daar zagen we hem zitten.
0: Nee! De vibrator! Maar dan moet je de dierenarts uitleggen. Ja, dat is die van mij, die lag op het nachtkastje.
8: Ja, we hebben het niet gelijk verteld. We hebben verteld dat hij iets had opgegeten wat niet de bedoeling was. En ja, uiteindelijk kwam het toch naar voren natuurlijk. Dus we hebben een soort braakspul binnengekregen.
0: Ja.
8: En toen heb hij hem uitgekotst.
0: Oh nee joh.
4: Ja, maar misschien een gekke vraag, maar wat is uiteindelijk met de vibrator gebeurd?
8: Die is daar gelijk de prullenbak in gegaan. Oh,
4: okay. Kom toch weer naar je vrouw.
0: Ja, hier gaat niemand meer overheen komen, Wout.
8: Mooi zo.
0: Dankjewel, een mooie ochtend.
8: Yo, jullie ook.

0: Lights Up van Justin hier om 7:58. Straks bellen we even met onze collega Dylan Boet. Die loopt de Nijmeegse Vierdaagse. Dat is eigenlijk een beetje zijn eigen schuld. Want
1: of kruipt hij hem inmiddels?
2: Nou, strompelen we als het gisteren.
0: Ja, gisteren ging het niet goed. Hij heeft hem uiteindelijk wel uitgelopen.
1: Knap, hoor.
0: Toen wij hem gisterochtend spraken, dacht ik, nou, die gaat halverwege de dag gaat hij afhaken. Hij zei een paar maanden geleden hier op de radio dat de Nijmeegse Vierdaagse zichzelf wel heel serieus nam. En hij zou hem wel even op zijn sloffen lopen. Nou, dat valt allemaal reuze tegen. Maar hij loopt hem nog wel. Vandaag is hij begonnen aan dag 3. En hoe het met hem gaat, hoor je zo.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hé? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het Profile Truck Star Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: die anders doet.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
8: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
9: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: 538 Nieuws.
18: 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Vannacht heeft een grote brand gewoed in Den Helder. Het vuur ontstond in een witgoedwinkel en uit voorzorg werden de huizen aan weerskanten ontruimd. Intussen is de brand onder controle. En wanneer de geëvacueerde bewoners terug kunnen, dat is nog niet duidelijk. Eerst moeten hun huizen worden gecheckt op rook- en waterschade. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak begin vorig jaar op klaarlichte dag zijn vrouw dood. Hij kreeg 8 jaar en TBS. En volgens de weduwnaar is de kliniek ook schuldig. Die heeft iemand met psychische stoornissen, namelijk onbegeleid, de straat opgestuurd. En de politie ziet steeds vaker dat mensen van wie het rijbewijs is afgenomen toch gewoon de auto ingaan en gaan rijden. Het afgelopen jaar werden 25 bestuurders per dag betrapt. Dat heeft RTL uitgezocht. En dat is 2 keer zoveel als 10 jaar geleden. En dat er meer mensen tegen de lamp lopen, dat komt door de inzet van slimme camera's die kentekens kunnen herkennen. Gaan we naar het weer. Het is bijna overal bewolkt. Lokaal kan er een buitje vallen. Vanmiddag is er steeds meer zon en het wordt 19 tot 24 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
20: Dankjewel Flo, dan de files. Ja. Rick weet waar ze staan. Begin op de A9 Alkmaar Amstelveen bij Beverwijk. 14 minuten vertraging. A16 Breda Rotterdam bij de Moerdijkbrug 19. En de laatste is de A50 Zwolle Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. 18 minuten.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten.
0: Met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk Handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
23: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor.
24: De allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: Kiss, I was made for loving you in de ochtendshow van 538. Het is 11 over 8.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ik zie hier nog een berichtje binnenkomen van Alice.
3: Oh jee, hoe de fuck is
0: het? Oh, ja. Die reageert nog even op honden die van alles opeten. Ze zegt, mijn hond spant denk ik toch de kroon. Die at namelijk alles.
4: Oh,
0: knikkers, sokken, potloden, strijkkalen, een kilo suikerklontjes, een halve kilo paaseitjes, in zilverpapier, flosstijl, pennen, elastiekjes, plastic zakjes, echt alles. Zelfs kindje Jezus uit de kerststal.
3: Het was tweede kerstdag.
0: Nieuws van vandaag. De benzineprijzen die kruipen weer richting recordhoogte. Dat komt niet alleen door de spanningen in het Midden-Oosten, maar ook doordat de raffinage een stuk duurder is geworden. Lucia van Geuns van het Centrum voor Strategische Studies legt uit hoe dat precies zit.
5: In principe volgt de productenprijs veelal de ruwe olieprijs. En nu zie je eigenlijk dat de productenprijs echt zijn eigen weg gaat. Ik denk dat voorlopig op de korte termijn tanken duurder blijft. En het heeft alles te maken met de hoeveelheid verwerkingscapaciteit die we hebben in Europa om ruwe olie tot olieproducten te maken.
4: Ja, mooi. Ja, ik zag de prijzen vanochtend toen ik naar Hilversum reed. Toen dacht ik van, nou, de overheid mag wel weer eens met nog een aanpassing in de kilometervergoeding komen, zeg.
0: Ja, en er is vannacht weer gebombardeerd. Vanuit de Verenigde Staten op Iran. Dat is ook nog lang niet rustig. De gasprijs was
4: ook gigantisch gestegen.
0: Nu al verdubbeld ten opzichte van de stand die die was voordat die oorlog uitbrak in Irak. En dat was 20% ook de afgelopen week bovenop gekomen.
4: Den Haag denkt ook hier, we houden ons mond erover en dan horen we niemand erover, maar het wordt wel tijd dat ze toch echt serieus, gezien de winter die eraan komt,
0: zou wel lekker zijn,
4: iets gaan bedenken, ja.
0: In de Oranje Zomer ging het gisteren over het voeren van slecht nieuwsgesprekken. Chris Woerts die vertelde hoe hij dat vroeger zelf aanpakte.
6: Dat wel, schat? Vast wel, toch? Slecht nieuwsgesprek?
7: Absoluut.
6: En hoe doe je dat dan, Chris?
7: Slecht nieuws, maar je kunt beter maar gelijk het slecht nieuws direct brengen. Je moet niet met allerlei wollige teksten gaan komen. Als er iemand moest ontslaan, zei ik altijd, dan pleur je eruit.

0: die van start is gegaan.
1: Oh, heeft hij eigenlijk een tune ook? Is er een trompetgeschal dingetje?
0: Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Jij zegt een soort officiële start van...
1: Nou, ja, je hebt natuurlijk bij het Songfestival... Weet je, al die dingen hebben wel een...
0: Een tune.
1: Ja, is er een officiële vierdaagse tune?
0: Dylan Boot, 58 discjockey en op dit moment ook wandelaar tijdens die Nijmeegse Vierdaagse. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Is er een tune voor de Vierdaagse?
2: Niet zo'n toetertje of een dingetje. Maar ik heb me laten vertellen, Ronnie Ruisdaal is hier wel... dan hebben we het wel over de tune, zeg maar.
0: Ronnie Ruisdaal?
2: Ja. Die heeft een plaat die heet Nijmegen, natuurlijk Johnny's, dans je de hele nacht met mij.
0: Oh ja.
2: Maar van die, dat is ook Ronnie Ruisdaal. Dat is wel een soort Nijmeegse legende, ja.
0: Oké, dus die, als je die alleen hoort, daar. Dan weet je dat... alleen daar, nou. Dylan, hoe gaat het met je? Want gisteren hadden we je aan de telefoon, toen was je toch echt in een... wij dachten bijna, die gaat opgeven.
2: Nou inderdaad. Rick appte mij na afloop, stel je niet zo aan, man.
1: dat motiveerde wel.
2: dat motiveerde wel om nog 43 kilometer met echt heel veel pijn door te lopen. Ja, gisteren was echt een drama. Ik ben gewoon heel slecht wakker. Ja, en vandaag is het als dag en nacht. Ik ben wakker geworden. Ik voelde me uitgeslapen. Ik heb mijn schoenen aangetrokken. En ik heb intussen 16, 17 kilometer opzitten.
3: Zo.
2: En er is niks aan het handje. Ik loop gewoon stabiel 4,5, 5 kilometer per uur.
0: Maar goed is dat toch... Het menselijk lichaam toch een gek instrument wat dat betreft. Hè? Dat je gaat gisteravond naar bed met het idee van... nou, dat komt nooit meer goed. En je wordt wakker en je denkt, ik voel me prima. Ja.
2: Ongelooflijk. Ik was gistermiddag, toen ik gefinished was ik bij onze collega's van Omroep Gelderland.
0: Ja.
2: En die hebben mij toen in een stoel gezet. En toen ik klaar was met het interview, kon ik niet meer uit de stoel komen. Dat was echt verschrikkelijk.
1: Dus heb je geslapen vannacht?
2: Ja, ik heb lekker in die studio gelegen. Ja,
0: slaap lekker weg met Omroep Gelderland natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, dat is flauw. Maar ik ben blij te horen dat je zo... Nee, ik klink echt...
1: Als je opgewekt gisteren niet geweest is.
0: Nee.
2: Nee, maar wat jij zei, hoe het kan dat het lichaam zo snel herstelt. Want ik kwam gisteren in de kamer in mijn hotel. Ja, toen ben ik gewoon meteen in slaap gevallen. Na een uurtje ging de wekker. Ik had wel voor de zekerheid een wekkertje gezet.
0: Ja.
2: En toen stond ik op en toen dacht ik, ik kom morgen gewoon niet meer naar de start. Okay. Laat me lekker zitten. Ik had blaren, likdoornen, joelpijn, mijn enkels waren weg. Knieën deden ze eerst schenen. Ik had alles. Maar het is echt wonderbaarlijk hersteld.
0: Hey, en word je een beetje gesupport vanaf de zijlijn?
1: Ja, natuurlijk.
2: Het is niet normaal. Het is echt niet normaal. En ik weet nog dat aan het begin van de Vierdaagse, en voor de Vierdaagse starten, zei iedereen tegen mij, en als je dan door die dorpen en steden komt, en als je in Nijmegen inkomt, dan word je gedragen richting de finish. En dan dacht ik, wat een gelul. Ja, dat is helemaal niet, pijn is pijn, weet je wel. Maar het is echt waar. Het is echt... Er staan zoveel luisteraars aan de kant en ook kijkers van TikTok en Instagram en gewoon sowieso de support. Het is echt zo leuk, man.
0: Nou, wat goed om te horen, zeg. Ja. En vandaag is de dag van Groesbeek. Dat is die met de zeven heuvelen, hè?
2: Ja, zeven heuvelen. Ik kwam vanmorgen bij het ontbijt en toen zei iemand, je zal wel bang zijn voor die zeven heuvelen. Maar het zijn zeven drempels, hoor. Dat stelt helemaal niks voor.
0: Oh.
2: Toen dacht ik, dat is wel een opkikker. Maar goed, die man die had hem ook al 21 keer gelopen. Dus ja, daar raak je op een gegeven moment wel gewend, denk ik.
0: Ja, maar heb je een beetje de smaak te pakken nu? Dat je denkt van, ik vind het eigenlijk wel leuk worden.
2: Nou, het is dus wel echt dat ik had echt nooit gedacht. Vooral maar een raar, een beetje stom en stoffig evenement. Maar het is zo leuk, man. Ik krijg toch wel langs op de smaak te pakken.
0: Ik denk dat jij volgend jaar gewoon weer gaat lopen.
2: Die kans zit er wel in. Er zijn natuurlijk twee scenario's. Of ik haal het niet. En dan wil ik hem alsnog een keer halen. Of ik haal het wel. En dan wil je het nog een keer doen. Dan raak je besmet met het virus, zeggen ze.
0: Ik vind het fijn om te horen dat het zo goed met je gaat, Dylan. We blijven je volgen. Ja. Dat kan sowieso via jouw Instagram-account. En vanmiddag in de middagshow ga ik ervan uit dat we ook weer even horen hoe jij de dag beleefd hebt.
2: Ja, zeker. En hoe ik gefinished ben, gaan we dan natuurlijk vanuit.
0: Nou,
2: ja.
0: Hartstikke mooi. Succes vandaag. En wij spreken jou morgenochtend weer, hè?
2: Ja, tot morgenochtend, jongens.
0: Tot morgenochtend. Hoi, Dylan Boot.
1: Nou, wel echt een wonder.
0: Ja, het is zo goed. Goed dat hij het doet. En hij gaat ook
1: goed
0: gewoon,
1: dat hij het doet.
0: Voor de volle 50 kilometer dag in dag uit. Vier dagen achter elkaar, dus in totaal 200 kilometer. Ja, ik geef het je te doen. En hij was op voorhand een beetje sceptisch. Maar goed, hij heeft nu dus wel in de gaten dat het een serieus evenement is. Overigens hadden we het net over die Ronnie Ruisdaal.
1: Ja.
0: Dat is dit liedje, Nijmegen heet het.

0: Magnetic bij 538. Donderdagochtend 1 voor half 9. En de ochtendshow hier op je radio met zo dadelijk onze Florentine en het laatste nieuws.
1: Ja, je stapt in het vliegtuig en de ellende begint. Nou ja, wat precies hoor je zo?
0: Vertraging?
1: Nee, nog veel erger.
0: Summer, Homewrecker, onderweg in de ochtendshow hier binnen een paar minuten. En hetzelfde geldt voor Snoop Dogg. Beautiful.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
8: Heijn. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien
9: uit.
8: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
18: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
20: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
21: Ja, goedemorgen. Vandaag trekken veel wolkenvelden over het land. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel droog. Het wordt 19 tot 24 graden vandaag. En waar de files staan, dat weet Rick.
22: 11 files beginnen op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen. 16 minuten vertraging. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. Daar is de vertraging nu 22 minuten.
21: Het is 5 over half 9. De hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
23: Goedemorgen. De politie heeft afgelopen jaar duizenden automobilisten betrapt die gewoon achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Vergeleken met 10 jaar geleden was er een verdubbeling. Dat heeft RTL uitgezocht. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. Wie een hervulbare beker koopt, mag de hele dag fris tappen. Maar dan krijg je dus al heel snel veel te veel suikers en calorieën binnen. Dat vindt de waakhond. En alle wandelaars van de Vierdaagse, ze zijn weer op weg voor dag 3, de roemruchte Zevenheuvelen. dag. Ja, gisteren, traditioneel de zwaarste dag, vielen bijna 1250 mensen uit. En het Rode Kruis moest opvallend veel blaren doorprikken. Ja, in Amersfoort staat een huis te koop dat van binnen alle kleuren van de regenboog heeft. Ja, het is prachtig voor liefhebbers van artistieke uitingen, maar funest op funda. Aan de buitenkant zie je het niet heel erg. Voordeur is wel een beetje petrolblauw en de kozijnen zijn mint. Maar als je eenmaal binnen bent, dan is het eigenlijk één grote kleurexplosie. En het wordt maar niet verkocht, dan weten jullie dat.
1: Oh.
23: Het is 639.000 euro.
1: Kopie.
23: Ja, moest opvallend veel blaren doorprikken. Ja, in Amersfoort staat een huis te koop dat van binnen alle kleuren van de regenboog heeft. Ja, het is prachtig voor liefhebbers van artistieke uitingen, maar funest op funda. Aan de buitenkant zie je

0: die wedstrijden gespeeld.
1: Ja, maar voor een Ajax is natuurlijk tegen de Servische Vojvodina niet de, niet de wedstrijd. Die hadden natuurlijk tegen.
0: Maar is toch altijd een beetje. Is toch altijd wel een beetje.
1: Het zijn van die wedstrijden waarvan je dan naar kijkt. Ah, de tribune zit er en er staat in de hoek altijd zo'n ambulance. Weet je wel? Ja, je weet als er een ambulance in de hoek staat, zichtbaar, dan zit je ergens in het Oostblok.
0: Of een Sintelbaan en daar, nog een ambulance. Ja.
2: Maar de returns zijn volgende week. Dit gaan ze toch wel willen winnen, neem ik aan.
0: Ajax.
1: Ja, ik kijk er
0: Ajax is
1: natuurlijk
0: heel slecht aan.
3: Nou, ik heb wel vertrouwen in die nieuwe trainer van Ajax.
0: Oh nee.
1: En ze hebben Daley Blind natuurlijk binnen.
0: Ja, daarom juist.
2: Ja? Niet goed?
1: Nou, nee, ik heb geen idee waar Ajax zou staan nu op dit moment.
0: 37 geloof ik.
2: Nou ja, goed. Het fenomeen airplane belly. Ja, dat kennen jullie vast wel. Zo'n opgeblazen gevoel in je buik, waardoor eigenlijk de ene scheet de ander opvolgt. Dat krijg je als je dus in het vliegtuig zit.
0: Ach ja, dat is wel.
2: Dat is verschrikkelijk.
0: Oh, dat ligt niet aan het eten dus.
2: Nee. Nou ja.
1: Rick heeft een morning show belly. als hij hier de studio.
0: Ja, ik heb een morning bell.
3: Nou ja, de airplane belly, het is de laatste tijd wel een ding. Ik zie het op social media ook regelmatig voorbij komen.
1: Ja, op TikTok, heel veel van die filmpjes.
3: Komt natuurlijk ook omdat de vakantietijd eraan zit te komen. Maar we kunnen wel even vragen aan darmspecialist Jeroen Le Duc wat de airplane belly precies inhoudt en hoe het komt met name. Jeroen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, ik wist niet dat er een naam voor was, voor de airplane belly, maar nu Florentien het zo vertelt, ik denk dat heel veel mensen het herkennen.
4: Ja, dat denk ik ook. En zal ik jullie uitleggen hoe het kan ontstaan en waarom mensen er in het vliegtuig last van krijgen.
3: Nou, dat is denk ik wel even interessant, Jeroen.
4: Oké. Het kan komen door eigenlijk drie verschillende manieren waarbij ze elkaar onderweg ook versterken. Ah. En het begint bij wat ze de natuurkundige wet van Boyle noemen.
1: Ja.
4: Wat zegt dat op hoogte, als je hoog in het vliegtuig in de lucht zit, dan neemt de luchtdruk af, waardoor het volume van gas toeneemt.
3: Ja.
1: In de buik.
3: Ah, dus eigenlijk de airplane boilie is het dus eigenlijk de weg.
4: Ja.
3: Maar je zit toch in een drukcabine in een vliegtuig?
4: Ja, klopt. Maar ondanks dat je in een drukcabine zit, is de luchtdruk lager dan dat het hier op aarde is.
3: Ja.
4: En wat er dan gebeurt, is dat de gassen die in je buik zitten, dat die tot wel 30% kunnen toenemen.
3: Oh.
4: Dus het is gewoon een natuurkundig gegeven waar we eigenlijk niks aan kunnen doen.
3: Er is helemaal geen manier om dit tegen te gaan.
4: Je kan het verlichten, maar dat het gebeurt is een feit.
3: Oké. En heeft bepaald eten natuurlijk ook nog invloed op de airplane belly?
4: Ja, zeker. En dat is ook eigenlijk het enige wat je eraan kan doen. Waar nog een belangrijke tussenstap is, is natuurlijk, ik zei dat er drie opeenvolgende dingen waren.
3: Ja.
4: Dat is dat, afhankelijk van hoe goed je eigen spijsvertering werkt, iemand waarbij die goed functioneert, die heeft weinig gasvorming.
3: Ja.
4: Dus als je in het vliegtuig zit, wordt dat weinig, maar een heel klein beetje meer.
1: Ja.
4: Maar als je nu heel veel gasvorming hebt, omdat je spijsvertering eigenlijk niet zo lekker werkt, dan zet dat in volume heel erg uit, waardoor je boven in de lucht dus veel meer gasvorming hebt. En dat gaan de mensen om je heen in het vliegtuig merken.
3: Oké. Ik heb wel eens begrepen dat grondstewardessen die loten echt wie op bepaalde vluchten de deur op het vliegveld open moet doen. Omdat er echt een gigantische stank uit het vliegtuig komt. Dat ruik je niet meer als je er zelf in zit. Maar als je die deur open doet, schijnt dat echt mega heftig te zijn.
0: Nee, joh.
3: Ja, echt serieus.
4: Oké, maar als je ergens in zit, dan ruik je het niet meer. Dat herken je misschien wel aan huisdieren in huis of een vuilnisbak.
1: Is het slecht om de boel op te houden? Moet je gewoon maar denken, joh, op kaal 1847, we laten alles lopen. Of moet je toch tot de daling, want dan neemt het ook weer af eigenlijk bij. Als je daalt, dat het weer meer in balans komt.
4: Het is niet echt slecht als je het inhoudt, maar vooral erg oncomfortabel.
3: Ja. Maar het is voor de gezondheid zitten er geen risico's aan?
4: Nee, niet direct. Zeker niet als je eenmalig een keertje vliegt, dan kan het geen kwaad. Als je dat iedere dag doet, dan is dat minder handig.
3: Ja. Maar jij zei net, je kan het wel verlichten. Hoe kun je het dan verlichten? Want het is echt een heel oncomfortabel gevoel ook.
4: Ja, nou, het voedsel wat in je spijsvertering zit, dat kan voor gasvorming zorgen.
1: Ja.
4: Dus je kunt beginnen met minder eten. Zeker als je hier heel veel last van hebt. Hoe minder voedsel er in je lichaam zit, hoe minder gasvorming je hebt.
3: Ja.
4: En dan kun je natuurlijk nog kiezen wat je eet. Want als je veel vezelrijke voeding eet, dan zorgt dat ervoor dat er in je lichaam meer gassen kunnen ontstaan.

0: Maar bijvoorbeeld ook frisdranken en kauwgom, melkproducten en alcohol hebben een gasvormend effect.
1: Aha, kijk. Dus dat
0: en niet, trouwens, dat zeg ik fout, die hebben niet allemaal per se een gasvormend effect. Oh. Maar ze hebben wel op hoogte dat dit effect versterkt.
1: Ja, precies. Oké. Nou ja, je bent dus op het moment dat je in het vliegtuig zit met het gevoel
2: gewoon,
1: van mijn hemel, ik sta op ontploffen. Je bent niet de enige.
3: Nee, het is gewoon laten gaan.
1: Volkomen normaal eigenlijk.
0: Ja, klopt.
1: Oké. Nou, Jeroen Leduc, darmspecialist, heeft overigens een boek geschreven. Dat is wel de eerste hulp bij darmklachten.
3: Oké.
1: Dus Rick, misschien een aanradertje voor onder de kerstboom. Jeroen, dankjewel. Mooie dag vandaag.
0: Jullie ook bedankt. Maak er een mooie dag van.
1: Gaan we zeker doen. Ja, de Airplane Belly. Dat is, je weet voortaan dus als je in het vliegtuig zit. Waar het vandaan
2: niemand
1: komt.
2: Niemand kan er wat aan doen
1: eigenlijk. Je kan er helemaal niks aan doen. Heel vervelend. Madonna. Nee.

0: Sander. En homewrecker bij 538 in de ochtendshow.
1: Moeten we even...
0: Wat is er aan de hand?
1: Nou, we moeten even niet vergeten. Dat is namelijk een collega-jarig.
0: Is er een collega-jarig?
1: Een collega van
2: zeker.
1: Ons
2: en dat is een collega die ons altijd opvolgt op de dag.
0: Oh, is Dennis jarig?
1: Dennis Ruijl is jarig. Het kwam bij mezelf. Ik kwam hier binnen in die kale, kille studio.
0: Ja.
1: Moeten wij niet iets van een versiering hier...
2: Ja, heb jij vlaggetjes mee, Rick?
1: Ik heb wel vlaggetjes hier in de buurt. En toen dacht bij mezelf iemand... Kijk, Flo is altijd een beetje met decoratie bezig.
3: Ja. Ja, ik wil wel wat ophangen, hoor.
1: Nou, als jij nou hier de studio even wil versieren...
0: Als jij dat even doet zometeen. Terwijl wij programma maken.
1: Maak weer programma. Dan doe je even een uurtje niks te doen.
2: Maar wat vlaggetje heb je bij, Rick? Wat heb je allemaal meegemaakt?
1: Hartelijk gefeliciteerd.
3: Ik heb dat heel erg over voor haar,
1: ballonnetjes.
2: Hoe oud is Dennis? Ik zou niet weten.
3: Ik denk dat hij...
2: 48?
0: Nee,
3: 50
0: ouder.
3: Is geworden.
2: Is hij ouder?
1: Ja, is hij ouder dan 50?
0: Hij is de 50 voorbij.
3: Ja, 54 denk ik.
0: Hij is 54 wordt.
1: Ja. Oké.
0: Ja.
1: Maar zo ziet hij er niet uit.
0: Nee, zeker. Zo klinkt hij ook niet.
1: Nee.
0: Maar die is dus zometeen jarig. Of hij is eigenlijk vandaag al jarig. Maar je hoort hem zometeen hier op de radio. En dan zou je eventueel voor kunnen kiezen om hem te feliciteren. Maar wij gaan even kijken of we iets leuks met
1: zou hij gebak hebben gehaald?
0: Dat denk ik niet.
3: Jawel, tuurlijk doet Dennis dat.
0: Dennis, gebak,
3: ja? Ja, koeken.
0: Dennis,
3: ik hoor dat weer van. Hij neemt koeken mee.
2: Je kan gebak. Iedereen, de een eet geen noten. Die heeft gluten. Die wil geen suiker. Die wil alleen wortels. Die moet een sojataartje.
1: Een sojataart?
2: Ja. Die moet een havertaart.
1: Havermelktaart.
2: Vroeger pleurde je gewoon een slagroomtaart neer en die vrat iedereen.
1: En die ging ook op.
2: Maar nu is het. Zit
1: er melk in?
2: Nee. Zit er melk in? Oh, is het wel haver?
0: Oh.
1: Hoe kan
0: suiker? Nee, dat mag ik niet.
1: Vroeger had niemand er last van.
0: Nou, hadden ze mensen er ook wel last van, maar wist je het misschien niet?
1: Nee, maar
2: en de keus was er ook niet.
0: Nee.
1: Ik denk ook dat mensen af en toe roepen om een beetje interessant te worden.
0: Ja, denk je?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat je gewoon iets verzint.
1: Ja.
2: Ik denk ook mensen wel zijn die het gewoon lekker vinden. En,
1: ik vind een taart op zijn tijd, ja, je zou het mij niet zeggen, maar ik vind het wel lekker.
2: Een taart.
0: Nee, dat is je niet aan te zien. Nee. Nou goed, Dennis, dus ja, dan gaan we.

0: Snoop Dogg en You're Beautiful. Dat is even een oppepper die je best kan gebruiken deze donderdag. Zometeen €538 als hoofdprijs. In begin de dag met een mooi bedrag. Gisteren ging de hoofdprijs er nog uit. Dus de lat ligt hoog als het gaat om het bedrag dat te draaien is. En dit is vandaag de stem.
1: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Ja?
2: Nou, geen idee. Wat is dit moeilijk?
0: Ja, dat is een moeilijke opgave. Maar ja, het gaat om een hoop geld. Moet niet elke dag heel makkelijk zijn.
3: Jeetje, wat een moeilijke opgave.
0: Ik laat hem zo meteen nog een keer horen.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 9,99.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Auw!
1: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite. De handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite. Verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Ja?
13: Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
21: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
22: 538 Nieuws.
23: 9 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het afgelopen jaar heeft de politie duizenden automobilisten betrapt die achter het stuur zaten terwijl hun rijbewijs was ingenomen. Bijvoorbeeld omdat ze veel te hard of met een slok op hadden gereden. Volgens RTL wordt er gewerkt aan een wet die zulke automobilisten hard aan kan pakken, maar ligt het voorstel al jaren op de plank. De Efteling moet stoppen met onbeperkt frisdrank aanbieden, zegt Foodwatch. In het park kun je een hervulbare beker kopen die je dan steeds weer mag voltappen. Maar zo krijg je al gauw veel te veel suiker en calorieën binnen, zegt de waakhond. Die vindt sowieso dat de Efteling te veel promotie maakt voor frisdrank. En de wandelaars van de Vierdaagse, ze zijn op de helft. Gisteren vielen ruim 1200 mensen uit. En waarschijnlijk doordat het soms een beetje regende, had het Rode Kruis de handen vol en mensen met blaren. Het uitgedunde peloton is inmiddels weer begonnen aan de Zevenheuvelendag, die onder meer door Mook en Milsbeek voert. Gaan we naar het weer. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er een buitje vallen. Vanmiddag steeds meer zon en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Flo, dankjewel. Dan een overzicht van de files. Waar staan ze, Rick?
12: We beginnen op de A9, Amstelveen-Alkmaar bij Velzen. 16 minuten vertraging. Ander op de A50. Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. De vertraging 22 minuten.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
25: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
26: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
27: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
28: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
29: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.

0: tijd voor Max, Kings en Queens in de ochtendshow.
1: Dat klopt over... er wel van op, hè? Wat is
0: er? Ja, Florentine is de studio aan het versieren.
1: Ah, fantastisch en aardig.
0: Maar het ziet er een beetje uit, en ja, het klinkt weer een beetje lullig, maar alsof je de was hebt opgehangen. Zo ziet het er een beetje uit.
1: Ja.
2: Nou, die haal ik wel weer weg.
3: Het is gewoon een beetje rommelig.
0: Ja.
3: Het is rommelig. En dat is volgens mij ook een beetje...
1: Zoals flow is.
2: In mijn hoofd is het ook altijd rommelig.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat is jouw signature.
2: Ja.
0: Rommelig.
1: Nee, dacht je nou voor het laatst dat je iedereen denkt wel eens bij jezelf... Nou, wat is dit, een rare actie van mezelf? Of wat stom. Heb je dat wel eens of niet?
2: Ja, natuurlijk. Dagelijks.
1: Ja? Weet je nog een voorbeeld van de afgelopen 24 uur? Als je dan bezet, nou...
2: Oh, dat is wel lastig om daarop
1: te komen. Denk even over na, daar komen we zo meteen op terug.
0: Ja. Hoe is het met je sokken trouwens, Rick?
1: Fantastische sokken.
3: Eerlijk geen zweetvoetjes meer?
1: Geen zweetvoeten.
0: Nee, Rick kwam vanochtend binnen, die zei ik heb zweetsokken aangetrokken.
1: Ja, dat zijn een hele...
3: synthetische
1: meuk. Ja. Weet je, dat heb ik dan misschien eigenlijk op de markt gekocht. Weet je, 4 paar voor een euro. Dat je denkt bij jezelf, ja, oké, het ziet er lekker uit, maar het zit niet. En dit, ik trok ze aan toen ik al mezelf...
0: Had ik het beter niet kunnen doen.
1: Nee, en toen kwam ik hier toch mezelf... Mijn hemel, wat soft het.
0: We hebben van 538 hebben we sokken.
1: Fantastisch mooie sokken.
0: 538 sokken. En die heb jij nu aangetrokken, maar die zitten dus beter.
1: Behagelijk en toch verfrissend.
0: Ja, dat is fijn. Dat is fijn.
3: Steunen ze ook.
1: Ja, ze steunen zeer zeker.
3: Oh, fijn man.
0: Hey, wij hebben net de stem al laten horen in begin de dag met een mooi bedrag. 1 keer slechts, dus ga er even goed voor zitten. En luister aandachtig naar dit fragment.
4: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Wie is dit? Van wie is de stem vandaag voor 538 euro in begin de dag met een mooi bedrag?
4: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Je mag
3: als zanger?
0: Ja.
3: Ah, dan weet ik wie het is.
0: 0909-3538. 0909-3538. Als jij deze stem herkent.
4: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Bel maar met het juiste antwoord en ga er vandoor met veel geld.

0: Een ex-mulschijf hier in de ochtendshow. Door het oog van de nacht, deze nieuwe single voor de Haagse formatie. 16 minuten over 9 inmiddels geworden. En wij zijn op zoek naar de vraag. De vraag is gesteld, wie is dit?
1: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: En wij zijn gewoon heel erg benieuwd of jij deze stem herkent. We hebben net een kleine aanwijzing.

0: er, er is vals gedraaid. Oh. Er is vals gedraaid.
1: Wat is dat nou? Jongen?
0: Ja, dat is allemaal.
2: Ja, Niels is het dus ook echt kwijt, hè?
0: Maar we gaan hier niet. We gaan niet spelen voor dit bedrag, hoor.
3: Nee. Kunnen we deze maar vast afgevinkt hebben? Ja.
0: Het bedrag is 75 euro. Georg, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, Georg. Kom maar door met je antwoord.
4: Ik denk dat het Mart Hoogkamer is.
0: Mart Hoogkamer, even kijken.
5: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Klinkt Mart zo? Nee, toch? Nee, het is niet Mart Hoogkamer, Georg.
4: Jammer.
0: Hey, mooie dag, man.
4: Succes met de show.
0: Dankjewel, hoi. Roy, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
0: Wie zoeken wij?
6: Ik dacht Frenkie de Jong.
0: Frenkie de Jong,
3: die zingt graag in de kleedkamer.
0: Ja,
5: ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Hij praat wel een beetje zo.
3: Ja, goed gevonden.
0: Maar het is niet goed, Roy.
3: Hè?
6: Dat is jammer.
0: Ja, dat is het zeker, want dat betekent geen geld voor jou. Maar misschien dat Glenn er vandoor gaat met hoog. Glenn, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Hey, van de hoop Herriman, ben je op de achtergrond?
7: Ja. Ja, sorry, ik zit in de vrachtwagen en staat op de kar.
0: Niet stiekem over de Merwedebrug rijden,
7: hè? Huh? Nee.
0: Wie is het?
7: Ik denk Duncan Lawrence.
0: Duncan Lawrence, van het Songfestival, ja. Ja.
7: Ja.
0: Even luisteren.
5: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Oh ja.
2: Nou.
0: Maar dit is hem ook niet.
2: Oh. Hé?
7: Dat is jammer.
0: Hé, mooie dag, blijf voorzichtig. Sanne, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Hallo, wie zoeken wij?
8: We zoeken natuurlijk Rolf Sanchez.
0: Rolf Sanchez, de zanger. Even luisteren.
5: Ik hou van de diepte ingaan, dus ik vind dit leuk.
0: Ja, het is Rolf Sanchez. Hoor eens even.
3: Kijk,
0: Sanne is nu al blij.
9: Geweldig. Nou, dat ziet er goed uit.
2: Ja.
0: Ja. We gaan eens even kijken wat je gaat doen.
2: Ja. Yes.
0: €538. Jackpot. €500. Je pakt gewoon de hoofdprijs, Sanne.
3: Niet te geloven.
8: Fantastisch.
0: Hoe is het mogelijk? Al twee keer op rij gaat gewoon het hoogste bedrag eraan. Ja.
8: Prachtig.
0: Wat ga je ermee doen, Sanne?
3: Ja, wat ga je ermee doen? Wat kan je ermee doen?
8: Nou, ik ben onderweg naar Texel.
0: Ja.
8: En ik ga het uitgeven.
0: Maar wat ga je doen op Texel dan, Sanne?
3: Wat kan je doen?
8: Ik ben hier gezellig met mijn gezin. We gaan er een mooie dag van maken.
0: Oh,
8: en komt fantastisch uit.
0: Maar jullie zijn een dagje naar Texel.
8: We gaan
0: daar
8: een dagje naartoe, ja.
0: Oh, wat leuk.
3: Superleuk, man.
0: Ja, het is een geweldig leuk eiland.
3: Ja, zeker.
8: Echt.
0: Nou, je kan daar heerlijk uit eten. Je kan, je kan van alles gaan doen met 538.
8: Nou, we hadden broodjes mee. Ik gooi ze in de brullenbak.
0: Superleuk.
3: Ja.
0: Veel plezier ermee, Sanne.
8: Nou, ontzettend bedankt.
0: Alsjeblieft, hoi.
8: Hoi.
0: Ah, wat fijn. Sanne die wint even 538.
3: Lekker, hè?
0: Nou, goed. Tien voor half tien. Ja, tien voor half elf. Tien voor half tien. Wat

0: Magic, more money, more problems. Bij 58 in de ochtendshow met straks onder andere de Red Hot Chili Peppers die eraan komen. Je hoort Hugel, het laatste nieuws en meer.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.

0: Check 538.nl.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
4: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
6: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
11: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1.

0: pyjama's voor een hoedvol avontuur.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
0: Odido. Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-man. Nu al zin in morgen.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: Ja, goedemorgen. Het weer van vandaag. Veel wolkenvelden die over het land trekken. Slechts af en toe is de zon te zien. Het blijft wel droog en de temperatuur 19 tot 24 graden vandaag. Al de hele ochtend een vrij rustige ochtendspits. Hoe is dat nu, Rick?
6: Nog 7 files. Begin op de A12. Arnhem-Oberhausen bij Duitsland, 16 minuten. Ander op de A50. Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. De vertraging 15 minuten.
5: Exact 9:30. De hoofdpunten van het nieuws. Flo, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Een tegenvaller voor de brandweer in het zuidwesten van Frankrijk. De natuurbrand rond Bordeaux breidt zich sneller uit dan verwacht. Inmiddels zijn meer dan 1200 mensen geëvacueerd. Als het aan Wacont Foodwatch ligt, stopt Efteling met het onbeperkt schenken van frisdrank. Wie een hervulbare beker koopt, die kan die door het hele park heen steeds weer vullen. En dat moedigt overconsumptie aan, vindt Foodwatch. En de aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit Safaripark Beekse Bergen, hij is helemaal weer terug gewoon.
5: Nee, oh, wat goed.
7: Ja, gisteren bleek hij in een vangkooi in de buurt te zitten. En het gaat goed met hem.
5: Een vangkooi?
7: Ja, ze hadden meerdere vangkooien uitgezet. Maar hij is gevangen. Hij gaat terug.
5: Dus hij is de hele tijd iedereen te slim af. Maar dan uiteindelijk zo'n kooi is... wel fijn dat hij gevonden is. Dankjewel Flo voor dit moment. De Peppers en dit Californication.

0: naam Hugo van de Franse DJ en producer spreek je op zijn Frans uit als Hugel.
1: Hugel.
2: Nou, doen we dat toch?
0: Maar als je het Duitse woord Hugel neemt, waar zijn naam vandaan komt, dan zeg je Hugel.
1: Hugel. Ja. Maar het is, nou ja, ik weet het nu al niet meer.
0: Nee, ja, er is dus ook een...
1: Kun je het gewoon Hugel noemen?
0: Nou, ja. Er is een filmpje, How to pronounce DJ name Hugel. Dus kunnen we even luisteren?
1: Even luisteren.
3: Bonjour à tous. Je suis le docteur Frans Lang. And I'm here to teach you correct pronunciation in French, as well as in many other languages.
0: Ja.
3: So in the French, his native language.
0: Ja, kom maar.
3: This DJ is called DJ Hugel.
0: Hugel.
3: DJ Hugel. DJ Hugel.
0: Hugel.
1: Hugel.
0: Dat is dus...
1: Je doet eigenlijk de H ook niet. Hugel.
0: Hugel. DJ Hugel.
1: Het is een beetje met... Is ook altijd de discussie, is het Umberto of Humberto?
0: Tal. Maar ik heb er bij Humberto heb ik op zitten letten.
1: Hugel.
0: Maar die doet zelf ook af en toe... de ene keer is het met Humberto en dan is het weer Umberto.
1: Ja, ja, ja.
0: Die, hij wisselt het een beetje af.
1: Ik denk dat het bekend van hem is. Aan wie hij zich voorstelt.
2: Maar laten we dat dan niet gaan bespreken.
0: Hij houdt van afwisseling.
2: Ja, ja.
0: We gaan naar de voicemail, want die is ingesproken. Ja, die is ingesproken. Even luisteren wat er is ingesproken.
2: Al raar tijdje.
4: Dit is de voicemailbox van de 538 Ochtendshow. Er is één nieuw bericht voor u.
5: Ja, goedemorgen, afgekeurde varkenshuisjes met Gordon. Volgende week is het een eindelijk zover. De shoot op de cover van een mensheld. En nu ga ik met alle kennis die ik heb vergaard de afgelopen tijd een lifestyle guide ontwikkelen. Het heet HUB, het ultieme programma. Nou, wat als ik het kan? Nou ja, ik denk niet dat jullie het kunnen. Bij jullie zal het eerder HUB geworden. Heb het geprobeerd. En daar heb ik ook een programma voor ontwikkeld. Nou, hier alvast een kleine sneak preview. Eet niet te veel. Als je toch te veel hebt gegeten, gebruik de spuuginstructie met bijgeleverde spuugzak met erop een foto van Gerrit Joling of Angela de Jong en ga terug naar start. Oh, nee, maar ik zeg je eerlijk, ik ben blij als het die shoot voorbij is. Oh, nou, ik heb 6 maanden lang mijn buik ingehouden. Eerst wat je doet is met een taxi naar de snackbar en de kapsel om die Jos Brinkje bestellen. Heerlijk. Nou, heel veel succes.
0: Ja, dankjewel. Gordon, over het ultieme programma. Zo gaat het heten, toch?
1: Ja.
0: Leuk voor de 25e ochtendshow, het ultieme programma.
2: Ja.
0: Zou wel kunnen.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear in de ochtendshow. Kwart voor tien, morgen rond dit tijdstip. En dat wordt toch een beetje een gekke editie van de Week in One-liners. Hoor je Rob Schepers? En dat is dan voor de laatste keer.
1: Ja.
0: Rob zwaait af bij ons.
2: Hij is geslaagd, hij is afgestudeerd. Ja. Aan de Week in One-liners Academy. Ja.
0: Hij, heeft zijn,
3: hij moet het nu zonder
2: ons. Ik zag, hij had een boek geschreven, een kinderboek.
0: Heeft hij een boek geschreven?
2: Ja, iets met de verdwenen gouden verf of zo. Wel leuk.
0: Oh. Hij doet een hoop ernaast, want hij zegt van... ik heb geen tijd meer voor de one-liners, want hij heeft dat SOA-festival. Ja, hij heeft tongspreken.
2: En daarom heeft hij geen tijd voor de one-liners. Maar ik moet wel zeggen, veel cabaretiers schrijven... het zijn toch altijd vaak leuke boeken. Ja. Je hebt toch ook die gorgels van Jochem Meijer.
0: Ja, dat is leuk.
2: Superleuk is dat.
0: Dat is echt leuk.
2: Ja.
0: Nou, morgen dus voor de allerlaatste keer bij ons in de ochtendshow... een verse Week in One-liners. Nog even terugblikkend naar vorige week.
4: En vandaag tenslotte vrijdag 17 juli in de eerste helft van dit jaar... is het grootste aantal meldingen van verwarde personen geweest sinds de pandemie. De cijfers zijn echter niet representatief, omdat in de steekproef ook de complete familie Meiland is meegenomen. Een onverzorgd, riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wachttaal. Mag genoeg over Rick.
1: Er wordt inderdaad tijd gestopt.
4: Meneer de psychiater, mijn zoon denkt dat hij onzichtbaar is. Dan lijkt het me het beste dat u hem de volgende afspraak meeneemt. Maar hij zit gewoon naast me. En de laatste. Ik heb toevallig vorige week nog een verward persoon op een eigen oprit laten oppakken. En dat vond ik best eng, want je weet dat de politie een uur later je vrouw weer terugbrengt.
0: Nou, morgen dus voor de allerlaatste keer bij ons in de ochtendshow.
1: Ik vind het toch een dingetje.
0: Ja, is jammer. Ja, maar ja, het is wat het is. Rob Schepers, dus morgen met een nieuwe Week in One-liners.

0: waanzinnig liedje. Ella Langley, die het ene record na het andere breekt in de Verenigde Staten. Ze staat nu 14 weken daar op nummer 1. En dat is slechts weinig gegeven. Mariah Carey deed het ooit met We Belong Together. En I Will Always Love You van Whitney Houston heeft dat ooit
1: gedaan. Maar niet Michael Jackson, Madonna, Turner of The Stones?
0: Nee, het was sowieso sinds de 90's niet meer voorgekomen dat een artiest zo lang op 1 stond. En dat doet ze met deze plaat, dus Smuls. Wij stappen wat laat in, maar het begint nu een beetje in Nederland ook. Country is altijd nog een beetje wennen voor Nederlanders. Maar dit is echt de Amerikaanse country, heerlijk.
2: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Ja, laten we even snel wat vragen gaan die zijn binnengekomen. Even kijken, Aartie wil graag weten, wat gaan jullie doen als Rob Schepers met de week in one-liners is gestopt? Komt er dan iemand anders op vrijdag? Het is wel leuk om de week door te nemen.
3: Gaan we ook doen.
0: Ja.
3: Maar we gaan nog niet verklappen, toch?
0: Nee.
3: Zeker wat.
0: Maar er komt iets anders.
3: Ja.
1: Ik denk dat het de verrassing, de transfer van het jaar wordt.
0: Nou, ik denk dat het helemaal geen verrassing is. Maar
3: we gaan het niet verklappen.
0: Nee, we gaan het niet verklappen.
3: Oh.
0: Maar er komt wat anders op.
3: Komt goed. Ja, komt goed.
0: Rick, die wil graag weten. Rick Smeets, heeft Rick een partner? En zo ja, hoe kijkt hij, zij...
3: hij?
0: Aan tegen 3 weken het bed niet verschonen.
3: Ja, daar hadden we vanochtend in alle vroegte natuurlijk over. Ging over onder andere Smeets.
1: Natuurlijk doe ik elke week mijn bed verschonen. Wat denken jullie dan? Daar wordt natuurlijk veel gebruik van gemaakt.
3: Je ligt veel.
0: Dat wordt nog wel eens bevuild.
1: Ja, zeker. Gisteravond nog. En,
3: had je weer in je bed geplast.
1: Al gedruppeld.
0: Maar het is 3 weken was het.
1: Nee, ik doe 1 keer per week.
0: Oké. Nou, bij deze hoop ik, Rick, dat het antwoord is. Zometeen hier na 10 uur. Veel plezier met de jarige Demmen. Wij zijn er morgen weer. En dan hoor je dus Rob Schepers voor de allerlaatste keer met de Week in One-liners.
4: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
5: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
6: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
5: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Ja?
18: Echt serieus?
19: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data...

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Even bollen. Iedereen.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: 538 Nieuws. 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Florentine van der Meulen. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk breidt zich sneller uit dan gedacht. Inmiddels zijn meer dan 12.000 mensen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. 6 campings zijn uit voorzorg ontruimd. Volgens een burgemeester is de brand ontstaan na een ongeluk met een reinigingsmachine op een bosweg. Ja, het begint nu wel heel erg spannend te worden voor burgemeester Carole Schouten van Rotterdam. Want over dik een uur wordt ze in een tuigje gehesen en dan gaat ze van de Euromast abseilen. En dat had ze beloofd als de opkomst van de gemeenteraadsverkiezing hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Jette zou ook meedoen, maar dat doet hij een andere keer, zei hij. En de aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen, die is weer terug. In de omgeving waren vangkooien met eten neergezet. En in een daarvan werd hij gisteren gevonden. De kuif Manga B wist weg te komen door de gracht rond het verblijf over te zwemmen. En werd aangenomen dat hij dat helemaal niet kon, maar dat kon hij dus wel. Gaan we naar het weer. Het is bijna overal bewolkt en lokaal kan er een buitje vallen. Vanmiddag steeds meer zon en het wordt 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
5: Ja, Florentine, dank. Die knopjes van jou zijn toe aan vakantie. Hoor je
4: ja,
5: dat?
4: Echt? Ja,
5: we luisteren niet. Radio 538 verkeer dan. A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de Duitse grens ben je 14 minuten langer onderweg. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord, 17 minuten. En de A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens, 12. Snelheidscontrole op de A1, de grens van Duitsland-Hengelo bij Deurningen, 166,6. En de A2 Eindhoven-Weert bij Eindhoven de Gekste, 161,1. A7 Den Oever-Bolzwart, Witmarsum, 108,1. En ook de A9 Alkmaar-Haarlem-Heemskerk, 56,6. Verhoeven International bij ons te gast gezellig. Voor de 5 van het bedrijf met onder andere DNC, Robbie Williams en ook Queen zometeen.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: De WK-finale, deze eindbaas Robbie Williams, Radio 58 en Angels. De vijf van het bedrijf. Begin van de zang is er even afgevallen vandaag, dat is wegbezuinigd. Rianne, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, Verhoeven International, Rianne.
1: Ja, klopt.
0: Jij doet daar de marketing en ben je dan een van de weinige vrouwen in het team of hoe werkt dat bij jullie?
1: Nee, ja, op de marketing zitten heel wat vrouwen. Ik denk dat we met z'n vieren zitten en we zijn met acht. Dus het is eigenlijk goed gesplit.
0: Oh, dat is heel goed keurig in balans, zeg ik.
1: Ja, precies. Ja,
0: want je werkt voor een grondverzet machinebedrijf, wat ik een mooi scrabblewoord vind.
1: Ja.
0: Ja, want jullie verhuren dan of verkopen die machines waarschijnlijk?
1: Ja, we zijn importeur van Takeuchi, dat is een grondverzet of een graafmachinemerk. En die verkopen we inderdaad, maar verhuren we ook. En we hebben allemaal onderdelen, dus eigenlijk alles wat je voor je graafmachine nodig hebt, kunnen we verzorgen.
0: Dus mensen met een hele grote achtertuin kunnen jou altijd bellen?
1: Zeker, ja.
0: Ja, precies. Hey, mooi. Hey, Rianne, hoe is het qua muzikale smaak verdeeld op de afdeling?
1: Ja, die is wel verdeeld, want het is licht in Marezen, dus dat is op het randje van Limburg en Brabant. Dus daar zijn de meningen wel over verdeeld bij ons.
0: Ja, precies. Daar komt wel wat carnavalsgeluid vandaan waarschijnlijk.
1: Ook,
0: of een beetje rol en hersen. Ja, dat soort dingen. Nou, leuk.
1: Onder andere.
0: Ja. Hey, Rianne, gezellig dat jullie bij ons te gast zijn. Wij regelen de slagroomtaart. Die sturen we zo snel mogelijk naar Verhoeven.
1: Top, super lekker. Daar gaan we dan van genieten.
0: Mooi, we doen er een bonustaartje bij. Is altijd genoeg, dus dat komt helemaal goed.
1: Ah, super lief, dankjewel.
0: Hey, jij werkt ze vandaag, hè? Mooie dag daar.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Verhoeven International, Rianne en ja, die zijn vandaag gezellig de gasten in de vijfde bedrijf. Met Queen, Don't Stop Me Now, Offenbach in de line-up. Maar eerst...

De vijf van het bedrijf, Hoeven International 58 en Queen, Don't Stop Me Now. Paulus die zegt, Ruijer, hoe voelt het nou dat je vandaag 54 bent geworden? Ik had vanmorgen met je dit gevoel toen de wekker ging. Oh ja, daar gaan we weer hoor. 54 rondjes rond de zon. Oh schatje, ik kan het nog steeds. Ik voel me 45. I'm ready to go. Nou, weet je dat gevoel. Maar soms ook met de zucht en de steun natuurlijk. Wel ontbijt met taart en vanmiddag toch nog wel naar de sportschool. Kijk ik wel een beetje tegenop, eerlijk gezegd. Rianne heeft zich aangemeld voor Hoeven International. Maar denk je heel leuk met de collega's ook meedoen met de vijf van het bedrijf? Geef je dan op, stuur een appje met de naam van je bedrijf, regelen wij de rest. En zoek vast 5 liedjes uit. En dan sturen wij de slagroomtaart. Want soms voelen alle dagen in de week hetzelfde, maar muzikaal kun jij het verschil maken. Als je opgeeft met de 58-app of je gaat naar 538.nl/bedrijf, dat is 5.

0: vuurhit van Alex Warren. Je hoorde Passenger 58. Zometeen in de line-up. De multi-million dollar babe Taylor Swift. The Fate of Ophelia. En ja, stel je voor, er zou een stripverhaal worden gepresenteerd van de artiest die je na Taylor hoort. Dan zou de strip kunnen heten Aarons Oog Kersenpit. En wie dat is, hoor je zo ook. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, binnen nu in een paar chillen.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met 20.000

0: accountjediscounter.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Binnen 1 minuut
5: meer muziek
4: tijdens de 538 werkdag.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: With the OG's.
12: 538. Dennis Ruijer.
13: Ja, ik heb hier de OG als het gaat om businesswoman. Haar naam is Taylor Swift.
14: Radio 538.
13: De veto van Philia.

Eli Cherry. De familie van Nene Cherry en zijn grote hit Save Tonight. Bij 58 tijdens de 58 werkdag in vakantiemodus wellicht. Als je op je vakantieplek zit in de sleurhut. Ja, misschien ben je met het gezin erop uit. Ja, even een intieme vraag. Hoe ziet je gezin eruit? Heb je een klein elftal thuis rondlopen? Moet je koken voor een heel weeshuis? Of zit je kindloos op de bank? Heb je gekozen voor een meer aaibaar exemplaar? Bijvoorbeeld een labradoodle, een huisdier. Als dat tweede het geval is, dan ben je helemaal van deze tijd. Dan ben je helemaal 2026. Want uit een grote enquête blijkt dat mensen steeds vaker kiezen voor geen kinderen, maar wel een huisdier. In plaats van de kinderen nemen ze dan een huisdier. 40% van de ondervraagde mensen kiest dan een dier boven een kind. En ze mogen dan af en toe verharen, behoorlijk kunnen stinken, vooral veel aandacht nodig hebben. Maar dat heeft een huisdier natuurlijk ook. Daarom noemt dik 80% van de mensen met een huisdier dat ook echt hun kindje. Daarom noemt ook de helft dat er wel eens alimentatie van pas zou kunnen komen als er gescheiden wordt bij een huisdier. Ja, de hondenvoeding wordt duur betaald, zeg maar. Het is de 58 werkdag. Diervriendelijk, laat even weten welk dier er op dit moment meeluistert met de 58 werkdag.

Pior niet nodig op 58. Tof dat je luistert. Goed dat je me aan hebt staan. Leuk dat je bent ingecheckt bij 58 en de 58 werkdag in vakantietijd. Ja, steeds meer mensen kiezen voor huisdieren in plaats van kinderen. Dat hebben we geweten. De appbox is echt overstroomd met de liefste en de mooiste dieren ter wereld die allemaal meeluisteren op dit moment naar Radio 58. Gerard hebt, hey Dennis, mijn vriendin en ik hebben onder andere deze 4 boefjes. Dat zijn hondjes. Ook nog 5 katten en vele andere dieren. Puntje, puntje, puntje. Ben ik toch benieuwd, Gerard, wat staat er nog meer in huis? Tip Top Tours. King Koen, dat is een oranje kat op kantoor met de heerlijke klanken van 58. Patricia stelt ons voor aan Nona, een van mijn 6 katten. Ze luistert mee, de rest slaapt nog samen met ons hond. Heerlijk. Tamara luistert met veel nieuwsgierigheid naar jullie zender. Zo doof als een kwartel, 18 jaar nog, maar nog steeds actief. En Michel heeft 10 vliegen in huis. Dennis, heb jij ook huisdieren? Nou, mijn zoon heeft een koningspython, een gecko en een tarantula in huis. Spinny, Yellow en Wimpy de wimpergecko. Dus ik stuur binnenkort wel wat foto's. En de 58 werkdag vervolgt met de Man at Work. Dit is...

0: om op een surfplank te staan. En aan deze in je oortjes, Calvin Harris en Jesse. Lekker zonnetje op je bol. Je hoort de Satisfy. 58 voor de donderdagmorgen. Met zometeen de Dance Smash Classic. Miles Smith, Niall Horan. De Pussycat Dolls met Busta Rhymes. Don't you hoor je zo. En Iris met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je in petto voor ons?
1: Nou, paniek bij jonge gamers. Want er komt in september een spel uit die jongeren onder de 16 dus niet mogen spelen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk? Oh, wat een goede kwaliteit!
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
14: Ja?
15: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog 1 keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Daar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Iris Schut. Een medewerker van de politie in Den Haag is ontslagen. Hij of zij had gegevens uit een computer gehaald en zich ook niet aan andere regels gehouden. Er was al een onderzoek ingesteld naar de medewerker. En nu de uitkomsten binnen zijn, is besloten tot ontslag. De eerste wandelaars zijn alweer binnen. Het is dag 3 bij de Nijmeegse Vierdaagse, Groene Donderdag. Een pittige dag, want het is een iconisch stuk daar op de route, de Zevenheuvelenweg, met wat flinke beklimmingen dus.
11: Ik vind dit de mooiste route. Dat komt door het landschap natuurlijk waar je doorheen gaat, maar ook qua sfeer.
10: Gisteren was een bovengemiddelde blarendag door de buien. Vandaag lijkt het droog te blijven. Gruwelijk verhaal uit Italië. Daar worden katten als levende aanmaakblokjes gebruikt om brand te stichten. Volgens CNN kregen de beestjes lappen met brandbaar spul aan hun staarten gebonden en verspreidden zo het vuur. Een manier die de maffia ook gebruikt. Er is een beloning van 1000 euro uitgeloofd voor de tippen over de dader of daders. En paniek bij jonge gamers. In september komt een nieuwe voetbalspel FC 27 uit. Vroeger bekend als FIFA. Miljoenen mensen spelen het. Maar deze editie mag je niet spelen als je onder de 16 jaar bent. Dat komt omdat je in het spel verrassingspakketten kunt kopen met echt geld. En dat wordt gezien als gokken. Krijg je nog het weer vanmiddag? Vaker zon en rond de 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Begin bewolkt, later meer zon en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Iris, dank.

0: 15.9. En de laatste, A16, de grens van België-Breda, bij Breda 71.0.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Ja, hashtag goedemorgen.
1: Dennis Ruijer.
2: Ja, belangrijk bericht, de koffiegong. Zo,

538 Mel Smith, Niall Horan, je hoorde Drive Safe. Dennis, wat maakt jouw werkdag nou echt superleuk hier? Nou, ik had net een appje bijvoorbeeld van Yara. Hallo Radio 538, hier is een luisteraar van 13 op weg naar vakantie. Kunnen jullie het...

0: Classic.
1: Ja, er zijn van die liedjes die iedereen in beweging krijgen. Nederland beweegt, maar ook menig dansvloer, afterparty. En die iedereen nog steeds luidkeels meeblert vanaf de dansvloer. De Dance Smash Classic van vandaag, dat is er zo eentje. Alleen maak ik me er wel schuldig aan dat ik jarenlang het verkeerde heb meegezongen. En misschien jij ook wel. Want als ik roep, put your hands up for Detroit. Zeg jij dan, I love this city? Goed, dan heb je het dus wel fout. Want ook verder, de man achter deze megahit corrigeert ons een beetje. Het is Our Lovely City. En hij kan het weten, want hij zocht het sampletje eigenhandig uit van Matthew Dear. Dat was eigenlijk een soort van techno-release. Put your hands up.
2: Put your hands up for Detroit. Our lovely city. Put your hands up for Detroit.
1: Ja, uiteindelijk werd dit een hele dikke rechtszaak. Het was de doorbraak voor verder, maar hij heeft er geen cent aan overgehouden. Want ja, Matthew Dear wilde wel graag de rechten van het sampletje. Wel een dikke classic. De Dance Smash Classic. Verder lekker aan. Put your hands up for Detroit. Our lovely city, hè? Niet vergeten.

0: Cold as Ice. Joris Cold as Ice. Nou, ik had die vanmorgen toen ik hier aankwam voor mijn verjaardag. Heel lief van producer Megan. Een iced latte coco matcha. Zeg ik het goed?
1: Ja, zoiets.
0: Zoiets? Ik voel me nu heel erg Gen Z terwijl ik Gen X ben. Thanks for that. Lekker. Forner, lekker danster, alles oké? Okay? Ja, Helene, zeker oké. Dennis, wat dacht je van een rondje Keen zometeen? Als ik er aan toe kom, ga ik dat regelen voor je. Maar eerst tijd voor de favorite. Wat je ook aan het doen met vandaag op vakantie met de sleurhut of keihard aan het werk. Deze is echt super lekker hoor.

Keen en This Is The Last Time. Maar zeker niet de last time dat we Stop or Go hebben gespeeld, want zometeen is het weer tijd voor een nieuwe ronde. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Je krijgt dan 1 minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden in deze quiz uit de categorie die jij kiest.

0: wel alles kwijt. Durf je het aan? Meld je nu aan. Je voornaam en go met de 538-app naar de studio. Voornaam en go met de 538-app naar de studio.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Odido. Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: Ja.
19: Is dat echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: 53.

0: Save Me Tonight op 58. Stop or go. Ja, tijd voor Stop or Go, de gezellige bijna lunchquiz van de Nederlandse radio op dit moment. Anouk, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het is nog morgen.
0: Het is nog morgen, hè? Nog 20 minuutjes. Het is de Montessori-school in Emmen waar je werkt, Anouk.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: En je hebt ook wat kids die fanatiek meespelen, begrijp ik.
1: Ja, we zitten hier heel stil rustig te wachten.
0: Oh, wat goed. Ik hoor, ze zijn ook heel stil. Hoe krijg je dat voor elkaar? Overwicht.
1: Nou, we hebben nu een broodje, dus dat helpt vaak ook wel,
0: dat
1: hè?
0: Dat helpt, ja. Wat leuk. Hé, hey, Anouk, jij bent docent bij Montessori.
1: Ja, leerkracht als BSO.
0: Nou, wat leuk. Hey, en je gaat even kijken of je 100 euro in de wacht kan slepen.
1: We hopen het.
0: Heb je dan ook een verdeelsleutel gemaakt met de leerlingen?
1: Nog niet, maar we hadden het net allemaal over leuke dingen wat we ermee kunnen doen.
0: Goed. Nou, hartstikke leuk, hartstikke leuk. De categorie die je hebt gekozen is de categorie sport. Iedere vraag is 20 euro waard. Je kan er van doorgaan met maximaal 100 euro. Na iedere vraag zeg je stop or go. Om te kiezen voor doorspelen of stoppen. Maar bij een go zet je er wel al het verdiende geld op het spel.
1: Yes.
0: Ja, Anouk en Kit, zijn jullie er klaar voor?
1: Zijn we er klaar voor?
2: Ja.
0: Ah, leuk. Ja. Nou, leuk hoor. Dan gaan we met Montessori School Emmen. Met vraag 1. Welke sport speelde de magische nummer 14, Johan Cruijff?
1: De voetbal.
0: Goede antwoord. 20 euro in de pocket. Anouk, wat ga je doen?
1: Go.
0: Oké, vraag nummer 2. Wat is de eerste band die je verdient bij karate?
1: Wat is de eerste band die je verdient bij karate? Wit.
0: Ja, dat is helemaal goed. Zo, opgelopen tot 40 euro. Wat ga je doen, Anouk?
1: Go,
0: lekker. Vraag nummer 3. In welke sport kun je de termen strike, spare en split horen?
1: Dat is bowlen.
0: Bowlen, het favoriete familieuitje voor veel mensen ook, hè? Bowling.
1: Precies, ja.
0: Ja, wat leuk. 60 euro bij elkaar. Zeg het maar.
1: We gaan nog go proberen.
0: Heerlijk. Ik hou ervan. Goede instelling. Vraag nummer 4. Hoe heet de persoon met de vlag die buitenspel aangeeft tijdens een voetbalwedstrijd?
1: Grensrechter hoor ik hier.
0: Ja, oh, dat hebben ze ook heel goed gedaan. Die kids helpen je goed op weg, Anouk.
1: Ja, die helpen me wel.
0: Heel goed, heel goed. 80 euro in de pocket. Nog 1 te gaan. Stop or go.
1: Kunnen we nog 1 doen? Go.
0: Go voor de laatste. Vraag nummer 5. Welke sport wordt gespeeld op een tafel met een netje in het midden?
1: Welke tafel wordt gespeeld met een netje in het midden? Tafeltennis.
0: Tafeltennis. Ja, dat is het goede antwoord.
1: Ja. Dat is goed.
0: Gefeliciteerd. 100 euro in de pocket.
1: Ze zijn hier erg blij.
0: Ja, ik hoor het. Ja, ik hoor gemurmel op de achtergrond. Lekker gedaan, kids van Montessori School Emmen. Goed meegespeeld met de juf.
1: Ja, maar even dankjewel.
0: Laat ze maar even horen. Ja, kijk, ja, dat horen we graag. Ja, en kids, weten jullie al wat jullie gaan doen met 100 euro? Is natuurlijk de vraag.
1: Wat gaan we doen met 100 euro? Ik hoorde net al allemaal nieuw buitenspeelgoed.
0: Oh ja, nieuw buitenspeelgoed. Ja, dat komt allemaal goed vast. Gefeliciteerd.
1: Dat komt vast goed.
0: Gefeliciteerd, het komt vast goed tegen Montessori School. Emma, jullie waren fantastische kandidaten.
1: Yes, dankjewel.
0: Mooie dag.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Dag Anouk.

0: Lindo neemt je zometeen mee naar de zoo. Hij is altijd harder dan je hebben kan, want hij kan G-krachten tot G-kracht 98 aan. De King of Coaster zometeen Lindo en het nieuws met Iris. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons?
1: Geen grote acts meer bij de Vierdaagse feesten.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: sale in Bataviastad. Profiteer er nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 9:30 op 6 en op Kijk.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
10: Hoe weet jij dat?
7: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle 2-jarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 538 Nieuws.
2: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De weduwnaar van de vrouw die begin vorig jaar werd doodgestoken in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek waar de dader verbleef. Hij verwijt de psychiatrische zorginstelling Vivor dood door schuld en wil dat het OM strafrechtelijk onderzoek doet. De dader werd gisteren veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS. Een organisatie van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. Er komen vanaf volgend jaar geen grote acts meer. In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine veel jongeren trekken. En dus is er ook meer risico op die incidenten. De afgelopen dagen was er een mishandeling en werd er iemand doodgeschoten. Nu het al een tijdje extra droog is, houden de waterschappen de dijken extra in de gaten. Hier en daar zien ze oppervlakkige scheuren en die zorgen nog niet voor acuut gevaar. Zo nodig worden ze opgevuld. Er is ook nog geen gevaar voor verzakkingen. En de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten heeft woord gehouden. Ze is geabseild vanaf de Euromast. De burgemeester heeft enorme hoogtevrees, maar dit avontuur heeft ze toch echt volledig aan zichzelf te danken. Ze beloofde te gaan abseilen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar hoger was dan 4 jaar geleden. Ja, en dat was dus zo. Krijg je nog het weer? Vanmiddag vaker zon en rond de 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Begin bewolkt, later meer zon en rond de 23 graden dan. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Hartstikke goed, Iris. Dankjewel. Even kijken naar de weg. Het is niet heel druk. Wat opvalt is de wegen naar Duitsland via de A1, de A12 en ook de A76. Daar heb je wat vertraging bij de grens, zo controle. Dan nog de A8, Zaandam, Amsterdam bij Zaandijk West. 8 minuten extra. Ik zie ook de A12, Utrecht, Den Haag voor Zoetermeer 5. En de A50, Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord, 19 minuten plus. Controles langs de weg, A1 Hengelo-Deventer, 139,7. A9 Alkmaar-Haarlem, 56,6. A12 Utrecht-Gouda, 51,0. A16 België-Breda, 71,0. A30 Barneveld-Ede, 16,3. En de A58 Berg-op-Zoom-Breda, 75,6.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: 538.
3: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
2: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Een van de mooiste vrouwen aller tijden ter wereld. Wie dat is, dat hoor je zo meteen. Na Somber en Homewrecker.

je dat officieel de meest sexy zangers van de planeet zijn? Laten we eerst even de mannen bespreken. Mannen, nummer 1, zonder twijfel, Harry Styles. Verreweg de meeste mensen vinden hem de meest sexy zanger van nu. Rutger van Barneveld, net geen nummer 1, staat op 2. Nee. Nee. Bij de vrouwen, Beyoncé. Beyoncé staat op 1, maar Shakira, die je net hoorde, staat ook aan de top. Zij komt op nummer 4. En niet alleen vanwege haar uiterlijk, maar vooral door haar buikdanstalent. Nou ja, mijn buik danst ook de hele dag. Zelfs als er geen muziek is.

0: vrouw die al een miljoen euro verdient als ze één keer niest. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, hoorde je.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Nu de man die bijna een van zijn eigen fans vermoordde. Per ongeluk, zeg ik er wel even bij. Tijdens een concert deed deze zanger een erotisch dansje met een vrouw uit het publiek. Dat heb je wel eens, een artiest iemand uit het publiek halen, heel leuk. En tijdens dat erotische dansje, ja, bij erotiek hoort een kers, toch? Wilde hij dus een kers in haar mond stoppen. Maar die vrouw, die bleek dodelijk allergisch te zijn voor kersen. Dat komt heel soms voor. De zanger schrok, schreeuwde om hulp, maar de kers was gelukkig net niet in haar mond terechtgekomen. En zo overleefde de fan dit toch erotische moment met deze zanger Usher.

0: Martin Garrix Love and Mad bij 5 uur. Zullen we elkaar even een high five geven? Of jij en je collega's, dat kan ook. Aan je beroepsgenoten, dat zou ook nog kunnen. Misschien dat je op vakantie bent en even je bedrijf wil groeten. Ja, ga ik ook.
1: High 538.
0: Leef ik hier nog een tosti ijs erop ook nog misschien, wie weet. Kijk, even een voorbeeldje van hoe zo'n high 538 klinkt.
2: High 538 voor mijn strijders van de bouw. Misto en Dandes. Oude toiletten batsen. Liam is onderweg, jongens. Hamart, Masso.
0: Oei, ja, dit kan. Je kan het ook normaal doen. Wat je wil. Spreek je hem even in via de 538-app. In die app heb je zo'n WhatsApp-icoontje. En als je daar op klikt, zit je inderdaad in WhatsApp. Je hebt een rechtstreeks verbinding met de studio. Maak daar een spraakberichtje. Komt het hier binnen, hoor je zo op de radio. Net als Teddy Swims komt eraan.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: Toch?
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
5: Omdat onze band onbreekbaar is.
6: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
18: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
18: tijdens de 538 werkdag.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
21: Ja? Echt serieus?
22: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: 538. Lindo Duval.
29: Mr. Teddy Swims en Mr. Know-it-all.

0: Unstoppable. Van de zanger is met een van de mooiste stemmen, vind ik. Sia, bij 538 natuurlijk. Ja.
1: High 538.
2: High 538.
0: Ja. High 538, even een paar erbij pakken. Dit is Bjorn.
3: Ik geef een high 5 aan mijn collega's. En vooral een collega die net vader is geworden. Gefeliciteerd, man, met je dochter. En een andere high 5 van een andere collega. Dus ik zeg high 5 voor iedereen.
0: Houdoe. Bjorn, dankjewel. Inge.
4: Een hele goede middag. Ik wil graag al mijn collega's van het mooie loonbedrijf Klein Texas in Sint Pancras een hele grote high five geven. Het mooiste bedrijf van Nederland. Dank je.
0: Dank je, Angelo.
5: Ik wil even een high five graag doen aan alle DPD-strijders. Keihard aan het bikkelen zijn. Groeten, Angelo. Hoi.
0: Nog eentje dan. Eentje, Arthur.
6: Ik wil graag een high five reactie geven aan Rick de Schilder. Jammer dat je ons tolstelpraat mee op vakantie hebt genomen naar het Gardameer. Groetjes voor Luca en Arthur.
0: Arthur, je krijgt een nieuwe van ons van 5 jaar. Dat is juist. Komt goed. Dit is Dr. Alban. It's my life.

was een man die won een talentenjacht op MTV. Weet je nog, toen MTV over muziek ging. Kreeg daar een platencontract. Maar na de laatste aflevering gebeurde er helemaal niets. En toen zei hij, ja, wacht even, ik had een droom dat ik een ster zou worden. Waar is mijn contract? Ik doe het wel zelf. Het gaat om deze man, Ryan Tedder van One Republic. Je hoort hem nu samen met Alesso in Your Eyes. Op de radio is wel al.

0: 538. Het is Iris met het nieuws zometeen en daarin.
1: Waarom er minder Nederlandse clubs Europees voetbal mogen spelen.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi. Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 9.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: 538 Nieuws.
14: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De afsluiting van de Westerschelde-tunnel gaat de provincie Zeeland niet 11, maar 22 miljoen euro kosten. Begin volgend jaar gaat de Oostbuis 4 maanden dicht voor reparatie. Er zijn dan tijdelijke parkeerplekken nodig, extra pendelbussen en veerdiensten. Zeeland hoopt dat Den Haag meebetaalt. Google moet ook dokken. Die heeft 2 grote boetes gekregen van de Europese Commissie. In de zoekmachine zet Google zijn eigen diensten steeds bovenaan. En dat is tegen de wet. En appmakers in Google Play mogen ook geen reclame maken voor andere, goedkopere appshops. Google moet in totaal bijna €900 miljoen betalen. De Efteling snapt niks van de klachten over de herbruikbare beker waarmee je voor €17 de hele dag drinken mag halen. Foodwatch wil dat de Efteling ermee stopt, omdat mensen het zou aanmoedigen om onbeperkt suikerdrankjes te drinken. Maar de Efteling vindt het vooral jammer dat Foodwatch niet gewoon heeft gebeld en het nu via de media speelt. En er gaan dit seizoen voorlopig voor het laatst 6 Nederlandse voetbalclubs Europa in. Volgend jaar krijgen we weer 5 Europese tickets en dat lijkt de komende seizoenen ook zo te blijven. Het komt omdat we op de coëfficiënte ranglijst zijn gezakt van de 6e naar de 8e plek. Krijg je nog het weer. De zon breekt steeds vaker door. Het is rond de 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Het begint dan bewolkt, later meer zon en rond de 23 graden dan. En tot zover het 538 nieuws.
15: Een onzin van die beker. Ik heb ook zo'n beker. Je kan ook maar om de, ik geloof, een uur of zo kan je maar wat tappen.
14: Oh ja.
15: En gewoon water en bubbelwater en zero drankjes ook. Het is niet zo dat je alleen maar aan de suiker zit.
14: Nee.
15: Wat een gekke daar. Wat een gekkies.
14: Dat is ook een beetje aan jezelf, toch?
15: Ja.
14: Wat je kiest.
15: Ja, dat is ook zo. Ja, als ik niet zo'n beker heb, loop ik ook 20 keer langs een kraampje waar ze cola hebben. Dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Goed, even terug naar het verkeer. Daar hadden we het over. Nog niet, maar nu wel. De A1, de A12 en de A76 staat wat file voor de grens met Duitsland. Door die grenscontrole houden rekening met een kwartier extra. Dan de A16, Breda, Rotterdam voor de Moerdijkbrug. Kwartier door werkzaamheden. En de A50, Zwolle, Apeldoorn bij Apeldoorn Noord. Slecht wegdek, 13 minuten plussen. Controles A2, Eindhoven en Bosch, 139.1. A7, Den Oever-Bolsward, 108.0. A9, Alkmaar Haarlem, 57.9. A12, Utrecht-Gouda, 51.0. A13, Rijswijk-Rotterdam, 15.9. De A28, Assen-Hoogeveen, 160.2. En op de A35, Enschede-Hengelo, 69.2.
16: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
22: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
23: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
22: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
23: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
24: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
25: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Linda Duval.
26: Hey! Ik luister al de hele dag naar jullie.
15: Hey, dat is heel verstandig. Heel goed. Ook naar jou dus luisteren. Dat is belangrijk.

Crazy van Seal. Seal, je weet misschien, was ooit getrouwd met model Heidi Klum. Een romantische vrouw, want zij trouwde elk jaar opnieuw met hem. Dus elk jaar van hun huwelijk deden ze weer een bruiloft. Inmiddels zijn ze gescheiden. Waarschijnlijk nadat de rekeningen van die bruiloften binnenkwamen. Ik snap het wel, natuurlijk.

Met nu de band Kings of Leon, Joost Hall, die ooit een popconcert van hen vroegtijdig moesten beëindigen. Na drie liedjes al. Er bleek een groep duiven boven in het podium te wonen. En die bleven maar naar beneden kakken. Op hun schouders, wangen, in hun instrumenten en zelfs in de mond van een van de bandleden. Ja, dan ga je gauw stoppen met je popconcert. Ik begrijp het. Kings of Leon, Sex on Fire nu.

0: Sabrina Carpenter en Taste bij 538.
1: Stop or go.
2: Stop or go zometeen. Je kan meedoen als kandidaat aan dat spelletje waarbij je in 1 minuut tijd 100 euro kan winnen als je alle 5 de vragen uit de door jou gekozen categorie goed hebt. Je mag na elke vraag stoppen of doorgaan, maar dan zit je wel je bij elkaar verzamelde geld op het spel, want bij één fout antwoord ben je af. Ja, dat is even afwegen dus. Wat ga je doen? Wil je meespelen? Laat het weten in de 538-app. Stuur je naam en het woord go deze kant op. Zometeen ook die hele mooie, lekkere rammen van UGL. Jamaica Bam Bam.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager... en klauter door Nederlandse schilderijen. Scoor je tickets op madurodam.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Even bollen. Iedereen.

0: zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Binnen 1 minuut.
9: Meer muziek.
8: Tijdens de 538 werkdag.
10: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton. With
14: OG's. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
15: 538. Lindo Duval.
16: Normaal kost het €100, nu is het gratis. Jamaican Bam Bam.

0: scripts. The last time bij 5 uur.
1: Stop or go.
0: Hey Teun, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Op de vrachtwagen.
2: Jazeker.
0: Welk merk heb je?
2: Volvo.
0: Is dat het beste merk vrachtwagen?
2: Nee, zeker niet.
0: Oh. Dus wat zou je liever willen rijden dan? Wat is beter?
2: Ja, liever een Scania, denk ik.
0: Oh ja, ja, dat hoor ik vaker, ja. Ja, goed. Hey Teun, we gaan een top or go doen in de jouw gekozen categorie sport. Heel dapper dat je dat doet. 5 vragen maximaal. Elke vraag is 20 euro waard. Maar geef je een fout antwoord, ben je af. Je mag natuurlijk wel stoppen wanneer je wil. Na elke vraag mag je namelijk zeggen stop or go. Of je stopt of doorgaat. Zullen we het gaan doen, Teun?
2: Ja.
0: Daar gaan we. Vraag 1. Een actuele vraag: tegen wie speelt FC Twente vanavond in de voorronde Europa League?
2: Tegen wie?
0: Ja.
2: Oh shit, daar ga ik al.
0: Och. Ik hoor ook dat er allerlei alarmen afgaan in je Volvo.
2: Ja, ja, klopt. Nee, de antwoord moet ik je beschuldigd blijven.
0: Oh, wat zonde.
2: Ja.
0: Ja, dan kunnen we een minuut wachten, of niet? Noem een club, gewoon een club. Tegen wie zou ze kunnen spelen?
2: Slavia Praag.
0: Nee. Nee, dat staat niet goed. Ferencváros.
2: Oh,
0: ik zal het weer verkeerd uitspreken ook natuurlijk, want FC Twente heb ik wel goed uitgesproken. Teun, dat betekent geen geld, maar wel een 58 tosti-ijzer.
2: Oh, super.
0: Alsjeblieft. En een goede rit.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoi, dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. Ja, zo kan het gaan natuurlijk. Ik doe even actuele vragen erin. En, helaas. Misschien kan jij het veel beter. Zometeen bij Floris, nieuwe kans. Mag je ook een andere categorie kiezen als je dat zou willen. En nu...

0: Eminem. Als die tweeling was geweest, was Eminem en Eminem.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Is het al een drieling? Eminem en Eminem, dat is een drieling. Ja, Floris jezelf hoorde je. Bij 538 Floris, zo na tweeën. En nu. Even, mag ik je even op attenderen? Misschien moet ik je het even niet vergeten. Want er komt nog maar één Formule 1 race in Zandvoort. En die is ergens eind 23 augustus. En tickets voor die F1 race. Ja, er zijn er nog wel een paar te koop. Maar dat is natuurlijk hartstikke duw. Snap ik ook wel. En je wil er toch een keer bij zijn. Je kan ze ook winnen vanaf 3 augustus hier bij 538. Tickets voor de F1 in Zandvoort. De allerlaatste keer. Nu, Lucas en Steve. All I Know. The Dance Machine.

0: Dit is Hendrix Golden bij 538. Zometeen Floris de A2 en Iris heeft zo'n nieuws en daarin.
1: De rode kaartgate van het WK krijgt nog een staartje.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving! Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
8: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
4: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: 538 Nieuws.
15: 2 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De rode kaart gate op het WK krijgt nog een staartje. De Noorse voetbalbond dient namelijk officieel een klacht in bij de FIFA. Het draait allemaal om de rode kaart die de Amerikaan Balogun kreeg op het WK, maar na een belletje van Trump naar de FIFA weer werd ingetrokken. Dit soort situaties brengt de hele sport in gevaar, vindt de Noorse bond. Er moeten nog eens duizenden mensen weg uit het gebied bij Bordeaux, waar bosbranden zijn. Frans media melden dat 9000 mensen weg moeten. Daar zitten ook vakantiegangers op 3 campings bij. Gisteren werden al 12.000 mensen geëvacueerd. Er zijn geen gewonden. Acteur Kees Geel, die vorige week overleed, is door zijn familie in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er was al aangekondigd dat bij de uitvaart geen publiek welkom was. Geels nabestaanden hebben iedereen bedankt.

0: voor de berichten in het condoleancenregister. En UNESCO heeft de historische binnenstad van Paramaribo op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. Het centrum staat al bijna 25 jaar op die lijst. Maar er zijn kort geleden twee panden neergezet die afbreuk doen aan het aangezicht. En bovendien zijn veel gebouwen van hout en dus kwetsbaar. Krijg je nog het weer, vaker zon en rond de 22 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Het begint bewolkt, later meer zon en rond de 23 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Hier is dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 8 vertragingen momenteel, je hoort er 3 langs. De eerste op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Velsen door werkzaamheden een kwartiertje. A12 richting de grens door de controles, 14 en de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 14 ook, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Amsterdam-Utrecht, hectometerpaal 31.0. Verder op de A2 Maastricht-Echt 237.0 en de A5 Hoofddorp Badhoevedorp 6.2. A7 Den Oever-Bolsward 108.0 en de A9 Alkmaar-Haarlem 56.6. A12 Maarn-Ede 83.2, verder op de A12 Gouda-Utrecht 34.4. Weer verder op de A12 Utrecht-Gouda, de andere kant op dus eigenlijk 38.9 en de A13 Rijswijk-Rotterdam 6.7. A16 Belgische grens Breda 71.0 en de A28 Hogeveen-Assen 154.5. A30 Barneveld-Ede 16.3, A32 Meppel-Heerenveen 22.6, A35 Enschede-Hengelo 69.2 en de laatste de A58. Goes in de richting Vlissingen op de rem bij 152.5.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Roborob robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Goedemiddag.
4: Floris Molenaar.
5: Ik las een bericht over een uitvinding in Zuid-Korea. Daarmee is wakker worden in de ochtend nooit meer hetzelfde. Hele verhaal hoor je zo. En dit is Bruno Mars.

Baby Rexha, Faithless, New Religion, Radio 538. Goedemiddag, ik ben Floris. Ik las me vandaag nog een verhaal over een nieuwe uitvinding in Zuid-Korea. En daardoor gaat wakker worden 's ochtends voor jou en voor mij een heel stuk makkelijker zijn. Oké. Hoe en wat hoor je over 5 minuten naar de nieuwe Marshmello en Kelsey Ballerini. De favorite van deze week, Another Drink, is dit bij 538.

0: Coolio Gangsters Paradise. Je kunt opstaan met minder moeite.
1: 538.
0: Nou, ik weet niet hoe het er bij jou aan toe gaat als je 's ochtends wakker wordt. Ik moet altijd echt van een andere planeet komen, jongen. Dat is echt verschrikkelijk. Zodanig dat mijn telefoon herkent mijn gezicht niet meer als ik wakker word. Kijk, je hebt zo'n gezichtsherkenning om je telefoon open te maken. En dan zeg ik, wie ben jij? Jij bent niet degene van wie deze telefoon is. Echt alsof er een vrachtwagen over mijn gezicht is gereden. Bizar. Wakker worden doe ik het liefst met zo min mogelijk moeite. Misschien herkenbaar voor je. En nu is er dus een nieuwe uitvinding die dit hele gebeuren allemaal een stuk makkelijker gaat maken. Ik las daar een bericht over vandaag. Over een uitvinding in Zuid-Korea. Zelf aantrekkende kleding. Dat is kleding met een soort robots erin. En die robots die rollen zichzelf zo omhoog over je lichaam. Je kunt het vergelijken met een klimop. Dat is zo'n plant die zich langzaamaan zo op zo'n muur naar boven klautert. Ja, en daardoor hoef je dus niks meer te doen. Je kleding gaat vanzelf om je lichaam. Je moet volgens mij alleen in een beetje op de grond gaan staan. Dat spul om je heen leggen en dat klimt vanzelf omhoog. Lijkt me heerlijk. Kun je dus nog rustiger wakker worden. Is overigens wel nog een duur geintje. Het zit nog in de testfase. Daar hangt een behoorlijk bedrag aan. Schatting ongeveer 5000 euro. Dus weet wel, als je zo'n ding koopt, je wordt dan zelf aangekleed. Maar je wordt ook direct behoorlijk uitgekleed, zeg maar. 538 met Alex Warren.

0: Witkamp, Medusa bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Misschien heb je dat ook wel eens, dat je op social media ziet, op Instagram, en dat je ineens verhalen ziet, voorbij ziet komen, die helemaal niet recent zijn, maar gewoon van heel lang geleden zijn. Dat had ik dus vandaag. Ik zag een bericht op Instagram over een verhaal van vroeger. Studenten uit Gent bekogelden de politie met rottend fruit in de jaren 40. De politie bekogelen met rottend fruit. Waarom? Hoor je zo.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.

0: Country. Check 538.nl.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: TV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Binnen 1 minuut
17: meer muziek
16: tijdens de 538 werkdag.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
20: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Ik zag een bericht op Instagram over een verhaal over studenten in België... die een kasteel kaapten in de jaren 40. En de bijzondere reden waarom hoor je over 5 minuten.
22: 538, Floris Molenaar.
21: Oh, Coldplay en BTS, zometeen naar Jonas Blue en Malieve.

en BTS, My Universe. Studenten bekogelen de politie op. Nee, geen zorgen. Het is niet uit de hand gelopen bij Vindicat deze week. Of dat, nee, het gaat een stuk verder terug. Misschien heb je het meegekregen. Ik zag dit bericht vandaag ineens op Instagram. Studenten aan de Universiteit van Gent die kaapten in de jaren 40 een kasteel in Gent. Dan heb je een heel groot kasteel. Volgens mij heet het een soort burcht is dat. Het Ravensteen heet het volgens mij. Ik ben er wel eens geweest. Ze kaapten dat kasteel en vanaf die kasteelmuur gooiden ze met rottend fruit op de politie die ze probeerden om eruit te halen. Die studenten die waren woest door het dolle heen. Waarom? De prijs van bier was te hoog. De prijs van bier was veel te ver omhoog gebracht. En daardoor dachten ze, we moeten iets doen waardoor ze niet anders meer kunnen dan het weer een beetje rechttrekken. Dus ze stonden op die kasteelmuur met rottend fruit naar de politie te gooien. Zou dat dan ook de reden zijn dat mensen met bier gooien op concerten en festivals? Dat het fruit te duur is geworden? Zou dat het zijn? Dat is de verklaring. 538 bij Taylor Swift.

Mark van Dalen en Enrico Whatever. Elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hoor je ze hier bij Radio 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50, momenteel op nummer 37 in de lijst. De nieuwe Flair, dit is...

0: Lola Young en Messi. Dit is de 538 werkdag. Goedemiddag, Floris hier. Eva zometeen met nieuws over de politie.
1: Ja, er is namelijk een bizar jonge nepagent opgepakt.
2: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Vandaag bij Otrium, 10% korting op Levi's en Closed.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
13: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
14: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
13: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
22: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
21: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
22: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
24: 538 Nieuws.
25: 3 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. In de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden daar. Er zitten ook veel toeristen bij die bijvoorbeeld kampeerden in het gebied. Het vuur brak gisteren uit en honderden brandweermensen proberen het nu te blussen. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. In een winkelcentrum in Stuttgart in Duitsland is een vrouw in brand gestoken. Het gebeurde nadat ze werd aangevallen met een mes. Volgens Duitse media is ze zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is iemand opgepakt en dat is een bekende van de vrouw. Ze hebben of hadden een relatie. De Rotterdamse haven is bezorgd over onze infrastructuur. Veel wegen, bruggen en tunnels zijn namelijk gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En volgens de haventopman is het staal dat ze toen gebruikten niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer van nu. En in Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt, een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. De politie onderzoekt nog of het kind in zijn eentje handelde. Ik heb het weer nog voor je. Vanavond gaat de wind liggen en dan zie je ook weer even wat extra zon. Morgen wordt het ook zonnig en ook weer een stukje warmer. 22 tot 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Eva, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Het wordt al ietsje drukker. 10 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de afrit dicht. 14 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord een kwartiertje. En A73 de laatste. Maasbracht-Nijmegen bij Linnen. 35. Sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A7, Den Oever-Bolsward, hectometerpaal 108.0. A9, Alkmaar-Haarlem, 56.7 en de A12, Maarn-Ede, 83.2. A13, Rijswijk-Rotterdam, 6.7 en de A22, Velsen-Beverwijk, 9.3. A28, Hogeveen-Meppel, 142.1 en verderop de A28, Hogeveen-Assen, 153.6. A30, Barneveld-Ede, 16.3 en de A35, Enschede-Hengelo, 69.2. Laatste voor nu, A58, op de rem tussen Vlissingen en Goes bij hectometerpaal 152.5.
1: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
5: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Tomorrowland is in volle gang, maar heb je al gehoord over dat ene bijzondere Tomorrowland-feest? Hele verhaal hoor je over.

0: John Wrecker. Wat een bijzonder feest is dit, joh.
1: 538.
0: Misschien heb je het meegekregen of heb je het gevolgd afgelopen weekend. Tomorrowland in Boom in België is aan de gang. Het grootste dancefestival ter wereld. Ik was er ook bij afgelopen weekend. 538 was erbij. Misschien wel leuk trouwens. Alle hoogtepunten check je op de socials. Instagram en TikTok van Radio 538. We hebben leuke dingen daar te zien. Je krijgt de sfeer van het festival goed mee. Het is echt bizar groot. Misschien ben je er wel eens geweest. Het is, ja, volgens mij heb je 16 stages. Het is honderden voetbalvelden groot. En het is ook bizar goed geregeld. Elke graspriet op dat festivalterrein is verzorgd. Maar er wordt dus ook echt aan iedereen gedacht. Komend weekend is het tweede festivalweekend. En traditiegetrouw wordt er tussen de twee festivalweekenden een buurtfeest georganiseerd. Ik las daar net een verhaal over, een artikel. Het is eigenlijk een soort goedmakertje voor de bewoners van Boom en Rumst. Dat zijn die twee kleine plaatsjes. En die worden helemaal overspoeld door dat Tomorrowland Festival deze weken. Wat gebeurt er nou bij dat buurtfeest? Dat festivalterrein wordt dan dus opengesteld voor de buurtbewoners. En dat levert eigenlijk gewoon vooral bezoekers op van, ja, van verzorgingstehuizen uit die twee plaatsjes. Dus eigenlijk hoofdzakelijk ouderen die op dat festivalterrein langs al die podia mogen gaan om een beetje er rond te kijken. Er staan DJ's te draaien. Er worden gratis frietjes uitgedeeld. Maar het is echt een schattig beeld. Dat je zie je twee van die oude dametjes in een rolstoel voor zo'n festivalpodium staan. Grappig gezicht. Overigens, na een weekend Tomorrowland voel ik me even oud als die dames, hoor. Nieuws.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes bij 538. Morgenochtend om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. En op vrijdag, 9:45, dan is hij er weer. Rob Schepers en de week in one-liners. Wordt de week eventjes voor je samengevat in een aantal scherpe one-liners. Zullen we even een voorproefje doen van vorige week?
1: En vandaag tenslotte vrijdag 17 juli in de eerste helft van dit jaar is het grootste aantal meldingen van verwarde personen geweest sinds de pandemie. De cijfers zijn echter niet representatief, omdat in de steekproef ook de complete familie Meiland is meegenomen. Een onverzorgd riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wachttaal. Mag genoeg over Rick.
2: Er wordt inderdaad tijd gestopt.
1: Meneer de psychiater, mijn zoon denkt dat hij onzichtbaar is. Dan lijkt het me het beste dat u hem de volgende afspraak meeneemt. Maar hij zit gewoon naast me. En de laatste. Ik heb toevallig vorige week nog een verward persoon op een eigen oprit laten oppakken. En dat vond ik best eng, want je weet dat de politie een uur later je vrouw weer terugbrengt.
0: Ja hoor, morgenochtend 6 uur een nieuwe ochtendshow. En dus 9:45, Rob Schepers en de week in one-liners.

0: Monster. Zoe Levi en Snelle, ik zing bij 538. Stop or go. Nieuwe ronde Stop or Go gaan we spelen zo meteen. 100 euro kun je winnen deze donderdagmiddag. Nieuwe ronde dus in de startblokken. Wil je meedoen, pak de app van 538 erbij. Klik even rechtsboven op het WhatsApp-icoontje en stuur daar Go plus je voornaam voor jouw kans dus op die 100 euro.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl. Yes.

0: die knakworstjes en noedels en soep.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Let's
10: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Binnen 1 minuut
12: meer muziek
13: tijdens de 538 werkdag.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
16: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die bij 538.
1: Stop or go.
0: Julijne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Het sprak je goed uit, hè? Julijne.
2: Ja, dat sprak je goed uit.
0: Wat een mooie, bijzondere naam.
2: Dankjewel.
0: Ja. Jij werkt op de hogeschool.
2: Klopt.
0: Dan heb je lekker vakantie nu.
2: Dan heb ik zeker heerlijk vakantie.
0: Heerlijk zeg. Wat voor een vak geef je op de hogeschool?
2: Ik werk bij de opleiding Social Work deeltijd.
0: Oh, oké, Social Work. Dat heeft mijn vriendin heeft dat gedaan. Heette dat vroeger maatschappelijk werk en dienstverlening? Of is dat een...
2: Zie je? Dat maatschappelijk werk, dienstverlening en SPH, die zijn allemaal samengegaan tot Social Work.
0: Wat grappig. En jij werkt als in de deeltijd, zeg je. Dat betekent dat mensen er iets naast doen.
2: Ja, klopt. Ja, ze hebben een werk- of stageplek nodig van minimaal 16 uur per week. Maar de meeste werken gewoon voltijds.
0: Oh.
2: En dus één dag in de week naar school.
0: Oh, dat zijn echte gemotiveerde studenten heb jij dan dus. Die dat allemaal nog naast blijven doen. Wat goed.
2: Nou, ja, het is zeer impressive wat ze doen.
0: Ja, leuk. Je zit ook in Stop or Go. Dus misschien pak jij vandaag nog eens eventjes 100 euro mee in je vakantie. Hoe lekker zou dat zijn? 1 minuut krijg je om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elk goed antwoord is 20 euro waard. Dus maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord dat je geeft krijg je de keuze Stop or Go. Stoppen of doorgaan. Stop je is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, kan dat hoger worden, dus maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, Julijne, is Stop or Go. Dus misschien pak jij vandaag nog eens eventjes 100 euro mee in je vakantie. Hoe lekker zou dat zijn? 1 minuut krijg je om maximaal 5 vragen goed te beantwoorden. Elk goed antwoord is 20 euro waard, dus maximaal 100 euro te winnen. Bij elk goed antwoord dat je geeft, krijg je de keuze.

0: ik me laten vertellen?
1: Klopt.
0: Als jij er klaar voor bent, dan roep je go en dan gaan we beginnen.
1: Go!
0: Welk dier staat centraal in het logo van het bekende automerk Ferrari?
1: Dat is het paard.
0: Dat is helemaal goed. 20 euro in de pot, stop or go?
1: Go!
0: Welke bekende filmreeks draait om Jedis, Jedis, lichtzwaarden en de kracht van The Force?
1: Welke film of welke serie, zei je?
0: Welke film?
1: Oh, Star Wars.
0: Dat is helemaal goed, ja. 40 euro in de pot, stop or go?
1: Go.
0: In welk Europees land betaal je met de zloty?
1: In welke
0: instantie zijn? Ja, een antwoord, Julijne.
1: Het is geen Europees land, want dan zou je het euro hebben.
0: Ik wil een antwoord, Julijne. Geef me 3, 2...
1: Polen.
0: Dat is goed, 60 euro in de pot, stop or go?
1: Stop.
0: Oké, ja. Mag ik? Ja, 60 euro. Toch net lekker,
1: ja, hè? Top.
0: Ja.
1: Ja, heel erg fijn.
0: Ja, hij moest echt van ver komen, of niet?
1: Ja, maar ik zat echt te denken, oh, landen zitten nog niet bij de. Ja, en op een gegeven moment, als het zo spannend is, ik weet niet of je weet hoe je autonome zeestelsel werkt.
0: Nee.
1: Die doet het dan wat minder goed, zeg maar.
0: Oké. Okay. Nou, ik heb direct, ja, ook even college van je gekregen, dat is het mooie.
1: Ja, dat gaat dan vanzelf.
0: Goed gespeeld, Julijne. 60 euro gaan we aan je overmaken en een fijne vakantie nog en een mooie donderdag.
1: Ja, jij fijne dag door.
2: Stop for now.
0: Wil jij nou 100 euro winnen morgenochtend? Tijdens de 538 werkdag bij Dennis Ruijer. Een nieuwe ronde, stop or go, dus met jouw kans op die 100 euro.

0: Lost Frequencies, Live It All. Nieuwe muziek bij Radio 538. Zometeen een nieuwe middagshow met Bas en Eva. Normaal gesproken Bas, Dylan en Eva. Waren het niet dat Dylan deze week meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse. Gisteren was hij halverwege. En werd ook eventjes de balans opgemaakt in de show met Dylan.
1: Hoe kijk je dan aan tegen dat je nog 2 dagen moet?
2: Ja, dat wordt wel pittig. Morgen is een befaamde route, de Zevenheuvelenloop. Dus die gaat, dat is de route met het meeste hoogteverschil. En pittige, volgens de kenners.
1: Ga lekker vroeg naar bed. Zorg dat je de voeten even goed laat behandelen zo. We hopen je weer te spreken in een misschien wat betere staat. Maar je gaat hem gewoon halen, Deel.
0: Ja, en zometeen
3: even een updateje
0: hoe het is gegaan met de Zevenheuvelenloop in de nieuwe 538 middagshow met

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark bij 538. En een nieuwe middagshow met Bas en Eva in de startblokken zo meteen. En ook Eva met nieuws over een plaag.
1: Ja, in Twente, daar hebben ze mee te dealen. Ik laat zo weten wat voor beestjes dat zijn.
2: Ja.
1: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.

0: Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Even bollen. Iedereen.

0: Voordat je geld op de meest getoonde prijs.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
2: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
3: 538 Nieuws.
4: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Het gaat nog weken duren voor we meer weten over de oorzaak van het tramongeluk op de Erasmusbrug van gisteren. Volgens het vervoersbedrijf moeten er eerst allerlei beelden en gegevens onderzocht worden. Gisteren botste er een rijdende tram op een stilstaande. 7 mensen moesten daardoor naar het ziekenhuis. De extra veiligheidsmaatregelen bij de vierdaagse feesten in Nijmegen lijken te werken. Volgens de gemeente bleef het rustig in het park gisteren, waar het eerder deze week nog misging. Toen werd er iemand zwaar mishandeld. Er zijn daarom nu extra agenten en het park geldt als veiligheidsrisicogebied. In een huis in het Brabantse Eersel zijn meerdere luchtdrukwapens gevonden, schrijft de regionale omroep. Die kwam de politie op het spoor nadat er een duif uit de lucht zou zijn geschoten in een park in Eersel. De wapens zijn nu in beslag genomen. Het is niet bekend of er ook iemand is opgepakt. En in Twents dorp wordt geteisterd door de Colorado-kever. Ze zijn niet gevaarlijk, maar wel met veel.
5: Overal lopen ze.
4: Ja, ze zitten nu in het Twentse dorp omdat daar tot vorig jaar aardappelen werden verbouwd. En dat is de favoriet van de kever, maar...
6: Dit voorjaar kwamen ze weer boven, dachten ze van... nou, dan kom ik weer in dat lui lekker land met al die aardappelen. En toen was het een nachtmerrie, want er stond mais.
4: Ja, dus ze verwachten dat ze ook wel weer snel weggaan. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond gaat de wind liggen en zie je ook nog even een beetje zon. Morgen wordt het ook weer zonnig en ook een stuk warmer. 22 tot 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
7: Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam bij Den Hoorn, 15 minuten. En op de A8 in de richting van Zaandam bij Brug over de Zaan, 24 minuten, komt door dieren op de weg. A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 27 minuten. En de flitsers vind je onder andere op de A2 in de richting van Eindhoven bij Maarhezen. Hectometerpaal is 180,9. Op de A4 in de richting van Leiden bij Hoofddorp, 10,8. En op de A9 in de richting van Haarlem bij Heemskerk, 56,7. A12, dat is in de richting van Gouda bij Bodegraven, 36,7. En op de A13 in de richting van Rijswijk bij Rotterdam, 16,6. A22 in de richting van Beverwijk bij Velzen-Zuid, 9,3. En de A29 tussen Dinteloord en Rotterdam bij Heiningen en Volbletten bij 103,4. A30, Barneveld-Ede bij Lunteren, 16,3. En op de A35 in de richting van Hengelo bij 69,2. Dat is bij Enschede. Dan de A58 in de richting van Goes bij Scheer-Arendskerken, 152,5. En de laatste op de A59 tussen Dinteloord en Breda bij Heiningen. Hectometerpaal is 56,7.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
20: de allerlaatste Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix.
7: Dylan. Zijn we? Welkom. Het is 3 minuten over 4. Een gloednieuwe middagshow is hier met zometeen Somjeu. En eerst de Bassa. Dit is Magnetic.

0: 538, Jordan Sommieux en Morning. En daar zijn we met een gloednieuwe middagshow. Het is 9 minuten over 4. En ja, ik zat even te denken. We hebben nog een vraag voor je.
1: Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren?
0: Dat mag ik hopen, ja.
1: Zit er iemand te luisteren?
0: Zijn naam heeft veranderd. Of haar naam. Dat vinden we ook goed. Zit er iemand te luisteren die ergens op een punt in zijn of haar leven dacht... ja, die naam moet anders.
2: En dan dus niet, heb ik het niet over dat je getrouwd bent... en dat je toen de naam van je man of je vrouw hebt aangenomen. Dat is ook veranderen, maar dat vind ik niet tellen.
0: Nee, het gaat echt om ja, dat je echt met een reden... Ja. Wie weet ben je... Weet ik veel, wilde je niks meer te maken hebben met je ouders? Ja. Dat zou kunnen. Dat is overigens ook
2: of
0: een reden.
2: Of weten je poep van je voornaam?
0: Ja, dat... Ja. Weet niet, mag dat?
2: Nee, dat mag niet. Maar er zijn natuurlijk wel andere namen waarvan je zou kunnen zeggen... ja, dat vind ik toch niet helemaal lekker om zo te heten.
0: Ja, ja en soms kan het echt in je voordeel werken. Ik bedoel, bij de baannaam in de middagshow... ja, hebben we veel voorbeelden gehoord van mensen... die een hele leuke passende naam hebben natuurlijk. Maar ja, als er een reden is waarom jij denkt... ja, ik wil dat niet. 0909-3000-538, laat even van je horen. Kwam allemaal door Brad Pitt en zijn kinderen.
2: Ja. Bijna alle kinderen van Brad Pitt willen niet meer Pitt van de achternaam heten.
0: Ja.
2: Is omdat het eigenlijk een hele vervelende reden... dat ze niet meer zo'n leuke band hebben met hun vader. Alleen zoon Pax wil nog wel Pax Pitt heten.
0: Pax
2: dacht
0: Pitt.
2: Ik, bij jou vind ik het dan het minst goed plekken. Ja. Maar goed, ieder zin.
0: Ja. 0909-3000-538, pak je telefoon even. En vertel ons, waarom heb je je naam veranderd? Misschien ben je van geslacht gewisseld. Dat zou kunnen.
2: Dat kan ook, ja.
0: Dat je even het een en ander hebt laten doen... en dat je dacht, Peter, dat past niet meer bij mij. Dat zou natuurlijk kunnen. 0909-3000-538, pak je telefoon en bel eventjes. Of stuur een berichtje in de 538-app. Laat ons weten. Zit er iemand te luisteren die zijn naam heeft veranderd?

0: Middagshow 538, hoorde Calvin Harris, Jazzy en Satisfy. En de vraag is, zit er iemand te luisteren die zijn of haar naam heeft veranderd? Dat was allemaal naar aanleiding van Brad Pitt. Die kinderen van hem, die willen de achternaam Pitt niet meer. Ja. En toen dachten we, zit er iemand te luisteren die dat heeft gedaan? Om wat voor reden dan ook? Er zijn natuurlijk heel veel dingen te bedenken. En er zijn best wel wat mensen die dat hebben gedaan ook. Xavira.
1: Hallo.
0: Hi, jij bent zo iemand.
1: Dat klopt.
0: Ja, het is wel even geleden, toch?
1: Dat is inderdaad een jaartje geleden. Dat is ruim 30 jaar geleden.
0: Ja, dat is wel even terug. En waarom?
1: Ja, ik had mijn... gewoonlijk krijg je meestal standaard de achternaam van je vader. En mijn vader was niet zo heel erg ziek toen de tijd. Want in de zware criminaliteit werd gezocht. En dat zat echt gewoon een pet op je achternaam. En wij wilden daar gewoon niks mee te maken hebben. En toen hebben wij de achternaam van mijn broer genomen.
0: Ja, dus het is niet dat je hem lelijk vond, de achternaam. Daar had het allemaal niks mee te maken.
1: Nee.
0: Jouw vader was niet zo lief, 30 jaar geleden, zoals je zelf zegt. Die zat in de zware criminaliteit. Maar dat is dan op een level, ik zal niet vragen naar de achternaam, maar dat is op een level dat veel mensen hem ook kenden.
1: Dat klopt, ja.
0: Dus echt een naam die op het nieuws voorbij kwam?
1: Dat misschien op het landelijke nieuws niet. Ik heb het over 30 jaar terug. Maar wel dat meneer het land niet uit mocht en zo. Dus heb je niet op je gestolen.
0: Ja, en gewoon even puur esthetisch gezien. Welke achternaam vond je mooier?
1: Ja, toch wel mijn huidige.
0: Ja, toch wel. Okay,
2: je mocht alles kiezen nu natuurlijk.
0: Maar stel je toch voor.
1: Ja,
0: dat je...
1: het is toch een smetje wat erop zit.
0: Ja, nee, dat snap ik. Dat begrijp ik. En heb je daar verder ooit nog problemen mee gehad? Of gaat dat helemaal vloeiend? Het is niet dat je bij de luchthaven aankomt met je paspoort en dat er vragen komen of zo.
1: Nee, dat is allemaal toen heel goed geregeld via de rechtbank. Ik heb dan gelijk in mijn paspoort overal waar ik kom, alles staat gelijk goed.
0: Ja.
1: En die andere achternaam heb ik nooit meer teruggezien.
0: En de voornaam is Xavira, vind ik ook heel mooi. Ja. Dat vind ik heel mooi. Ja. Die heb je niet gewijzigd?
1: Die heb ik niet gewijzigd,
0: Super. Ja, ik zit daar soms toch wel eens over na te denken. Wat als je die kans krijgt dat je een nieuwe naam moet? Hoe zou je dan heten? Gewoon, wat kies je dan, joh?
2: En waar begin je met nadenken? Ik zou het niet weten, hoor.
0: Ik kijk even naar jou, Eva.
2: Ja?
0: Je hebt een mooie bos krullen. Jij zou ook door kunnen voor een Milou of zo.
2: Ja?
0: Ja, denk ik. Milou.
2: Jij ook wel voor een Arend.
0: Dankjewel. Super. Xavira, thanks voor het bellen.

0: liedjes die je vrienden dan inspreken. Want dat is dan even makkelijker, weet je wel.
1: Ja, voor hen. Ja,
0: voor hen. Dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt. Krijg je gewoon 3,5 minuut aan spraakmemo. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel leuk. Af en toe is het net een beetje een podcast, maar ik heb een tijdje terug. Echt, zonder grap, en ik weet dat je denkt, ja, dit zeggen jullie altijd, maar deze niet. Ik heb de meest bizarre spraakmemo ooit gekregen. En die wil ik je zo meteen eventjes laten horen. Zo meteen ook het nieuws van Eva, wat heb je?
1: Ja, zangeres Jessie J, die komt met een opvallende oproep voor fans. Ze wil dat ze één ding niet meer doen bij haar concert.
0: Wat dan?
1: Ja, dat zeg ik dan zo.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1.

0: dat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
1: Ah, nee.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
3: Yes!
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
3: Yes!
5: Daar heb je Huub, van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
8: 538 met het weerbericht. Vanavond laat de zon zich op veel plaatsen nog even zien. Morgen begint het bewolkt. In de loop van de dag wordt het 23 tot 25 graden. Dan het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A15 tussen Nijmegen en Gorkum bij Leerdam. 20 minuten. En op de A16 in de richting van Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 29 minuten. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord. 20 minuten. En de flitsers vind je onder andere op de A2 tussen Maastricht en Echt bij Geleen. Hectometerpaal is 241,7. Op de A2 in de richting van Eindhoven bij Maarhezen 180,9. En op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij Enspijk 87,1. A7 in de richting van Bolsward bij Witmarsum 108,0. En op de A13 tussen Rotterdam en Rijswijk bij 16,6. A22 Beverwijk-Velsen bij 14,8. En op de A28 opletten in de richting van Meppel bij Staphorst 112,6. A29 Tinteloord-Rotterdam bij Heiningen. Dat is 103,4. En op de A30 in de richting van Ede bij Lunteren 16,3. A58 in de richting van Goes bij Heer Arendskerken 152,5. En de laatste op de A67, dat is in de richting van Eindhoven bij Venlo. Hectometerpaal is 67,3. Het is de middagshow. Bas en Dylan. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
9: Goedemiddag. In de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden daar. Er zitten ook veel toeristen bij die bijvoorbeeld kampeerden in het gebied. Op het station in Nijmegen is een beveiliger mishandeld. Het gebeurde na afloop van de vierdaagse feesten. Hij werd door een groepje mannen geslagen en getrapt. De daders zijn nog niet opgepakt. Acteur Kees Schil is vorige week in besloten kring begraven. Dat laat zijn management vandaag weten. Het was liefdevol en waardig, zeggen ze namens de familie. Hij overleed vorige week onverwacht aan de gevolgen van een hartstilstand en speelde onder meer in Flikken Maastricht, Rotterdam en de film Simon. Een opvallende oproep van zangeres Jessie J dan. Die zegt, als je niet kan zingen, zing dan ook maar niet te hard mee bij mijn concerten. Nou, dat was allemaal een grapje, maar ze krijgt nu toch heel veel bijval van mensen die zeggen, ja, ik vind het eigenlijk heel vervelend als mensen naast mij vals staan mee te zingen.
8: Ja, maar het is ook lastig in te schatten wanneer je op het punt bent dat het wel kan. Heb ik het idee.
9: Wanneer je goed genoeg kan zingen, zeg jij?
8: Ja, vanaf wanneer kan het dan wel? Ik snap dat het...
9: Je vindt jezelf een twijfelgeval, begrijp ik?
8: Nee, ik zou dat dan wel moeilijk vinden om te beoordelen, ja. Want ik kan wel toon houden, maar ja, zeg maar, is de klank ook mooi? Ja, er komen een hoop dingen bij kijken, weet je wel.
9: Ja, maar ik zit ook te denken, je wilt toch niet kijken, los van of jij goed kan zingen, ik kom niet voor jou.
8: Ja, maar het is toch, je bent bij een concert om even lekker, je wil even de longen uit je lijf zingen. Dat snap ik goed. Ja, een lastige kwestie. Want als ik me nu bedenk dat er hier allemaal luisteraars in de studio zouden staan die zeg maar ook net zo hard praten als wij, op een gegeven moment word je gek. Dat is gewoon heel vervelend. Dan moet je mensen aanwijzen die het moeten doen.
9: Ja, je moet een paar kiezen.
8: Jij zou pleiten voor een algeheel zingverbod.
9: Nee, dat hoeft niet per se voor mij hoor. Maar ik denk gewoon, je moet weten wanneer het te hard gaat.
8: Ja.
9: Je moet je volume weten te houden.
8: Oké.
9: Ja. Hey, dan ontzettend goed nieuws. Want onze prins en vriend en collega Dylan, die is zojuist ook voor de derde dag. Ik vind het een soort prinsje.
8: Prins Dylan, waar komt dat nou weer vandaan?
9: Ja, vind je hem niet een hele erg prinselijke uitstraling hebben?
8: Nee, echt weinig. Nee.
9: Oh, nou, grappig, staan we daar toch anders in.
8: Nee.
9: Maar goed, daar gaat het allemaal niet om. Hij heeft net de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse succesvol afgerond.
8: Ik vind ook, het is mooi dat dit nu in het nieuws zit. Zo, het is Dylan, ja, onze vriend uit
9: nou,
8: de avond.
9: Ik kreeg gisteren een pushbericht van het AD dat Dylan, die ik ken, de Vierdaagse heeft onderschat. Toen dacht ik, ja, nou, dan neem ik het ook mee in de nieuwsblog.
8: Ja, nee, dat is wel waar. Ja, het is bizar. Kijk, Dylan, onze collega dus, die heeft vorig jaar gezegd dat hij de Vierdaagse nog op zijn sloffen zou lopen. Hij vond dat ze zichzelf allemaal wat serieus namen. En dus is hij hem dit jaar aan het lopen.
9: Op schoenen wel, hoor.
8: Ja, op schoenen weliswaar. Maar dat, het is bizar. Ik vind het ook zo bizar hoeveel mensen er druk mee zijn. Man wordt de hele dag aangesproken. Hij zegt, ik zou nog 2 jaar lang kunnen zuipen van alle drank die hij aangeboden krijgt tijdens die tocht. Ik krijg berichten van mensen. De video's die hij plaatst. Nou ja, ik weet niet of je een beetje thuis bent in socials, maar die dingen die worden 500.000 keer bekeken. Alles, die gaan ze laten scheten en het wordt 500.000 keer bekeken. Hoezo zijn mensen zo begaan? Wat lief.
9: Ja, heel lief. Ik ben wel heel erg bang voor wat wij maandag terugkrijgen op werk.
8: Dat is,
9: want het
8: dat is
9: iemand
8: waar.
9: Die zeg maar heel leuk is, maar die niet nog meer zelfvertrouwen nodig had. Dus ik zit daar wel mee in de maag. Dat moet je best weten.
8: Maar kijk, er zijn eigenlijk 2 opties en ze zijn allebei niet leuk.
9: Wat zijn de opties dan?
8: Nou kijk, als Dylan hem niet zou uitlopen omdat er een reden is, dan zou dat echt, dat zou iets zijn waar we nooit over mogen beginnen. Dat zou een heel erg gevoelig
9: en dan is het
8: onderwerp
9: echt
8: worden.
9: Een donderwolkje,
8: ik denk dat wij het getal 4 van de Vierdaagse dan in alle zinnen moeten vermijden. En als hij hem wel uitloopt, dan krijg je hier een bak testosteron en zelfvertrouwen binnen. Ja, ja. Ik weet niet zozeer wat ik liever heb eigenlijk.
1: 5, 3, 2, 1. Bas en Dylan.
8: Maar goed, het lijkt erop dat hij hem echt gaat uitlopen. Over een klein uurtje, dan spreken we hem.

0: Bibi Rexha, Fateless en New Religion.
1: 538, Bas en Dylan.
0: New Religion. Ik zal het ook nog even articuleren. Dat is fijn. Hey, dit is absoluut de meest bizarre spraakmemo ooit. Je moet even opletten. We zitten normaaliter in de avondshow op 538. We zitten nu in de middag. Maar we dachten, misschien moeten we even terugblikken op wat dingen die gebeurd zijn in de afgelopen weken, / maanden. En een paar weken geleden kreeg ik een spraakmemo. En ik wist niet wat me overkwam. Dat was er gewoon eentje. Zeg maar, je stapte in het karretje en de achtbaan ging rijden. En die ging vervolgens echt werkelijk waar alle kanten op. Luister mee. Ik heb vandaag de meest krankzinnige spraakmemo ooit gehad.
2: Hallo, hallo, hallo, hallo. Oh my god, ik zag een muis rennen. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Hou op met me. Oké, even moet ik even bijkomen. Ik wilde vertellen over de... Oh, daar zit dat kutbeest. Staat er op, hij is nu dood. Oh, ik heb hem toch een dood geschot. Oh my god, oh met zijn tuin. Oh my god, hij lijkt nog half. Oh my god, oké, ik moet echt opzoeken. Oh my god, oh my god, oh my god.
3: Oh. Oh mijn god, wat gebeurde hier?
4: Ja, ik vind, ja... Dat je dus ook gewoon doorgaat met het opnemen van die memo. En dat het nog erger wordt.
5: Ja, eventjes deze mees, ze zag een muis. En toen ging ze toen even hem doodgetrapt.
4: Ze was hem aan het wegjagen, maar in plaats daarvan rennen die zo onder haar voet door. Terwijl ze aan het trappen was op de grond. En toen...
0: Moeten wij dan nu even een minuut stilte voor de muis houden nog?
3: Maar dat is wel sympathiek, want die had het ook allemaal niet zo bedoeld.
0: Heel erg zielig, maar ja, zij ook niet. Mocht je er wat beeld bij willen zien, 538 Avondshow, zo heten we, op Instagram. Check ons daar.

0: Kijk, het is vakantie. Periode. Er zijn veel mensen op vakantie. Heb je in deze vakantieperiode al eens even een nieuw site geopend? Want zo niet, dan is dat absoluut de moeite waard. Je ziet daar dingen voorbij komen deze dagen. Kijk, er is politiek reces. Die liggen allemaal lekker ergens in de zon. Er gebeurt gewoon net te weinig om hele kranten en nieuwsites in te vullen. En dan zie je dat ze dus wel eens grijpen naar de dingen die in onze ogen toch net iets minder nieuwswaarde hebben. Zo prijkt er vandaag bovenaan op vele nieuwsites: Daphne Bunskoek heeft geen interesse in een late-night talkshow.
1: Ja. Daar moesten wij toch wel erg om lachen. Goed om te weten natuurlijk. Ja,
0: maar wij willen ook wel eens iets niet. Ja, dat is toch hoe dingen werken. Maar het is ineens nieuws geworden. Van de week ook al, we hebben zo zitten gieren om iets. Ik weet niet meer wat dat was. Maar gewoon zoiets waarvan je denkt, dat was nog helemaal geen nieuws.
1: De lat ligt wat lager.
0: Ja, en dus dachten we, kijk, Eva, jij presenteert ook shownieuws op televisie. Dat betekent, je bent een publiek figuur. Jij kan nu dingen zeggen die prima een artikel kunnen worden, toch?
1: Ja, maar dan wil ik dus wel ook iets zeggen wat ik ook niet wil.
0: Nee, maar dat is
1: dan wil ik dezelfde soort kop krijgen.
0: Ja, Eva Vloon heeft geen interesse in
1: ergens in de Raad van Toezicht zitten.
0: Nee, saai.
1: Lijkt me niet leuk.
0: Nee, helemaal niet leuk.
1: Dat er een straat naar me vernoemd wordt.
0: Waarom niet? Ook niet, ja. Dat is toch lachen?
1: Ja, is leuk, maar gebeurt vaak postuum, dus daar heb je dan ook niks aan.
0: Nee, oké.
1: WK-hit hoef ik ook niet per se. Een eigen kartbaan, dat hebben die broertjes, broertjes Snel, hoe heet die nou? Coronel. Die hebben dat hoef ik ook niet. Vind de karten niet zo leuk.
0: Nee, maar als je daar toch geld mee kan verdienen, maakt toch niet uit?
1: Ja, maar dan doe ik het liever met iets anders.
0: Als je toch vanavond bij RTL Boulevard staat, Eva Vloon heeft geen interesse in eigen kartbaan, dan scheid ik denk ik in mijn broek van het lachen.
1: Dan scheid ik eens allemaal. Ik hoef ook geen eigen chipsmaak. Zie je nu ook steeds vaker dat de BN'er dat heeft.
0: Ja.
1: Ik ben geen BN'er, maar ik hoef het ook niet.
0: Nee.
1: En ik hoef ook geen programma op Radio 1.
0: Hoezo niet?
1: Nee, ik zit al hier.
0: Met het oog op morgen. Hartstikke leuk.
1: Nee, ja, maar dan moet je zo op die. Ja, op de.
0: Met het.

0: Dit is je makkelijkste kans op het exclusieve 538 strandlaken. We gaan zo meteen namelijk ons favoriete spelletje spelen. Kip of ei heet het. Doen we normaal in de avondshow van 538. Maar voor het gemak even meegenomen naar de middag. En het spelletje is doodsimpel. Je krijgt namelijk twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Dus duik eventjes de geschiedenis in. En denk gewoon eens even bij jezelf na. Wat bestond er nou eerder? Met vandaag. Wat was er eerder? Kabinet Rutte 1 of de iPhone 1? Zegt u het maar. Kabinet Rutte 1 of de iPhone 1? Ga even bij jezelf na. Welke was er eerder? En drop je antwoord in de 538-app. Of ga even naar 538.nl/kipofei. Daar kun je de dagvraag ook invullen. Dus 538.nl/kipofei. Stuur het in. Doe het nu. Want binnen nu en 10 minuten het antwoord. Wat was er eerder? Kabinet Rutte 1 of de iPhone 1?
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau... bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: geef je het gevoel dat je zelf even op Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
1: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: 538 Nieuws.
10: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Grote zwarte rookwolken boven Maastricht, want er is een grote brand uitgebroken in een oud kantoorgebouw. Er worden appartementen voor studenten van gemaakt, maar er ging tijdens de werkzaamheden iets mis op het dak. Er zijn geen gewonden, maar mensen in de buurt moeten wel hun ramen en deuren dicht houden. Op het station in Nijmegen is een beveiliger mishandeld. Het gebeurde na afloop van de vierdaagse feesten. Hij werd toen door een groepje mannen geslagen en getrapt. De daders zijn nog niet gepakt. En over de vierdaagse gesproken, alle lopers moeten nu weer binnen zijn. Het was vandaag Groene Donderdag en dat is een pittige. Er zijn dan namelijk flink wat beklimmingen.
11: Ik vind dit de mooiste route. Dat komt door het landschap natuurlijk waar je doorheen gaat, maar ook qua sfeer.
10: Ja, gisteren hadden bovengemiddeld veel lopers blaren door de regen. Vandaag was het gelukkig wat droger. En in het Brabantse Eersel is waarschijnlijk een duif uit de lucht geschoten. Tijdens het politieonderzoek is er bij iemand thuis een flink aantal luchtdrukwapens gevonden. En die hebben er mogelijk mee te maken. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond gaat de wind liggen en zie je ook de zon af en toe tevoorschijn komen. Morgen is het ook zonnig en dan wordt het weer een stukje warmer. 22 tot 25 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
12: Dan het verkeer. De drie grootste vertragingen op de A15 in de richting van Gorkum bij Arkel. 28 minuten. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij Zwijndrecht. 34 minuten. A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 28 minuten. En de flitsers onder andere op de A1 in de richting van Deventer bij Bornerbroek. 141.1. En op de A2 tussen Weert en Eindhoven bij Maarhezen. 180.9. A6 in de richting van Lelystad bij Almere. 50.6. En op de A6 tussen Emmeloord en Lelystad bij Zwifterband. 97.5. A6 Muidenberg-Lelystad bij Lelystad 75.0. En op de A7 in de richting van Bolsward bij Witmarsum 108.0. A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk 56.7. En op de A12 tussen Ede en Arnhem bij Ede 106.0. A13 Rotterdam-Rijswijk bij Rotterdam 16.7. En op de A28 tussen Zwolle en Meppel bij Zwolle 101.6. A28 opletten in de richting van Assen bij Spier 153.6. En op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij 69.2. A67 tussen Venlo en Eindhoven 67.3. En de laatste op de A67 in de richting van Eindhoven bij Lierop 35.1.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: It's playtime!
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.

0: scoort en je geld op de meest getoonde prijs.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
4: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
5: Zomer op je radio.
4: Bas en Dylan.
6: Zometeen de uitslag van Kip of Ei. Wat was er eerder? Kabinet Rutte 1 of de iPhone 1? Drop je antwoord.

0: heeft gegeven opties bestond eerder. Met vandaag, wat was er eerder? Kabinet Rutte 1 of de iPhone 1. Aan de telefoon is Amber.
1: Hi.
0: Hi, hallo Amber. De iPhone 1, heb jij die ooit in je handen gehad, denk je?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik vanaf de 4 of 5 of zo in mijn hand heb gehad.
0: Ja, toen ben jij ingestapt. Ja, ik weet dat mijn eerste, maar goed, de 3GS geloof ik dat
2: ja,
0: dat was.
2: En die 3, dan was je echt het mannetje. Ja,
0: was je het mannetje hoor. Nee, je was zeker het mannetje. Overigens, als je nu die 1 hebt, ja, dat gaat om knaken. 10.000 euro's als je die nog ingepakt in een doosje hebt zitten.
1: Ja, echt?
0: Ja, dat is sunt. De vraag is, wat was er eerder? Kabinet Rutte 1 of de iPhone 1? En laten wij dan eens beginnen met het kabinet Rutte 1. Mark Rutte was natuurlijk jarenlang premier van Nederland. En had hij dat maar met een iPhone gedaan, dan had hij de hele sms-gate kunnen voorkomen. Hij gebruikte namelijk een oude Nokia met weinig geheugen. Wist de berichten stelselmatig. En dat heeft uiteindelijk tot een hoop ophef geleid. Dan de iPhone. Het was een revolutionair product toen die uitkwam. Een smartphone met zo'n groot touchscreen, dat had de wereld gewoon nog nooit gezien. En een leuk feitje, moet je maar eens opletten. Op bijna alle Apple-reclames en van die productfoto's geeft de iPhone precies 9 uur 41 aan. Dat is namelijk de tijd waarop Steve Jobs in in het jaar dat die uitkwam, zeg maar, de eerste iPhone presenteerde. Vertel het eens. Goh, had ik bijna alle spanning. Oh. Ja. Vertel, wat was er eerder? Kabinet Rutte 1 of de iPhone 1?
1: De iPhone 1.
0: Eva.
2: De iPhone 1 komt uit 2007. Hmm. En kabinet Rutte 1 uit 2010. Dus ja, de iPhone 1 was eerder.
0: Ja, gefeliciteerd, Amber!
1: Nou, dankjewel.
0: Jij wint een zeer exclusief 538 strandlaken.
1: Nou, het komt goed uit.
0: Ja? Jij gaat er lekker op liggen deze zomer?
1: Ja, we hebben pas een jacuzzi gekocht, dus dat komt mooi uit.
0: Oh, wat heerlijk. Niet mee in de jacuzzi nemen, dan is hij nat.

0: 538 Marshmallow, Another Drink is deze week favorite. We moeten onze excuses maken. We hebben Nederland namelijk aan een nieuwe verslaving geholpen. Je hoorde net kip of ei op de radio. Allemaal hartstikke leuk als radiospelletje. Maar sinds deze week is het ook op je telefoon te spelen. En mijn DM-box op Instagram zit helemaal vol met twee soorten mensen. En mensen die willen laten zien dat ze een hoge score hebben. En mensen die me vervloeken omdat ze zeggen, ja, ik kan niks anders meer doen met mijn avond. Doodsimpel spelletje. Iedere keer krijg je een vraag. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Gewoon even voor je idee. Ja, dit is hoe het klinkt als Samuel Welte het speelt.
1: We gaan nu beginnen. Barbie of Lego?
2: Lego, denk ik.
1: Ja, hé, ik heb gelijk. Oké, gelukkig.
2: Flitsmeister of ANWB Gewacht?
1: Wegenwacht.
2: Ja, oké.
1: Nutella of pindakaas?
2: Even kijken hoor. Ik denk pindakaas.
1: Hé, hey, ik heb weer.
2: Jiskevet of kopspijkers?
1: Jiskevet.
2: Hé, hey, weer gelijk. Ajax wint Champions League of Feyenoord wint UEFA Cup?
1: Oeh,
2: even kijken. Volgens mij was Ajax in de 90 jaren. Feyenoord UEFA Cup was 2003.
0: Opschieten.
2: Ik weet trouwens niet hoor. Oké. Okay. Oh, hij is voorbij. Mijn record is 4.
3: 4.
0: Ja, je moet wel een beetje op de tijd letten natuurlijk.
3: Ja, het is snel kiezen.
0: Het is snel kiezen. Je moet een beetje je best doen. Zijn record is 4. Momenteel staat Maartje nog steeds bovenaan. Luisteraar Maartje, die heeft 294 vragen goed beantwoord achter elkaar. Ga naar 538.nl/kip of ei. En zorg dat je het speelt. Want het is, ja, ik ben benieuwd hoe goed je bent. 538.nl/kip of ei, daar kun je het spelen. Dit was dus hoe het klonk met Samuel Welte. Ja, dit is dan hoe het klinkt als Gerard Joling het speelt.
4: Wat een kutspel!
5: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
6: Waarom is Helene Hendricks niet meer welkom op de Tilburgse kermis? Omdat het spookhuis bang is dat ze Johan Derksen meeneemt.
5: Het antwoord is

0: Mocht je nou de ambitie hebben om nooit van je leven een vierdaagse te lopen, dan wil ik je bij deze gewoon even aanraden om de nu volgende woorden nooit uit te spreken.
1: Ik vind dat de vierdaagse neemt zichzelf zo serieus voor dan voor een avond vierdaagse. Ik loop hem op mijn lof als het moet.
2: Nee, tuurlijk niet. Wat denk je zelf, jongen?
3: Ach, jij bent echt een lach.
0: Nee, dat is... Nee, maat, dat zijn
3: iedere dag 40 kilometer.
0: Blaren op plekken waarvan
1: kilometer. Vroeger liepen we 40 kilometer in een school met wind tegen.
0: Ja. dit is een klein jaartje geleden. Dylan die hier toen ook nog dacht dat het om 40 kilometer ging. Toch even balen dat toen hij uiteindelijk overtuigd was om hem dit jaar te lopen, de Nijmeegse Vierdaagse.
3: Ja, de jongens moeten 50.
0: Jongens moeten de 50. 4 dagen achter elkaar. De man had gisteren een hele taaie dag. Ja, we gaan zo meteen horen hoe het hem vandaag vergaan is en of hij binnen is. Zometeen hoor je het. Maar Eva, je hebt ook het nieuws. Wat...
3: Ja, de Efteling is op de vingers getikt.
0: Oh.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa.
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3-sterren-slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Vandaag bij Otrium 10% korting op Levi's en Closed.

0: augustus krijg je de zonnigste woon-, interieur- en verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer Mode On.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad,

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
3: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
16: Honor the craving.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
21: Vanavond laat de zon op veel plaatsen nog even van zich zien. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de dag wordt het 22 tot 25 graden. Het verkeer, de drie grootste vertragingen. Eentje op de A15 in de richting van Ridderkerk bij de Noordtunnel, 29 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 29 minuten. A28 in de richting van Assen bij Assen-Zuid, 30 minuten. En de flitsers die vind je onder andere op de A12 in de richting van Ede bij Maarsbergen, 83,2. Op de A15 tussen Rotterdam en de Maasvlakte bij Hoogvliet, 48,4. En op de A28 in de richting van Hogeveen bij Bijlen, 159,8. Laatst op de A35 tussen Enschede en Hengelo bij 69,2. En de rest in Flitsmeister. Het is de middagshow. Pas en Dylan en het nieuws krijg je van Eva Vloon.
22: Goedemiddag. Winkeldieven krijgen een hogere boete. Het wordt na de zomer €242 en dat is €60 meer dan eerst. Het is als compensatie voor de overlast die ze veroorzaken in een winkel. Er woedt een grote brand in een oud kantoorgebouw in Maastricht en daarom hangen er grote zwarte rookwolken boven de stad. Er zijn geen gewonden, maar mensen in de buurt moeten wel hun ramen en deuren dicht houden. Richard Carapaz uit Ecuador die heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. Vandaag was al een rit voor klimmers, maar de echt zware bergetappes die komen nog. En er komt een royal naar Utrecht. De Belgische prinses Eleonor die gaat er vanaf september studeren. Liberal Arts and Sciences, om precies te zijn. Ik heb eens even opgezocht wat je dan kan worden. Beleidsmedewerker, business consultant of onderzoeker. Dus dat is lekker breed, zou ik willen zeggen.
21: Ja, wauw. Ja, het is toch wonderbaarlijk wat het met een mens doet als je een royal tegenkomt.
22: Ja?
21: Ja, want het afgelopen weekend stond ik ineens oog in oog. En ik weet ook niet, of je daarover mag praten. Of je dat dan mag zeggen. Want ik voel helemaal dat ik de regels niet ken.
22: Nou ja, kijk, je mag geen respectloze dingen zeggen. Of nou ja, dingen waar die een beetje in het roddelachtige circuit zijn. Maar we gaan niet doen alsof je die niet hebt gezien. Dat lijkt me raar.
21: Ze was op Tomorrowland.
22: Lekker aan het feesten.
21: Alexia.
22: Lekker wild aan het feesten.
21: Ja, met een vriendin. En ik, nou ja, we lopen daar. We zaten natuurlijk, we zaten er met de studio backstage. Mm-hmm. En nou ja, daar zit ook een soort artist village. Weet je wel, waar de artiesten naartoe gaan. En op een gegeven moment, ik loop en ik ben echt, ik zie niks in het leven. Ik heb totaal geen spatial awareness.
22: Nee.
21: Je ziet het meteen. Ja. Zeg, dit is zo. Je hebt zo
22: zij
21: vaak
22: is zo
21: beelden.
22: Zo bekend natuurlijk.
21: Ja, maar je hebt zo vaak beelden van zo iemand gezien. En ja, ik zie denk ik een pluk haar en ik wist het. Ik dacht meteen, het is Alexia. En ik vond het ook fijn om te zien dat het, ja, het zag er ook uit alsof ze gewoon echt lekker een festivaldag had.
22: Gelukkig.
21: Ja.
22: Ik vind het zielig voor die meiden. Want door iedereen herkend worden lijkt me helemaal niks. En iedereen vindt ook maar wat van je.
21: En je hoopt ook, kijk, want zeg maar, zeker in zo'n artist village. Ja, ja, niet om vet te doen. Maar goed, ja, als je bij de radio werkt, dan zie je wel eens artiesten. Dus daar kijk je gewoon niet zo van op. Zeker daar, die mensen die zijn gewoon lekker aan het chillen. Maar dit doet dan toch iets anders. Je denkt toch, ja, dit is Koningshuis. Dit is vet.
22: Dit is vet. Wat minder vet is, is de Efteling. Want die krijgt een tik op de vingers van Foodwatch. Die willen namelijk dat zij stoppen met een aanbieding die ze doen. Dan kan je voor €17 een herbruikbare beker kopen in het park. En dan mag je de hele dag tappen met wat je maar wil. En dan zegt Foodwatch, ja, zo gaan mensen wel heel veel drankjes met suiker drinken. Dat moeten ze niet doen.
21: Ja, dat is toch aan die mensen?
22: Nou ja, de Efteling zegt ook, nou ja, je hoeft helemaal niet cola met suiker of Fanta met suiker te drinken. Je mag ook de light versie stappen of gewoon water in die beker doen. Dus even mak aan. Ze zijn volgens mij niet van plan om aan te passen.
21: Nee, ja, dat is toch keuze. Dan moet je gewoon als ouders tegen je kind zeggen, ze hebben niet de hele dag suiker. Ja, dat is heel makkelijk. Ja. Ik weet nog, wij gingen, is dat nog steeds? Wij gingen ooit naar, hoe heet dat nou ook alweer? Was dat Kernwasser Wunderland of zo, zo'n park in Duitsland? En daar kon je dan de hele dag gratis friet eten. Nou, wat? Dat is als kind. Er was gewoon, overal zaten gewoon muren met friet. En dan kon je gewoon een bak pakken. En dan friet erin. Met zo'n rare soort paprika-achtige kruiden. En dan deed je gewoon een
22: mayonaise. Kernwasser Broederstad?
21: Nee. Kernwasser Wunderland heette dat. Ja, bestaat dit nog? Het bestaat nog? Oh, wat vet. Ik ga morgen. De hele dag friet. Zometeen over friet gesproken. Een update van Dylan.

0: 538. Bas en
1: Dylan. Praat een beetje zachtjes.
2: Dylan ligt lekker te slapen.
1: Ja. Vraag is, hoe gaat het met Dylan op de vierdaagse? Ze had vorig jaar een grote mond. Dit jaar loopt hij hem. En we hebben hem even gefacetimed. Maar hij is vooralsnog...
2: niet wakker.
1: Nou ja. Hij... Ja, maar hij is in slaap gevallen tussen...
3: Nee, ik ben wel wakker.
1: Is hij?
3: Ik kan niet ontkennen dat Ajax nog wel heerlijk slaapt.
1: Ja, nee, heerlijk hoor.
3: Ik was er wakker genoeg om wel een beetje bij te blijven.
1: Deel, wij hebben jou gisteren gesproken op dag 2. En je had een ongelofelijke kutdag. Laten we het beestje maar bij de naam noemen. Het was een verschrikkelijke dag. Veel pijn, dikke voeten. Dan ook nog van het wandelen. Het is gewoon. Het was een hel. Hoe is het gegaan vandaag?
3: Wat je zegt, gisteren was echt een heldag. Dan dacht ik al vanaf seconde 1 dat ik die schoenen aantrok, dit wordt het niet. En vanaf 5 kilometer dacht ik, ik wil opgeven. En ik heb toen gewoon op 43 kilometer, de tweede dag is 48 kilometer. 43 kilometer echt aan met pijn en ik wil niet meer. Ik ga stoppen en ik wil niet meer. Nou, en vandaag, ik werd wakker. Ik had wat tips opgevolgd van medewandelaars. Namelijk, leg je voeten op een kussen aan het voeteneind. En spuit ze even in met een soort tijgerbalsem. En neem een massage. Nou, ik heb alles heel netjes opgevolgd. En ik word vanmorgen wakker. En ik denk, ja, zo fris als een hoentje. Ik heb heerlijk geslapen.
2: Wat
3: de voeten waren rustig. En ik kon zo die schoenen in. Ik ben vandaag gaan lopen. En je kan via de app van de Vierdaagse kan je iemand volgen. Dus kan je zien hoe ver diegene is op de route. Ja. En iedereen die appte vandaag, wat ga je hard en wat ga je snel? Neem je wel genoeg pauze, want je loopt in één keer door. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon lekker pauze nemen. Ja. Ik neem lekker pauze. Toen ben ik op het terras gaan zitten, heb ik een biertje besteld. En toen heb ik lekker biertje gedronken. En toen zat opeens de bezemwagen een kwartier achter me.
2: Dat kan ook alleen jou gebeuren, hè? Dat je dan van een voorsprong een achtersprong maakt.
3: Het was opeens totale paniek, want ik zou niet gaan finishen. En ik dacht, ik heb de laatste 30, de laatste 20 kilometer, wat de zeven heuvelen is. Dus het zwaarste deel van de Nijmeegse Vierdaagse. Die heb ik snel wandelend moeten doen.
2: Oh, wat erg.
3: Ja.
2: Maar hoe is het nu met de voeten dan?
3: Ja, ze liggen nu wel op de kussens.
2: Oh.
3: En ze liggen
2: zien er
3: daar
2: mooi uit.
3: Te rusten.
1: Oh, we zien zo.
3: Mooi uit. Ja, we zijn aan het videobellen.
1: Ja, nee, precies.
3: Zelfs plaatsen.
1: Wil je de voeten van Dylan zien? 538 avondshow even gratis. Volgen op Instagram en TikTok.
3: Daar moet je normaal voor betalen. Ja. Maar ik zal niet inzoomen, want

0: er zitten echt twee gigantische blaren op.
1: Maar hoe gaat het qua gevoel? Zeg maar, doet het pijn? Is het nog wel te doen?
0: Nou, nee, het gevoel is goed. Ik ben wel door mijn enkel gegaan vandaag. Dat is ook, ik zal even de camera opdraaien.
1: Ja.
0: ik ben wel gigantisch door mijn enkel gegaan vandaag. Maar dat was een hele lieve gozer. Die heeft meteen even mijn enkels getaped. Alleen, ja, die blaren zijn wel echt vervelend. Eentje is echt zo'n dikke, grote, rode, zo'n bloedblaar.
1: Ja,
0: dus daar moet ik wel eventjes mee zien te dealen.
1: Maar,
0: ik heb er weinig last van gehad.
1: Dit betekent, je was op tijd binnen uiteindelijk. Het werd kantje boord, maar je hebt dag 3 overleefd. Wij moeten eerlijk zeggen, tenminste, laat ik even voor ons spreken. We hadden nooit verwacht dat we op dit punt zouden komen. Dus daarvoor echt een hele diepe buiging. Ja, fantastisch. Morgen moet er wel gewoon ook nog 50 kilometer gelopen worden. Gaat dat lukken?
0: Ja, er zit blijkbaar een heel saai stuk aan het begin. Dus dat is lekker, want dan ben je nog het meest fris van de dag. En dan zit daar daarna een heel stuk waar je door alle steden gaat en alle dorpen. En op de laatste dagen loopt iedereen in de buurt echt uit. En laat je jezelf dragen richting de finish door het publiek. Dus ze zeggen, tenminste de mensen die ik hier heb gesproken, het is voor mij de eerste keer. Die zeggen, de laatste dag is spek en boon, die loop je sowieso uit. Dus daar gaan we vandaan.
1: Nou, echt, ik kan niet omschrijven hoe trots ik ben dat je je dus aan je woord hebt gehouden. Als jij morgen uitloopt, ik ben al trots, maar dat is echt, dat is ver boven verwachting. Ga lekker naar bed zo, laat je even verwennen met een massage. Hoe laat start je morgen?
0: Morgen ben ik gewoon weer om 4:10 bij de ingang en dan zal ik om 4:30 starten.
1: God, wat een...
2: Wat vroeg.
1: Wat vroeg, heel vroeg. Ja. Heel veel succes, jongen.
0: Ja, dankjewel.
1: Alles van Dylan te volgen via Dylan Boots op Instagram. Daar check je hoe zijn afgelopen dagen waren. En wil je die voeten zien? Ja, 538 avondshow op Instagram. Hè.

0: Twente, 3, 2, 1. Heb je afgelopen week dat nieuws over die aap gehoord?
1: Heb ik afgelopen weken dat nieuws over die aap gehoord?
0: Ja, Eva, jij bent altijd van het dierennieuws.
1: Ja, maar je kon je niet omheen. Die aap was ontsnapt uit Beekse Bergen en onvindbaar voor meer dan een maand.
0: Bizar. Aap weg. Gewoon weg. Waar zit die aap? En vooral, wat doet hij dan in de tussentijd? Maar hij is vandaag gevonden. Aap is terug. En dan kunnen we dus ook vragen aan de meneer van de Beekse Bergen, zo meteen, wat die aap dan in de tussentijd in hemelsnaam gedaan heeft.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen. Nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram. Nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
15: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
17: 538 Nieuws.
18: 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen. Dat schrijft het AD, die documenten heeft opgevraagd. De kerncentrale bevestigt het, maar benadrukt dat de drones geen gevaar opleverden. Er is iemand opgepakt die meisjes online zou hebben aangezet om zichzelf te verwonden. Ze moesten bijvoorbeeld zichzelf snijden en dingen op de muur schrijven met hun bloed. Volgens justitie gebeurde het vanuit een sadistisch online netwerk. De brandweer wordt steeds vaker bestolen en dan ook nog van spullen die ze nodig hebben om levens te redden. Deze week was het raak in Noord-Holland. Daar werd ingebroken bij 3 kazernes. En na de toeretappe van vandaag verandert er weinig in de top van het algemeen klassement. Richard Carapaz uit Ecuador staat nu wel in de top 10. Hij won vandaag de 18e etappe. Morgen en overmorgen zijn de echt zware bergetappes. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond gaat de wind liggen en je gaat ook de zon nog even zien. Ook morgen wordt het zonnig en een stukje warmer. 22 tot 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan een verkeer, de 3 grote vertragingen. Eentje op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug 25 minuten. En op de A27 tussen Utrecht en Almere bij Eemnes 11 minuten. De verbindingsweg is daar dicht. Op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij Apeldoorn Noord 15 minuten. En de flitsers onder andere op de A2 tussen Weert en Eindhoven bij Maarhezen 180.9. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam, daar bij 17.5. En op de A9 tussen Alkmaar en Haarlem bij Heemskerk 56.7. A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.2. En op de A28 in de richting van Assen bij Spier 153.6. A30, dat is in de richting van Ede bij Lunteren 16.3. En op de A35 tussen Enschede en Hengelo, de laatste, bij hectometerpaal 69.2.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

0: Tjus, lekker toch?
1: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
3: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
4: Zijn we met zometeen Olivia D. Man I Need in de middagshow. En eerst hoor je Janice Blue. Dit is Edge of Desire.

0: Olivia Dina, Man I Need.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Ja jongens, de verloren aap uit de Beekse Bergen is terug. Misschien heb je het meegekregen, eind juni was dat. Het was een kuif, Mangabi, zeg ik het goed dan?
2: Ja, je zegt het helemaal goed.
0: Ja, die is ontsnapt uit de Beekse Bergen. Daar is weken naar gezocht. En goed nieuws dus, hij is terug sinds vandaag. Iemand die alles weet over deze zoektocht is Martin van Hees. Zoologisch manager bij de Beekse Bergen. Hi Martin.
3: Hallo.
0: Goedenavond inderdaad. En toch ook een beetje gefeliciteerd.
2: Ja.
3: Ja, dankjewel. Ja, we zijn er zeker heel erg blij mee, ja.
0: Ja, neem ons even mee naar het begin. Hoe kan een aap ontsnappen?
3: Ja, deze aap die is in het water gevallen eigenlijk tijdens het spelen. En toen hij eenmaal in het water lag, dacht hij van ja, welke kant zwem ik op? Zwem ik naar links of naar rechts? Hij is naar links gezwommen en daar was de kant. En toen is hij eigenlijk een beetje gaan zwerven. Wij zitten hier in een heel bosrijk gebied. Dus hij heeft eerst de beste boom gepakt en is toen van boom naar boom de bossen van heel Varenbeek ingetrokken.
0: Ja, en zo'n aap heeft niet even een Apple AirTag om zijn nek of een weet ik veel wat hij heeft. Hij heeft geen GPS.
3: Nee, geen GPS. Dus hij is maar een beetje gaan zwerven. En uiteindelijk heeft hij een heel mooi gebied gevonden. Waar hij alles had. Eten, drinken en een heel mooi bloemenveld. Want hij eet heel graag bloemetjes en blaadjes en dat soort dingen. Dus hij had het qua eten en drinken had hij het allemaal prima voor elkaar.
2: Ja. Maar waarom moest hij dan eigenlijk weer terug? Want het klinkt alsof hij best wel een leuke tijd had.
3: Ja, want het is een heel sociaal dier. En een heel slim dier en een sociaal dier. Dus hij miste natuurlijk wel soortgenoten. En het is een dier van 4 jaar oud. Dus hij moet eigenlijk wel uit de groep waar hij zat in Beekse Bergen. Naar een andere dierentuin toe. Daar stond al helemaal gepland. Maar ja, hij is toch eerst even hier de bossen in gaan zwerven.
0: Ja,
3: maar binnenkort gaat hij wel op liefdespad naar dat vrouwtje toe. Want die zit te wachten op hem.
0: Nou, ja. Kan het kwaad als zo'n aap gewoon in het wild leeft? Hier in Nederland?
3: Nee. Nee, niet voor mensen in ieder geval. Hè. Het is geen gevaarlijk dier.
0: Nee.
3: Uiteindelijk is het wel zo dat die voor het dier zelf, het kan niet alleen leven, dus het moet wel uiteindelijk en weer in een groep komen. En de winterse omstandigheden, zoals echt sneeuw en ijs en zo, ja, dat kan hij niet hebben.
0: Want dit is een aapje, een klein aapje. Dat vinden veel mensen ook wel lief. Maar kan dit met een leeuw of een tijger ook?
3: Nee. Een leeuw of een tijger, daar zouden wij ons wel iets meer zorgen maken. Nee, zijn de verblijven hier wel zo gemaakt dat niet kan gebeuren. In principe was dat met dit dier ook niet gebeurd als hij niet in het water gevallen was. Maar als hier bij ons een tijger in het water valt, dan kan die er niet uit hoor.
0: Nee.
3: Dat maak je geen zorgen.
0: En dat maak je waarschijnlijk ook iets eerder dan na 4 weken gedacht. Het wordt wel tijd dat we hem echt hebben, zeg maar.
3: Ja, ja, denk ik zo. Dan kunnen wij hem ook wel verdoven. En dat hebben we met deze aap bewust niet gedaan. Omdat het verdoven heeft een risico. En daar was het gewoon. We konden ook gewoon onze tijd nemen. Dus dat hebben we ook gedaan.
0: Even één laatste belangrijke vraag die ik toch even stel voor Eva. We konden niet vinden hoe de aap heet.
3: Nee. Het heeft wel een naam, maar wij zeggen eigenlijk nooit de namen van de dieren publiekelijk, omdat wij bang zijn dat mensen dan hier allemaal bij ons verblijf gaan roepen: Piet, waar ben je? Oh, en dat willen wij voorkomen.
0: Oh, ik dacht dus dat ze hem dan op Instagram gaan opzoeken, oké.
2: Ja, nee, maar deze gaat bijna naar Duitsland. Dus dan kunnen we de naam wel. Dan is het misschien niet zo heel gevaarlijk om nu de naam te weten.
3: Wat zei u nou?
2: Nou, hij gaat toch binnenkort naar Duitsland, dus dan is het misschien is niet zo heel gevaarlijk als de naam dan in Nederland bekend is.
3: Nee, dat is wel zo, maar wij doen dat eigenlijk nooit.
0: Oh, okay. Ik heb goed nieuws. Eva gaat er nu eentje verzinnen. Dan kan geen kwaad, toch? Kom maar door, Eve.
2: Rigobert is zijn naam.
0: Van

0: kwam weer een appje van iemand die zegt, kan niet stoppen. Dus is het dan zielig of is het juist leuk voor ons?
1: Ik denk dat het nog net leuk is.
0: Nog net leuk, ja, nog net binnen de grenzen van leuk. Het is natuurlijk ook vakantieperiode, dus misschien mag het nu. We hebben een nieuw spelletje. Dat kun je op je telefoon spelen. Ga naar 538.nl/kip of ei. En je krijgt gewoon de hele tijd dezelfde vraag. Welke van de twee bestond eerder? En dan klik je het juiste aan. En ja, de bedoeling is dat je gewoon zoveel mogelijk vragen achter elkaar goed beantwoordt. Ben benieuwd hoe goed je bent. Laat het even zien en probeer ons vooral in te halen. Dat is niet zo moeilijk. Even een voorbeeldje van hoe dat dan klinkt.
2: Wat was eerder, KLM of Schiphol?
3: Schiphol.
2: Let's go. GTA of Fortnite?
3: GTA.
2: Know your games. Portemonnee of creditcard?
3: Portemonnee.
2: Portemonnee. Alfred Jodocus Kwak of de Fabeltjeskrant?
3: Oeh, ik denk Fabeltjeskrant.
2: Ja. Tim Sanders of Daan Boom?
3: Jezus, moet ik dan zeggen wie ouder is? Wie ik denk dat ouder is?
2: Is ook lullig. Daan.
3: Klopt.
2: Plastische chirurgie of antibiotica?
3: Antibiotica.
2: Oh, wat? Ik heb een score van 5. Is dat goed?
3: Dat is niet slecht. Nee, dat is echt niet slecht.
2: Echt?
0: Dus we hebben Roxy Dekker, die je net hoorde, genoteerd met 5 punten. Maar daar ga jij overheen, ik weet het zeker. Er zijn al mensen die het vergelijken met Flappy Bird, Angry Birds, wat had je nog meer allemaal. Dat ene met die...
1: Pac-Man.
0: Oh ja, jij bent van een andere generatie.

0: en Sorry I'm Here for Someone Else. Wij gaan zo meteen heel eventjes iets bij je polsen. Wat je even voor jezelf moet houden. Dat moet je niet doorvertellen. Er zijn namelijk collega's van ons die absoluut van niks mogen weten. Dus ja, hou de radio even aan. En hou dit zo meteen even voor jezelf. Dat wil ik alvast afspreken. Verder zo meteen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Oh ja, Helene Hendricks. Die is dus helemaal niet meer welkom op de Tilburgse kermis. Ik vertel zo waarom.
2: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
3: 21, 22 en 23 augustus.
2: De vorm.

0: 538. Check 538.nl.
1: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
2: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
3: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
2: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.

0: helemaal gratis. Bobbe Jaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
0: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Madurodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
15: Het weerbericht. Vanavond laat de zon op zich op veel plaatsen nog even zien. Morgen begint het bewolkt, maar in de loop van de dag wordt het 22 tot 25 graden. Dan het verkeer, de 3 grootste vertragingen. Eentje op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de Moerdijkbrug, 17 minuten. En op de A29 tussen Rotterdam en Bergen-op-Zoom bij de Volkerakbrug, 18 minuten. A29 in de richting van Rotterdam, ook bij de Volkerakbrug, 17 minuten. En de flitsers, onder andere op de A2 tussen Weert en Eindhoven bij Maarhezen, 180,9. Op de A7 Den Oever-Bolsward bij Witmarsum 108,0. En op de A9 in de richting van Haarlem bij Heemskerk 56,7. A13 Rotterdam-Rijswijk bij 16,7. En op de A28 tussen Hogeveen en Assen bij Spier 153,6. A30 in de richting van Ede bij Lunteren 16,3. En op de A35 in de richting van Hengelo bij Enschede. Daar staan ze bij 69,2. Het is de middagshow, 6:55. En het nieuws krijg je van Eva Vloon.
16: Goedenavond. Bij een bank in Duitsland is iemand doodgestoken bij een gijzeling. Die gijzeling is nog aan de gang en de dader heeft volgens Duitse media een mes. De politie heeft de omgeving nu afgezet. Grote delen van de Rotterdamse wijk De Esch zijn vanaf vanavond iedere nacht verboden terrein. Het is dan strafbaar om er zonder goede reden rond te hangen. Het moet allemaal een eind maken aan de jarenlange overlast daar. Dan moet je denken aan straatraces, prostitutie en drugsgebruik. En de mysterieuze drones die vorig jaar opdoken langs de Zeeuwse kust, die vlogen mogelijk ook door de no-fly zone van de kerncentrale in Borselen, schrijft het AD. De kerncentrale bevestigt het, maar zegt dat het niet gevaarlijk was. Ja, dan is er paniek bij jonge gamers, want in september komt het nieuwe voetbalspel FC 2027 uit. Dat zal je vast in het Engels moeten uitspreken, maar dat doe ik dan weer niet. Maar dat is wat wij denk ik kennen, de meeste mensen, als FIFA.
15: Ja.
16: Alleen deze editie mag je pas vanaf je 16e spelen, want er zitten verrassingspakketten in die je kunt kopen. En omdat dat een soort gokken is, zeggen nou ja, de gameautoriteiten van joh, dat is pas voor kinderen hoger dan 16e.
15: Oh, inderdaad, ja.
16: Nou, zal jij wel van balen?
15: Zou ik wel van balen. Nee, ik heb dat gewoon nooit gespeeld. En ik voel me ook altijd. Ik voel me zo geen vent dan. Naast
16: dus daar nou per se vent achter.
15: Nee, maar ik zie altijd Dylan hier op de redactie. Inmiddels valt het mee. Maar hij heeft echt van die fases gehad. Nou, ja. En dan zat hij met iedereen. En dan waren we hem gewoon de hele dag kwijt. En dan hadden we gewoon. Onze vriend en collega was gewoon weg. En die zat gewoon de hele dag. Ja, zat hij dan FIFA te spelen.
16: Hij
15: ja,
16: was echt gewoon soms niet bij de vergadering, want hij moest zijn potje afmaken.
15: Dat is bizar.
16: En gewoon tegen onze baas trouwens. Dus
15: ja,
16: dat
15: nee, precies, dat wil ik nog zeggen. Het is niet dat die er dan op aangesproken wordt. Want nee. De baas deed mee, was ja. De tegenspeler. Ja.
16: Dan Helene Hendricks, want die is dus helemaal niet meer welkom op de Tilburgse kermis, heeft ze gedeeld in de Oranje Zomer. Het heeft allemaal te maken met toen ze nog bij Omroep Brabant werkte, jaren geleden. Toen was deze verslag van Roze Maandag. En dat is een dag dat de LHBTIQ-plussers in het zonnetje worden gezet daar.
15: Ja.
16: En de burgemeester van destijds heette Noordanus. Maar zij dacht dat je dat uitsprak als Noordanus.
15: Oh, dat heb ik ook wel een paar keer gedacht, hoor. Toen.
16: Ja? Ja. En toen zei ze tijdens haar verslag iets van nou, het is ook grappig dat je dan zo'n naam hebt en dat op Roze Maandag. Nou, dat vond meneer Noordanus niet grappig.
15: Ja, niet
16: en
15: grappig.
16: En nou mag ze niet meer.
15: Het is Roze Maandag. Ja, maar dan mag je toch wel een geintje erover. Maar mensen lopen met allemaal piemeldingen op hun hoofd.
16: Ja, maar ik weet waarschijnlijk wel hoe dit gegaan is. Meneer Noordanus is hier natuurlijk zijn hele jeugd mee gepest. Die vindt het helemaal niet leuk dat hij dan weer dat trauma wordt opgerakeld.
15: Dat is letterlijk. Want ja. Ik heb echt. Nou, ik heb geen naam waar je iets mee kan. Iets vies. Maar op school wisten ze dat toch te doen. Wat maakten ze bij jou van Eva Verloon?
16: Ja, koffieboom. En hadden ze me goed te pakken. Want...
15: Oh, dit is wat de scholen deden, ja.
16: Maar wat deden ze bij jou dan?
15: Ja, dat snap ik ook nog steeds niet. Tot op de dag van vandaag. Dus nee, ja, ik durf het niet eens uit te spreken.
16: Jawel, want je heet Bas Menting. En wat werd dat dan? Ik zit te denken, wat zei je voor visies van
15: ja,
16: maken?
15: Ja, ze zeiden altijd Bas met zijn piemel in de was. Wat eigenlijk ook wel weer gewoon een compliment is. Ja.
16: Je was lekker schoon.
4: Bas en Dylan.
15: Nog nooit zo schoon geweest. Nou, goed. Maar muziek draaien, laten we maar doen, hè.
16: Ja.

0: Popcorn en DriveSafe. Wat heb je nodig op de laatste dag dat je de Nijmeegse Vierdaagse gaat lopen? Dat is een vraag die bij ons reist. Want onze goede vriend en collega Dylan, die is hem aan het lopen. En morgen is de laatste dag. We hadden nooit verwacht dat hij daar zou komen. Eerlijk is eerlijk, toch?
1: Ja, nee, ja, gisteren hadden we zelfs nog crisisberaad van moeten we hem ergens gaan ophalen. Dus nee, dit lag niet in de lijn der verwachting.
0: Nee, ja, afgelopen weekend heeft hij het hele weekend Tomorrowland gehad. Ja, ik zag die gozer. Ik dacht, dat gaat gewoon niet lukken. Anderhalve dag gaf ik het. Maar ja, nu zitten we hier en waren we een uurtje geleden even aan het vooruitblikken naar morgen. Morgen moet er wel gewoon ook nog 50 kilometer gelopen worden. Gaat dat lukken?
2: Er zit blijkbaar een heel saai stuk aan het begin. Dus dat is lekker, want dan ben je nog het meest fris van de dag. En dan zit daar daarna een heel stuk waar je door alle steden gaat en alle dorpen. En op de laatste dagen loopt iedereen in de buurt echt uit. Dus ze zeggen, tenminste de mensen die ik hier heb gesproken, het is voor mij de eerste keer, die zeggen de laatste dag is spek en bonen, die loop je sowieso uit.
0: Hoe laat start je morgenochtend?
2: Morgen ben ik gewoon weer dan 4:10 bij de ingang. En dan zal ik om 4:30 starten ongeveer.
0: God, wat een...
1: Wat vroeg.
0: Heel vroeg. Ja, die viel even rel op ons dak. Want we hadden eigenlijk, en dat moet je even tussen ons houden, maar we hadden net daarvoor besloten dat we morgen bij de start even willen aanmoedigen.
1: Ja. Toen dacht ik, dat is al een uurtje of 6, 7. Dat is vroeg, maar dat doe ik wel.
0: Nee.
1: Maar dit,
0: Maar goed, ja, we gaan ons wel aan het woord houden. Maar we willen even checken bij Nederland. Wat is nou zoiets? Kijk, deze man die loopt al de hele week. En er zijn zoveel mensen die hem gevolgd hebben, die allemaal dingetjes komen brengen en zo. Die man komt om in de... Ja, gewoon in de dingen die hij krijgt. Wat heb je nou nodig? Wat helpt je nou om even zo, weet je...
1: Dat laatste stukje.
0: Even dat zetje, dat wij echt even morgen wat kunnen betekenen.
1: Ja.
0: Kijk, de man houdt van een happy, maar het is natuurlijk... Ja, het is ook gewoon 4:00 ochtends.
1: Ja, we hadden bedacht een pan gehaktballen om daarmee aan te komen. Maar ja, is dat dan wat je wil?
0: Dat vind ik wel echt een heel een ijzersterk idee.
1: Ja, vind ik ook goed van ons. Maar is dat het ultieme?
0: Ja, er moet nog zoiets zijn. Ja. En het is wel echt des ons dat we dat om 6:45... de avond van tevoren vragen.
1: Hebben voorbereid.
0: Dat is even taai. Maar help ons. Mocht er iemand zijn die luistert en denkt... ja, ik weet hoe het is om de Vierdaagse te lopen. Zo'n laatste dag, die valt je natuurlijk... Die kan je ook zwaar vallen. Wat zijn dingen die je nodig hebt? Drop het eventjes in de 538-app. Dan komen we er zo nog even op terug. En ja, het liefst ook iets wat we dus nog voor vannacht kunnen organiseren. Dat zou lekker zijn.

0: hebben het. We hebben het echt. Onze vriend en collega Dylan die is de Vierdaagse aan het lopen. En we hadden nooit verwacht dat we op het punt zouden komen dat we zouden zeggen, hij gaat morgen de laatste dag lopen. Had ik gewoon niet.
1: Nee, wij dachten echt, die valt ergens halverwege uit.
0: Anderhalve dag had ik hem gegeven. Dat klinkt heel wantrouwig, is het ook. En dat is terecht als je hem zou kennen. Maar het des te bizarder is het dat deze man, ja, dat hij zo ver komt. Ik vind het echt fantastisch en we hebben respect. Dus niet tegen hem zeggen, niet nu gaan appen, niet DM'en.
1: Het is een verrassing.
0: Flauw. Morgenochtend willen we bij de start staan, maar we willen even iets meenemen. Dus we zeiden, hey, vertel eens op, wat moeten we meenemen? Jij had gehaktballen al bedacht, Eve?
1: Ja, dat leek me al lekker, maar toen kwam er net een luisteraar in de app.
0: Paul,
1: en die zei,
0: nou, die zegt, een vishengel met een gehaktbal eraan. Die kan hij dan in zijn rugzak doen en dan loopt hij de hele dag achter zijn beloning aan. Beetje zoals een hond. Weet je wat, gewoon, dat is fantastisch. Alleen, volgens mij mag dat niet. Je mag niet dan wat iets scherpe voorwerpen en toestanden. Maar toen kwamen wij door Paul, dankjewel Paul, ja, het volgende idee. We maken een pet met daaraan, zeg maar, op dat flappie een stokje, een touwtje, daar een gehaktbal aan. En dan kan hij de hele dag naar die gehaktbal kijken.
1: Ja, ik denk echt dat dit hem er doorheen gaat helpen. Dit is zo goed.
0: Ik denk dat hij gaat een marathon lopen. Hij rent hem.
1: Ja joh, die is om 11 uur is hij bij de finish.
0: 4,5 uur is hij binnen. Ja. volg het allemaal. 538 avondshow of Dylan Boet op Instagram. Daar zie je straks ook zijn dagvlogje. Weet je weer hoe deze derde dag is verlopen. Zometeen hoor je Floris. Kan

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu. 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Wat ga jij morgen doen?
4: Huilen in de achtbaan?
3: Aapjes kijken in de dierentuin?
4: Of lekker ontspannen in de sauna?
3: Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jaren.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Even bollen, iedereen.

0: Gooi dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. 538 Nieuws.
8: 7 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Grote delen van de Rotterdamse wijk De Esch zijn vanaf vanavond iedere nacht verboden terrein. Het is dan strafbaar om er zonder goede reden rond te hangen. Moet een eind maken aan de jarenlange overlast daar. En dan moet je denken aan straatraces, prostitutie en drugsgebruik. In een bank in Duitsland is iemand doodgestoken bij een gijzeling. Die gijzeling is nog aan de gang en de dader heeft volgens Duitse media een mes. De politie heeft de omgeving nu afgezet. Er zijn vandaag 1250 lopers afgevallen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Vandaag was de derde en zwaarste etappe omdat er de nodige beklimmingen waren. Ruim 42.000 mensen haalden het wel en die lopen dus morgen de laatste etappe. En er zijn honderden klachten binnengekomen over een optreden van zangeres Sophie Straat, die tijdens een festival vroeg of alle witte mannen naar achter wilden gaan. Een meldpunt heeft er nu naar gekeken en zegt: het is geen discriminatie. Heb ik het weer nog voor je. Vanavond gaat de wind liggen en je ziet de zon zo ook nog wel eventjes. Morgen is het ook zonnig en een stukje warmer. 22 tot 25 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Eva, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen nog momenteel. De Jorte 3 langs. De eerste op de A1 richting de Duitse grens door de controle. 7 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij Prins Alexander door een ongeval. 10 en de A76 de laatste. Ook richting Duitsland door de controles. 18, sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 weer. Het Eindhoven, hectometerpaal 180,9. A7, Den Oever-Bolzwart 108,0. En A9, Haarnem-Alkmaar 53,8. A12, Maarn-Ede 83,2. En de A13, Rotterdam-Rijswijk 16,7. A28, Hogeveen-Assen 153,6. En de A35, Enschede-Hengelo 69,2. A58, Goes-Vlissingen 152,8. En de laatste de A67, Venlo in de richting Eindhoven op de rem bij 67,4.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Ik Melody bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Heb je een verzoekje voor vanavond? Zo'n nummer waarmee je deze donderdagavond echt even lekker aftrapt. Geef het dan maar door. Rechtsbovenin in de app van 538. Even op het WhatsApp-icoontje drukken, word je naar WhatsApp gestuurd. Nog leuker, spreek hem eventjes in. Zoals Walter al deed.
1: Heb jij anytime, anyplace, anywhere van Lena en Kim Wout?

0: En stam erin bij 538. Bijna weekend donderdag. Lekker zeg, hé. En een heerlijk verzoekje. Dat binnenkomt in de app van 538 van Marcel.
1: Hey Floris, wil je van mijn Rutger van Barneveld draaien?

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een mooi bericht vandaag op Instagram over een man die dronken achter het stuur zat. Even sowieso, moet je niet doen hè, niet dronken achter het stuur gaan zitten. Hij werd ook staande gehouden door de politie. En wat hij toen deed, is wel heel creatief. Hele verhaal hoor je zo.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
9: Mooi van Ethos.
6: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: It's playtime.
11: Easy Toys.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.

0: Guetta en Solomon naar 538. En ik geef je het gevoel dat je zelf even op Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan. Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
7: Hoe weet jij dat?
8: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja,
12: dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Over 6 minuten het verhaal over een hele bijzondere auto.

0: Fever Dream. Wat een rare automobilist, joh.
1: 538.
0: Heb je wel eens een alcoholcontrole gehad met de auto? Hè? Dat je met de auto een fuik inreed? Ik heb dat een paar keer gehad. En ik heb het, ook het principe dat ik gewoon helemaal niks drink als ik rij. Dat klinkt misschien als een heilig boontje, maar hè, dat ene biertje wat dan officieel nog mag, ja, daar heb je dan ook de lol echt niet van. Plus 0.0 ook hartstikke lekker tegenwoordig als je moet rijden. Je kunt maar, ja, stel je voor dat je zo'n fuik inrijdt, dat je net een druppeltje te veel hebt gehad. Heb je enorm gedonder, kun je ermee krijgen. Ja, voor wie dat principe wat minder sterk is, dat is een man uit Colorado. Ik zag er vandaag een bericht over op Instagram. Die gozer die reed veel te hard op de snelweg in Amerika. Ja, tot de politie hem op een gegeven moment in de smiezen kreeg. Nou, die reden er achteraan, hielden hem staande. En toen die agenten op de auto afkwamen lopen, van achteren, wisselde die man snel van plek met zijn hond. Dus hij ging op de plek zitten waar zijn hond zat en zijn hond ging achter het stuur zitten. Dus ja, waardoor toen die gasten eraan kwamen lopen, zat er ineens een blonde labrador achter het stuur toen die agenten eraan kwamen. Natuurlijk een heel raar gezicht. Ja, het was die hond die zo hard reed. Man vertoonde ook wel tekenen van dronkenschap, is ook gearresteerd. Heeft er een hoop gedonder mee gehad en terecht ook. Je moet dus, don't drink and drive. En hij zal ook wel een flinke boete krijgen voor hondsasociaal rijgedrag.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten bij 538. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. En op vrijdag, om 9:45, altijd Rob Schepers en de Week in One-Liners. Wordt de week eventjes voor je samengevat, dan ben je helemaal bij. En Rob doet dat altijd in een aantal scherpe one-liners. Even een voorproefje, vorige week gebeurde dit.
1: En vandaag tenslotte vrijdag 17 juli in de eerste helft van dit jaar is het grootste aantal meldingen van verwarde personen geweest sinds de pandemie. De cijfers zijn echter niet representatief, omdat in de steekproef ook de complete familie Meiland is meegenomen. Een onverzorgd, riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wartaal. Maar genoeg over Rick.
2: Er wordt inderdaad tijd gestopt.
1: Meneer de psychiater, mijn zoon denkt dat hij onzichtbaar is. Dan lijkt het me het beste dat u hem de volgende afspraak meeneemt. Maar hij zit gewoon naast me. In de steekproef ook de complete familie Meiland is meegenomen. Een onverzorgd, riekend persoon aan wie iedereen ziet dat hij niet helemaal 100 is en die iedereen lastig valt met opdringerige wartaal. Maar genoeg over Rick.

0: later je vrouw weer terugbrengt.
1: Ja. Morgenochtend 6 uur dus een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En dus 9:15 Rob Schepers en de Week in One-Liners. De nieuwe van Flair is dit. Door het oog van de nacht bij 538.

0: Bart en Rani, I Love Life bij Radio 538. Wel leuk, ik kreeg een audio-appje binnen van Xavier. Even luisteren.
1: Hey Floris, kan je dadelijk niet Human draaien van Ragged Bone Man?

0: Rag & Bowman, Human bij 538. Goedenavond, ik ben Floris. Ik zag een verhaal over een man die gearresteerd werd bij een museum. Dat is natuurlijk altijd een beetje een gekke situatie als iemand gearresteerd wordt. Het had een hele bijzondere reden waarom die gearresteerd werd. Hele verhaal hoor je zo.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Ja? Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avond.

0: Omedeels, korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
3: Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: 538 Nieuws.
13: 8 uur.
14: Op sociale media gaan oproepen rondom vanavond te gaan vechten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. De politie heeft de berichten ook gezien en is extra alert, schrijft de regionale omroep. Of er extra veiligheidsmaatregelen zijn genomen, wil de politie niet zeggen. Ze vragen de berichten niet verder te verspreiden. Er komt een stille tocht voor de Rotterdammer van 18... die eerder deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Dat gebeurde niet ver van de vierdaagse feesten. Volgens Hart van Nederland is de herdenkingstocht zondagmiddag in Rotterdam. De familie vraagt alle deelnemers om een wit t-shirt aan te trekken. Inwoners van Gaza hadden de afgelopen maanden iets meer te eten. Dat komt doordat er minder wordt gevochten en Israël meer noodhulp toelaat. Toch zijn de omstandigheden volgens de voedselwaakhond van de VN nog altijd schrijnend. De organisatie benadrukt dat de voedselcrisis in Gaza nog lang niet voorbij is. En Frenkie de Jong heeft aan het WK voetbal een vervelende blessure overgehouden en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club Barcelona. De Jong heeft een scheurtje in zijn knieband. Het kan zijn dat hij daar al last van had in de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. Toch heeft hij daarna nog alles gespeeld. Vanavond breekt de zon nog even door. De wind gaat liggen en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen is het vrij zonnig met maxima van 23 tot 25 graden. En er staat weinig wind. En dit was het nieuws op 538.
15: We gaan eens even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertraging nog. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles 6 minuten. En ook op de A12 richting de grens 12. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Hectometerpaal 123.0. A7 Amsterdam Den Oever 32.5. En verderop de A7 Den Oever-Bolzwart 108.0. A9 Haarlem-Alkmaar 53.8. En verderop de A9 Alkmaar-Haarlem eigenlijk andere kant op 56.7. A12 Maarn-Ede 83.2 en de A13 Rotterdam-Rijswijk 16.7. A16 Breda-Dordrecht 58.7 en de A28 Assen-Hogeveen 160.6. A35 Enschede Hengelo 69-2 en de laatste de A58. Goes in de richting van Vlissingen op de rem bij 152-8.
4: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
4: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
13: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
16: Elke maand weer.
13: En hoe meer data en snelheid...

0: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Molenaar.
2: En het verhaal over een museum met een hele bijzondere medewerker. Hoor je over 6 minuten en dit is Somber 12.

Alexa, Faithless, New Religion bij 538. Ben jij een museumliefhebber? Dat je op een vrije dag lekker naar een museum gaat? Ik heb dat bij hoge uitzondering. Komend weekend ga ik toevallig met mijn moeder en mijn broer samen. Gaan we naar het Museum voor Beeld en Geluid. Dat is moeder-zoonsdagje. En mijn broer die komt op het idee om daar naartoe te gaan. Dat was wel leuk. Verder vind ik het niet heel boeiend trouwens, musea. Zeker van die kunstmusea niet. Met allemaal schilderijen en zo. Of allemaal kunstwerken. Dat kan me niet echt boeien. Dit had me dan wel weer grappig geleken. Ik zag een verhaal vandaag online over een kerel uit Engeland. Die is gearresteerd bij een kunstmuseum. Klassiek kunstmuseum, klassieke schilderijen aan de muur. Wat was er nou? Hij deed zich voor als gids in dat museum. Dus hij ging, deed gewoon alsof hij rondleidingen ging geven aan mensen. De mensen die luisterden dan naar hem. Helemaal gekleed ook als een medewerker van het museum. En hij, dan bij zo'n schilderij dan verzond hij allemaal hele spectaculaire verhalen. Wat er allemaal bij hoorde, wat er allemaal gebeurd was rondom dat schilderij. Er klopt natuurlijk helemaal geen bal van, want hij zoog het zo uit zijn duim. Op een gegeven moment kregen mensen een beetje argwaan. En toen hebben ze toch eens even zitten kijken. Hey, die gozer die werkt hier helemaal niet. Gozer opgepakt. Hij deed zich voor als een medewerker van het museum. Op zich wel onschuldig. Ik bedoel, het is wel beter dat hij gids speelde in een museum en dat hij niet bijvoorbeeld hartchirurg speelde in een ziekenhuis of zo. Nieuw.

0: Nieuwsjacht. Zou toch lekker zijn, hè? Als jij binnenkort net zo goed nieuws krijgt als Frans.
1: Jij gaat naar de Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
2: Yes! Yes! Top, man! Hartstikke goed! Fantastisch.
0: Vanaf 3 augustus hier bij 538 jouw kans op de allerlaatste tickets voor de Formula One Heineken Dutch Grand Prix.

0: Bad en Alessia Cara. Stay bij 538. Goedenavond, Floris hier. Ik zag een verhaal over een vrouw met een wereldrecord. Om dat te halen moet je heel veel geduld hebben. En je moet heel lang stil kunnen zitten. Oké, hoe en wat hoor je zo.
1: Voor de allerlaatste keer zijn de Duinen van Zandvoort het toneel van de snelste strijd ter wereld.
2: 21, 22 en 23 augustus.
1: De Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zandvoort schrijft racegeschiedenis.
2: Win bij 538 vanaf 3 augustus.
1: Exclusieve weekendtickets.
2: En beleef 3 dagen lang de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
1: Check 538.nl.
3: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
4: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
5: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
4: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
16: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
18: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
19: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
18: Oh, Otrium?
19: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Vandaag bij Otrium. 10% korting op Levi's en Closed.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
9: Ik zag een bericht over een vrouw met een wereldrecord. Heeft iets te maken met inkt. Het hele verhaal hoor je over 6 minuten.
24: 538, Floris Molenaar.
9: Ook Damiano David hoor je na Teddy Swims. Dit is Mr. Noah.

0: Yeah. Damiano David, Now Rogers, Talk to Me. Hou jij van tattoos?
1: 538.
0: Ja, dat is een smaakding, hè? Tatoeages. Misschien wil je er wel zoveel mogelijk op je lichaam. Ben je aan het sparen? Hè, dat is natuurlijk duur geintje, tatoeages. Maar dat je ze liefst zoveel mogelijk op je lichaam wil hebben. Misschien heb je er wel één met een hele diepe betekenis. Dat kan natuurlijk ook. Of misschien heb je wel hetzelfde als ik. Dat je het gewoon niet mooi vindt bij jezelf. Dat heb ik. Ik snap prima als anderen het leuk vinden en mooi vinden bij zichzelf. Ik hoef het niet. Het spreekt me niet aan. Geen idee waarom. Het spreekt me niet aan. Ik moet niet hebben. Wie dat wel heeft, is Emily Morrison. Dat is een vrouw die staat ook wel bekend als de Shark Lady. Die zit helemaal onder de tatoeages van haaien. Wat is ze nou? Ze is zeebioloog en ze is dus helemaal weg van die beesten, van die haaien. En ja, ze organiseert ook van die haaien-excursies en nou ja, goed. Ze is helemaal bezeten door die beesten, door die haaien. Ze heeft dus heel veel haaien op haar lichaam staan. 106 om er precies te zijn. Elke tatoeage heeft ook, stelt een andere haai voor of een andere haaiensoort. Dus het heeft allemaal wel een betekenis. Maar ja, goed, 106 haaien dus op haar lichaam staan. Dat levert er ook wat op, want ze heeft het wereldrecord voor de meeste haaien-tatoeages op het lichaam van een vrouw. Zo, die kan je in je zak steken. Helemaal onder de haaien-tatoeages. Dat is zeg maar net alsof je heel erg hebt zitten blowen. Helemaal haaien ze. Nieuw.

0: Summer Jam bij 538. Zometeen een nieuwe avondshow met Jordi en Lien. Met vanavond ook weer de quiz over vandaag. Kans op 100 euro als je de weekwinnaar wordt. En dat word je op het moment dat je meer antwoorden goed hebt dan Mart gisteravond. Die was de kandidaat, had er 14 goed. En het was voor Mart een beetje een pleister op de wond.
1: Goedenavond.
2: Mart, hallo. Waar kom jij net vandaan?
1: Ik kom net voor de, van de opnames af van een televisiequiz. Maar ik ben helaas afgevallen.
3: Oh nee.
2: Toen was je naar de radio aan het luisteren en toen dacht je, weet je wat, dan ga ik het bij de volgende quiz proberen.
1: Probeer ik het gewoon bij de volgende quiz. Onderweg naar huis, van de ene quiz, hop naar de andere.
0: Ja, nou en dat is gelukt. Zometeen een nieuwe avondshow met Jordi en Lien. En dit is Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Jesus. Benson Boone in de Stars bij 538. Zometeen de avondshow met Jordi en Lien. Ja, Lien, je bent er vast even aangeschoven.
1: Hallo.
0: Gisteren was jij helemaal in de war toen
1: je binnenkwam. Nou, in paniek gewoon wel.
0: Er was een pot verf omgedonderd achter in je auto.
1: Niet helemaal. 10 liter witte muurverf in mijn kofferbak.
0: In je kofferbak. En ik ben toch al. Is er een update zometeen?
1: Er is absoluut een mega update.
0: En is het goed nieuws of is het slecht nieuws?
1: Dat weet ik eigenlijk zelf ook zo.
0: Oké.
2: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
6: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie.
9: ANWB en gaan.
10: It's playtime.
11: Easy Toys. It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Omdat onze band onbreekbaar is.
14: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3-sterren-slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
20: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
22: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
23: Nee, niet die ober.
22: Zullen we deze zomer weer?
23: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
24: Grand Italia.
25: Thuis in Italië.
26: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
27: Ik heb letterlijk niks.
28: Het gaat de hele dag regenen, hè?
29: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
30: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
31: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
32: 538 Nieuws.
33: 9 uur.
0: Vrouwenhater en influencer Andrew Tate en zijn broer hoeven geen hulp te verwachten van de Amerikaanse president Trump, waar ze fan van zijn. De broers zijn opgepakt in Miami en volgens het Witte Huis gaat Trump zich niet verzetten als ze worden uitgeleverd aan Engeland. Daar moeten ze terecht staan voor verkrachting en mensenhandel. Er zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten extra maatregelen genomen na de geweldsincidenten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Toch zegt een geweldsprofessor tegen Omroep Gelderland dat het aantal incidenten wel meevalt. Bij een evenement met 1 miljoen bezoekers gaat er volgens hem nou eenmaal soms iets mis. Rapper Ali B wil doorgaan met het adviseren van ondernemers, want hij moet gewoon werken, zegt hij tegen RTL Boulevard. Gisteren werd een ondernemers-event afgeblazen waar hij een praatje zou houden. De organisatie was bang dat het een mediaspectakel zou worden waarbij alles zou draaien om Ali B's veroordeling voor verkrachting. En de knieblessure die Frenkie de Jong opliep tijdens het WK voetbal is erger dan gedacht. Op zijn Instagram zegt de Jong dat hij van de artsen van Oranje te horen kreeg dat het maar een kleine blessure was. Bij zijn club Barcelona blijkt nu dat hij een scheurtje in zijn knieband heeft en voorlopig niet kan spelen. Het koelt af naar 10 tot 15 graden en de wind gaat liggen. Vannacht neemt de bewolking toe en wordt het iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 23 tot 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Dankjewel. We krijgen de situatie op de weg op dit moment geen vertragingen, wel flitsers. En die krijg je van Lien.
2: Op de A4 richting Amsterdam bij Schiphol hectometerpaal 8.4. Op de A6 richting Muidenberg bij Almere hectometerpaal 51.7. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum hectometerpaal 108.0. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk hectometerpaal 56.7. Op de A12 richting Ede bij Maarsbergen hectometerpaal 83.2. Op de A13 richting Rijswijk bij Rotterdam hectometerpaal 16.7. Op de A15 richting Rotterdam bij Rotterdam hectometerpaal 53.3. En op de A16 richting Breda bij Moerdijk hectometerpaal 45.7. Op de A22 richting Beverwijk bij Velsen-Zuid hectometerpaal 9.2. En wil je meer flitsinformatie? Check dan de Flitsmeister-app.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Wat ga jij morgen doen? Huilen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
11: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Jordi en Lien.
1: Het is slecht afgelopen met 10 liter muurverf in de auto van Lien. Hol.

0: hoorde je met Save Me Tonight op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met de 538 avondshow.
1: Ja, het wordt weer een supergezellige avond. Ik heb een update over mijn auto gisteren.
0: Oh ja,
1: ik was in blinde paniek toen ik gisteravond hier aankwam in de 538-studio. Ik rook iets in mijn auto en ik checkte mijn kofferbak. En ik vond daar 10 liter witte muurverf op echt elke plek die ik kan bedenken.
0: Ja, voor de duidelijkheid, uit de emmer gevallen.
1: De emmer was gewoon geëxplodeerd. Er lag 10 liter witte muurverf echt in mijn auto. En ik heb een Mini Cooper Cabrio. Het is al geen grote kofferbak. Het was gewoon, wat jij zei, één groot aquarium.
0: Maar wat is de update?
1: De update. Nou, ik ben 538 ontzettend dankbaar. Want er was een 538-luisteraar die dacht, hey, ik heb een auto schoonmaakbedrijf. Die is in mijn DM geslide op Instagram. En die zei, Lien, ik kan je helpen. Kom die auto morgenochtend afleveren. En ik ga het voor je fixen. En mijn hele auto is losgeschroefd van de achterbank.
0: Nou, kijk, want ik dacht, nou ja, leuk dat iemand het even schoonmaakt en zo. Dat zal op zich wel meevallen qua werk. Maar ik heb foto's gezien. Jouw hele auto ligt gewoon uit elkaar.
1: Het is niet normaal. Hij heeft foto's gestuurd naar me. Echt alles. Van het plafond tot... Het is onder de bekleding getrokken van die kofferbak. Dus echt tot de bodem. Maar normaal gezien, ja, in een cabrio is dat niet meer waar je reserveband zeg maar ligt.
0: Ja.
1: Tot en met de achterbank. Tot alles is er uitgeschroefd. En ja, ik hoop dat het te fixen is. Hij zegt van wel, dus ik hoop... Maar ik heb mijn auto nog niet teruggezien.
0: Een hele kleine shout-out even naar deze man.
1: Ja, Alto ook Den Haag. Jullie zijn legends.
0: En je krijgt zo meteen natuurlijk nog wel de rekening van Alto Den Haag. Maar ik hoop dat door deze shout-out...
1: Ik hoop dat hij meevalt.
0: Nee, ja, het fijn toch dat iemand gelijk is die jou daarmee kan helpen. Want ja. Die hele auto lag van avond.
1: Helemaal. Dit had mezelf nooit gelukt. Nooit.
0: Goed, 538 avondshow. Jordi en Lien hier. Met zometeen Eric Iglesias Duro. En eerste favorites van deze week.
2: 538 Favorite
3: Marshmallow, another drink.
2: Favorite.

0: 5-8-avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Jordi en Rick Iglesias en Duno. Berichtje van Jacob via de 5-8-app. Hey strijders, gaan jullie nog naar Truckstar?
1: Truckstar, help me even. Wat is dat ook
0: alweer? Ah, Truckstar is echt fantastisch. Kan er helaas het jaar niet bij zijn, anders dan, dan had ik het sowieso gewild. Je hebt het T-circuit in Assen.
1: Oh ja?
0: En dan heb je een gigantisch festival met alleen maar vrachtwagens. En het circuit van Assen, waar je dan, daar kun je dan overheen lopen. En langs de circuitbaan staan al die vrachtwagens. En ik ben één keer met een vrachtwagenchauffeur ben ik meegeweest naar de Truckstar. En dan sliepen we in de vrachtwagen zelf, in zo'n bedje.
1: Oh ja.
0: En, nou, echt alles wordt meegenomen door die gasten. Hè. Er staan barbecues, daar staan volkszangers staan daar te zingen. Hele geluidsinstallaties worden meegenomen. Er wordt gekampeerd op het circuit. Tenminste, zo ging het vroeger.
1: Maar je community is insane groot, hè, die vrachtwagencommunity. 100%.
0: En daar staan echt de lijpste vrachtwagens. De sfeer is fantastisch. Iedereen is er gewoon lekker bier aan drinken. Lekker aan barbecuen. En de volkszangers hier en daar. Er staat een kermis op het circuit. Het is echt, als je daar ooit een keer in je leven naartoe kan, dan moet je het 100.000% doen.
1: Nou, het lijkt me wel fantastisch om gewoon een keer mee te gaan op de vrachtwagen. Dat lijkt me nou echt fantastisch gewoon. Nou,
0: dan moeten we dat gewoon een keer regelen, toch?
1: Ja, dat lijkt me leuk.
0: Ga ik met je mee. Mag ik hem dan besturen?
1: Heb jij een rijbewijs van vrachtwagen?
0: Nee, maar
1: dan liever niet.
0: Oké. Okay. Maar goed. Tot zover ons enthousiasme over Truckstar. Mocht je erheen gaan dit weekend, echt waanzinnig veel plezier. Het is een van de allerleukste events, denk ik, van Nederland. 5-8-avondshow, Jordi en Lien hier met Afrojack en Mel en Rivers voor je onderweg. En nu eerst Kensington. It is Living For.

0: Afrojack, Amel en Rivers hoor die op 538. Zometeen wil ik het hebben over een onderwerp. Nou, Lien, jij vindt het verschrikkelijk. Je walgt er misschien zelfs wel van. Je kan het niet begrijpen. Ik daarentegen vind het fantastisch. En ik denk dat 60% van de 538-luisteraars...
1: 60?
0: Dat denk ik wel. Die vinden het ook fantastisch.
1: Ik vind het veel.
0: Je hoort het zo?
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.

0: verbouwprogramma's natuurlijk bij HGTV. Summer
1: Mode On. Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel

0: cv-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
1: Hoe weet jij dat?
3: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij samen met je hypotheekadviseur voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
12: 538, Jordi en Lien.
13: Ik heb heimwee naar iets waar Lien van walgt.

0: Martin Garrix, Jackson, Told You So op 538. Ik denk dat 60% van 538 luisteren in Nederland. Ja, die is bij me eens.
1: Ik vind dit nog steeds zo'n hoog percentage wat je eruit kraamt hier.
0: Ik heb heimwee naar de camping.
1: Ja, sorry, maar wat mis je dan precies? Mis je naar de wc lopen met je wc-rol onder je arm? Of mis je het douchen met 8 man naast je? Wat mis je precies?
0: Ik mis 's ochtends wakker worden, naar het campingwinkeltje toe gaan. Daar wat warme broodjes op halen. Om dat vervolgens lekker onder het luifeltje op te eten. Terwijl je met zo'n campingstelletje je eitje aan het bakken bent. Om vervolgens met dat espresso-apparaatje wat je naast je hebt staan, even een koffietje te maken. Dan lekker in je onder je luifeltje zitten. 'S Nachts lekker in de daktent. Ik heb een daktent op mijn auto. Daar slaap ik dan samen met mijn vriendin in. Dat is mega gezellig. Dan s'avonds even een lekker wijntje doen onder datzelfde luifeltje. Ik mis het.
1: Noem mij een luxe poes, maar als ik op vakantie ga, dan wil ik gewoon iets wat ik thuis niet heb of niet hoef te doen. Dan wil ik gewoon lekker.
0: Nou, je hebt thuis geen campingwinkeltje, je hebt thuis ook niet openbare toiletten.
1: Maar thuis moet ik ook mijn ontbijtje zelf maken. En in een hotelletje, dan heb ik lekker gewoon een buffetje of een eitje of dingetje. Alles is lekker schoon. Ja, ik word ontzorgd. Je bent op vakantie.
0: Vorige maand was ik heel erg ontzorgd. We waren met vrienden, mijn vriendin en ik, en dan een ander stel nog met een camper. Dat was het woord dat ik zocht. En dan sta je tegenover elkaar. En dan ben je s'avonds lekker drankjes aan het doen, gezellig. We hebben nog het WK gekeken op een iPad. Ja, het gaat allemaal niet om luxe, maar het gaat gewoon wel om gezelligheid. Gewoon heerlijk knus. Dat is het.
1: Leuk was het toen het stormde en met bakken uit de hemel kwam. Dan stond je die tent vast te houden uit de ellende omdat het wegwaaide.
0: Ja, maar dat is avontuur. Dat is wat je noemt avontuur. Vond ik ook leuk. Zelfs dat mis ik. Want wij als stoere mannen. Ja, wij moesten vervolgens natuurlijk die partytent inklappen. En dan moesten we opbergen. En er was spanning en sensatie. Gaat het wel goed? Nou, het ging allemaal hartstikke goed.
1: Ja, echt leuk. Zo leuk.
0: Ja, maar goed. Als 538-luisteraar denk ik dat je het met mij kunt vinden. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb net geroepen. 60% van 538-luisteraars in Nederland. Die is het hopelijk met me eens. De camping is leuk. Nou moet ik wel zeggen dat er al een berichtje van Mike binnenkomt.
1: Ik ben echt benieuwd,
0: haat camping.
1: Yes, let's go Mike.
0: En Rico die stuurt, ik noem kamperen eerder kramperen. Doe mij maar een normaal bed, anders slaap ik niet. Dat zijn we allemaal verwend met z'n allen.
1: Ja, dit is Team Lean.
0: Wacht maar totdat de oorlog komt. Dan moeten we met z'n allen ineens
1: slapen. Ga je daar? Ja, echt.
0: Ja. Dan heb je niet normaal. Nee, oké. Nou goed, misschien zal ik ernaast of niet. Laat het mij even weten.
1: Ja, Team Lean of Team Jordi. Laat het weten in de 538-app.
0: Cool play.

0: vragen, Jordi, hoe je je voelt na dit statement. Of zal ik maar gewoon zeggen dat je je 60% lekker naar 5 of 10% van de mensen mag brengen?
1: Ja, geniet je hiervan.
0: Ik hou ervan.
2: Voor de duidelijkheid, we hadden het net even over kamperen. Dat ik mis kamperen. Vorige maand ben ik wezen kamperen. Ik vond het fantastisch. Even lekker een broodje halen bij de campingwinkels ochtends.
0: Heerlijk, joh.
2: Lekker even lekker voor de voortent zitten gaan met een kopje koffie. Ik ben echt teleurgesteld in de 5 jaar. Luister, ik had echt gehoopt dat er meer mensen team Jordi waren. Maar nou, het is echt... Laten we even het audiobericht van John erbij pakken.
3: Om te janken, man. Dat kamperen, verschrikkelijk. Oh man, net als jij in dat tentje gaat zitten, dan gaat het altijd regenen. En dan is het ook nog 40 graden buiten. Dan ben je aan het zweten, alles nat van het zweet en regenwater. En dan zit je met je gastelletje, dat die niet werkt. Wat knakworstjes, warm te maken op een vuurtje. En dan kijk je naar je buren die er ook zo zielig bij zitten. Oh man, het is net een dakloze simulator. Dat is gerichtelijk.
2: Nee, maar dat kan je niet zeggen. Dat kan je niet zeggen.
0: Oh, wat goed.
2: Ik denk dat er letterlijk maar 3 appjes waren van mensen die het met mij eens zijn. Dat ze de camping leuk vinden.
0: Ja, de 538-app is echt ontploft met hashtag Team Lien. Dus dankjewel, lieve 538-luisteraar.
2: Geniet er nog even van. 538-avondshow, Jordi en Lien hier. Lichtelijk teleurgesteld. Roxy Dekker, de producer. God.

0: Sheryl en Fight for This Love. Hoorde je op 538. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan. Met traditiegetrouw kip of ei. En ook vanavond weer de vraag dus. Welke van de volgende twee gegeven opties was er eerder?
1: De perforator of de niet-machine?
0: Dus perforator, dat is dat ding waar je gaatjes mee en papier maakt.
1: Ja, oh, moet ik het nog even uitleggen voor de zekerheid.
0: Je weet het niet, hè? Ik leg het allemaal maar gewoon even haarfijn uit. En de niet-machine, dan doe je...
1: nietjes in je papier.
0: Precies. Ja. Dus welke van de twee was er eerder? Perforator of niet-machine? Stuur het via de 538 app.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi,
6: tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren... voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
7: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenheul.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
12: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
14: Ik zou het vreselijk vinden om het leven te moeten leiden zonder hem.
15: Wilfred Gené reist met 5 bekende liefdeskoppels naar Curaçao met 1 vraag. Wat is dan liefde? Met zondag Patty Bart en Antoine van de Vijver.
16: Ik ben echt heel blij dat ik gewoon opnieuw mijn liefde heb kunnen verklaren, Patty. Dankzij jou.
15: Midushi, wat is dan liefde? Vanaf zondag om 21:30 op 6 en op Kijk.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
19: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
17: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: 538 Nieuws.
21: 10 uur.
22: Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem, waar vrachtwagens niet meer overheen mogen. Er worden samples genomen van de constructie en daarom is er in de richting van Breda een rijstrook dicht. Het onderzoek duurt bij elkaar 4 nachten. De grote natuurbrand in Frankrijk ten westen van Bordeaux is nog altijd niet onder controle. En bij het bestrijden ervan is een brandweerman gewond geraakt. Mogelijk door een explosie. De brand heeft al duizenden voetbalvelden aan natuur verwoest. En zeker 20.000 mensen werden geëvacueerd. Het incident vanmiddag in een bank in Zuid-Duitsland was een roofoverval. Eerst hield de politie nog rekening met een gijzeling. Een man was het bankgebouw in Regensburg binnengedrongen met een mes en stak iemand neer. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader werd na 3 uur opgepakt. En chocolademaker Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd omdat het consumenten zou misleiden over kinderarbeid. Het bedrijf beweert dat het kinderarbeid op cacaoplantages in Ghana en Ivoorkust aanpakt. Maar volgens een activistisch advocatenkantoor is daar maar weinig van waar. Lindt ontkent de beschuldigingen. Vanavond is het helder, de wind gaat liggen en 's nachts koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe en wordt het zelfs iets warmer. Morgen is het vrij zonnig met 25 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, maar wel flitsers en die krijg je van Lien.
1: Op de A1 richting de grens met Duitsland bij de Lutte hectometerpaal 176,8. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum hectometerpaal 108,0. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk hectometerpaal 56,7. Op de A12 richting Ede bij Maarsbergen hectometerpaal 83,2. Op de A13 richting Rijswijk bij Rotterdam hectometerpaal 16,7. Op de A28 richting Hoogveen bij Hooghalen hectometerpaal 160,6. En de laatste, de A30 richting Ede, bij Lunteren, hectometerpaal 16,2.
0: En belangrijke vraag, wat was er eerder? De perforator of de niet-machine? Dus de perforator of de niet-machine, welke van de twee was er eerder? Stuur even je antwoord in via de 538-app. Maak je zo meteen kans op het 538-strandlaken.
20: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
23: Ik heb letterlijk niks.
24: Het gaat de hele dag regenen, hè?
25: Nee, ik heb geen regenjas.
24: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
27: laatste kans.
26: Nog één keer brullende motoren.
27: Ja, goed.
26: Dit mag je niet missen.
27: Oh.
26: Daar moet je bij zijn.
27: Naar binnen.
26: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Joujou.
31: 538.
32: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor...
33: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
0: Jordi en Lien. Zou meteen antwoord op de vraag in kip of hij. Welke was er eerder, de perforator of de niet-machine? Eerst Miles Smith en Al Horan. Hier is Drive Safe.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Kevin, hoe scherp ben jij nog om 12 minuten over 10 op donderdagavond?
2: Vrij scherp.
0: Vrij scherp. Kijk, dat hebben we nodig.
1: Zelfverzekerd.
0: Kip op ei. En zelfverzekerd. Dat hoort er ook bij. Ja, het is de vraag vandaag. Wat was er eerder, de perforator of de niet-machine? En laten we heel even beginnen met die perforator. Het apparaat was perfecte rondjes maakt in papier. Werd uitgevonden door de Duitser Friedrich Schoeneken.
1: Gaan we door naar de niet-machine. Het apparaat waarmee je vroeger en misschien nog steeds wel je belangrijke papierwerk bij elkaar houdt. Het bedrijf Novelty nam geruime tijd geleden patent op de uitvinding. Maar wat was er eerder?
0: Nou moet ik wel zeggen, één van beide gaat ooit een keer uitsterven, toch? De niet-machine of de perforator, dat heeft er niet een heel lang bestaan meer.
1: Dat denk ik ook niet, nee.
0: Hoe denk jij daarover, Kevin? Heb jij nog wel eens geperforatord in je leven de afgelopen tijd of geniet?
2: Nou, geniet af en toe wel op het werk, maar ja. Perforator niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: En dan gaat de perforator gaat er eerder aan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Oké, genoeg daarover. Antwoord op de vraag, Kevin. Welke denk je dat er eerder was, de perforator of de niet-machine?
2: Ik denk de niet-machine.
0: Ik denk de niet-machine. Nou, de perforator komt uit 1886.
1: En de niet-machine komt uit 1866. Dus de niet-machine was eerder.
0: Lekker!
2: Hey,
0: dat scheelt inderdaad zeer weinig. De sterfdatum, nou, die komt dan binnenkort ergens.
1: Rest in peace.
0: Kevin, het 50 strandlagen komt hopelijk eerder naar je toe.
2: Ik hoop het ook.
0: Gefeliciteerd, man. Dankjewel,
1: Kevin.
2: Dankjewel.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom Affair hoorde je op 538.
1: Ah, wat zoel.
0: En wat rust in de tent. Gewoon even kalmeren. Kun jij met je ADHD ook even bijkomen?
1: Ongetest ADHD, maar ik heb de test niet nodig. Ik maak de conclusie zelf wel.

0: Eerste props. Nothing Really Matters, hoor je op 538. Lien, als er stress is in het leven, dan doe jij iets waar je officieel een dwangstoornis voor hebt geconstateerd zelfs.
1: Daar ben ik later inderdaad achtergekomen dat het officieel een dwangstoornis is.
0: Maar wat het ook nog zo is, dat deze dwangstoornis hebben eigenlijk heel veel mensen zonder dat ze het zelf weten.
1: En daarom vind ik het best belangrijk om het hier even over te hebben straks.
0: Tot zometeen.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: It's playtime.
12: Easy Toys. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis. Alle Alpro 2+1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Jordi en Lien.
9: Zometeen een dwangstoornis waar jij misschien ook wel last van hebt. Eerst Miley

0: verder met de avondshow.
1: Er is een dwangstoornis waar je vooral veel last van kan hebben als je veel stress hebt. En meer mensen dan je denkt hebben hier last van. Ikzelf heb het in ieder geval al vanaf tiener af aan en ik kom er gewoon maar niet van af. Nu kwam ik er echt pas veel later achter dat dit een dwangstoornis blijkt te zijn. En daarom vind ik het ook wel belangrijk om dit nu te vertellen. Omdat ik best wel een lange tijd heb gedacht dat ik hier alleen in was. Ik heb het over trichotillomania.
2: Oh, wacht even, voordat je doorgaat. Nog één keer, wat?
1: Trichotillomania.
2: Trichotillomania. Ze zou het ook eens een makkelijke naam nog geven.
1: Ja, al die dwangstoornissen hebben altijd een mania of een lange naam. Maar dit is trichotillomania. En betekent dat ik in mijn geval mijn wimperharen eruit trek. Als ik moet focussen of als ik stress heb. En...
2: Maar wacht even, ik kijk jou nu aan. Jij hebt gewoon prima wimperharen.
1: Nee, dat is allemaal nep, Jordi Warners.
2: Heb jij nep wimperharen?
1: Ik heb nep wimpers op. En dat is dus met een reden, zodat ik én niet kan trekken. En als ik de nep wimpers niet op heb, dan heb ik letterlijk gaten in mijn wimperharen. Ja. Er zitten echt, ik trek ze er echt dermate veel uit dat er heel weinig over is. En heel veel mensen kunnen dit ook hebben met hoofdhaar of met wenkbrauwen. En lange tijd gedacht dat ik dus alleen was, maar het is dus daadwerkelijk een dwangstoornis, trichotillomania.
2: Wanneer kwam jouw omgeving erachter dan, zoals je moeder of je ouders en zo?
1: Ja, het is echt begonnen toen ik op de middelbare school zat, moest leren voor examens. Tenminste, dat is het moment dat ik het echt weet, dat het is begonnen. Dus echt moest focussen voor te leren, examens, dingen. En dat ik gewoon echt uit stress of gewoon echt gefocust iets moest doen, dat ik begon te trekken.
2: En
1: Maar
2: dit kun je kan je nepwimpers er ook aftrekken, toch?
1: Dus... Klopt, dus dat gebeurt dus ook regelmatig. Ik merk het op als ik bijvoorbeeld zit te editen, dan heb ik het. Of als ik een moeilijke mail moet schrijven.
2: Maar editen video's en zo.
1: Video editen, of als ik een moeilijke mail moet schrijven. Of als iets het triggert, of een stress trigger, dan begin ik te trekken. Ja.
2: Oh damn, en dan ga je dus echt naar de huisarts en zeg je, joh, ik heb hier last van. En
1: dat
2: dan...
1: heb ik dus nooit gedurfd. Dus misschien moet ik dat eens gaan doen.
2: Oh, wauw. Nog één keer, hoe heet die naam?
1: Trichotillomania. Je kan het ook met hoofdhaar dus hebben of met wenkbrauwen.
2: En jij zegt net, meer mensen hebben dit dan je denkt. Maar het is ook echt zo, want Danice, die stuurt een berichtje. Oh, wat fijn om dit te horen op de radio. Ik heb dit ook al jaren. Groetjes van Danice.
1: Nou, dit is echt de reden waarom ik het graag wilde vertellen. Omdat het heeft mij dus ook jaren gekost voordat ik erachter kwam dat dit daadwerkelijk een ding is. Het is gewoon fijn om het erover te hebben. En ik heb het dus ook, ik ben dus Twitch streamer. Ik heb het daar ook al behandeld. En heel veel mensen kwamen daar naar voren met, ik heb dit ook.
2: Je livestreamer inderdaad op Twitch. Ja. Waarmee je ook met mensen praat. God.
1: Ja, dus wat is jouw slechte eigenschap, Jordi, als je stress hebt?
2: Als ik stress heb, dan word ik wel kortademig. Dat is wel zo. Ik heb ook astma en ik ben de laatste tijd vanwege het kopen van een huis en zo, ben ik heel kortademig geweest. Dus dat heb ik als ik stress heb. Ja.
1: Oh. Dus, stress doet zoveel met een lichaam.
2: Raar, hè? En heel vaak heb je die symptomen niet door, omdat je er niet echt op focust. Maar een lange tijd heeft mij ook lang geduurd dat het door stress kwam.
1: Ja.
2: Maar ik kan wel constateren, aangezien al jouw wenkbrauwen en wimperharen, die zitten er nog helemaal aan. Al geruime tijd, sinds dat we op 538 zijn, dus je stresst je niet over dit radioprogramma.
1: Dat gaat zo far nog goed.
2: Ja, of harder werken, dat kan ook. Nee. 538 Jordi Aline hier met Lost Frequencies.

0: Armin van Buuren en Argie, Like a Child, hoorde je op 538. Kijk, ik weet het, ik heb het er eergisteren geloof ik ook over gehad, dinsdagavond. Oh, dat was niet met jou, Lien.
1: Nee, dat was
0: dus
1: niet
0: voor jou nieuwe informatie. Oh. Armin hoorde je net. En nou, deze muziek draait hij dus in zijn sets. Hè, als hij zoals afgelopen weekend op Tomorrowland staat. Of komend weekend doet hij de mainstage van Tomorrowland. Maar hij heeft dus dinsdagavond heeft hij een optreden gedaan in Bloemendaal. In een openluchttheater.
1: Oké.
0: Achter de piano.
1: Oh, vet.
0: Heb jij meegekregen dat hij een pianoalbum heeft uitgebracht, Armin?
1: Armin? Nee.
0: Ja, 100%.
1: Nee. Hij Wanneer
0: heeft
1: was
0: dus, nou, ergens tijdens ADE heeft hij voor het eerst dingetjes live gespeeld. En vlak daarna heeft hij dit album uitgebracht. Hij heeft dus zelf stukken gecomponeerd. Dus alles wat hij speelt op die piano, al die stukken die heeft hij zelf geschreven. Hij heeft echt maanden, jaren heeft hij pianoles gevolgd. Van gewoon een leraar thuis. En toen is hij uiteindelijk zelf aan de slag gegaan met het componeren van muziek. Dat doet hij natuurlijk.
1: Nou ook ze ja. nog even bij?
0: Ja, maar ja, muziek maken doet hij al tientallen jaren. Maar ja, het schrijven van de pianostuk is natuurlijk compleet anders. Echt klassieke muziek. En toen heeft hij een orkest ingehuurd. Met strijkers en dergelijke. Heeft hij allemaal voor hun, heeft hij dat muziekwerk, heeft hij gecomponeerd ook nog op de computer. Zodat die strijkers en zo konden dat dan allemaal volgen. En die konden dan zelf daar ook op oefenen. Nee. En toen hebben ze dit voor dat pianoalbum. Ieder stuk wat je op dat album hoort, is in één keer opgenomen. En dat moest dus iedere keer in één keer goed.
1: Wat vet. Ik heb echt onder een steen geleefd. Ik had geen idee.
0: Ja, maar ja, heel veel mensen hoor. Dus je bent niet de enige. En afgelopen dinsdagavond heeft hij dus zijn grootste pianoconcert ooit gedaan. Voor 1100 mensen.
1: Fantastisch.
0: Toch, als ik daar nou weer benadering, is het echt krankzinnig. Want dan staat hij zaterdag volgens mij uit mijn hoofd. Staat hij weer op de mainstage van Tomorrowland. Staat hij te rammen en te beuken.
1: Wat is het? 80.000 mensen of zo? Precies. Of veel meer?
0: En dan dinsdag stond hij weer piano. Die man is echt absurd dat hij dat allemaal tegelijkertijd kan. Goed, tot zover over Armin van Buuren. Hier is Bruno Mars.

0: En de quiz over vandaag, zometeen jouw kans op 100 euro.
1: Maar dan moet je eerst de kwalificatievraag beantwoorden. En die is als volgt. Carola Schouten afstelt van de Euromast. In welke stad staat de Euromast?
0: Dus in welke stad staat de Euromast? Weet je het antwoord? Stuur het in. Maak je zometeen kans op 100 euro.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Ja. Is echt serieus?
5: Hey,
0: weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.

0: geef je het gevoel dat je zelf even op Tomorrowland staat. Want je hoort Fisher vanaf de mainstage. Dance Department. Alleen op Radio 538.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Romedeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
10: Als zij het op vakantie naar hun zin hebben, kom jij helemaal tot rust. Dat is een fotomoment waard. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: 538 Nieuws.
14: 11 uur.
15: De politie wil dat mensen geen berichten delen waarin wordt aangemoedigd om tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen te gaan vechten. Volgens Omroep Gelderland gaan er op social media zulke oproepen rond onder jongeren uit de Randstad. Tijdens de vierdaagse feesten zijn er eerder deze week al slachtoffers gevallen door geweld. Voor het eerst in 20 jaar gaan de eurobiljetten er anders uitzien. En de Centrale Bank van Europa heeft nu 10 ontwerpen gepresenteerd. Het gaat om afbeeldingen van onder andere de Duitse componist Ludwig van Beethoven en een ijsvogel. Iedereen in de 21 eurolanden mag erover stemmen. De maritieme afdeling van de Verenigde Naties heeft de aanvallen op schepen in de Rode Zee veroordeeld. Houthis blokkeren de Rode Zee voor schepen uit Saoedi-Arabië. Gisteren hebben ze 2 olietankers uit het land aangevallen die er toch doorheen gingen. Op 1 schip brak brand uit, maar de bemanning bleef ongedeerd. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. In de voorronde van de Conference League heeft Ajax wel ruim gewonnen. In Servië werd het 4-1 tegen Vojvodina. Daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
13: Dankjewel, krijg je de situatie op de weg. Op dit moment geen vertragingen, maar wel flitsers. En die krijg je van Lien.
14: Op de A1 richting de grens met Duitsland bij de Lutte, hectometerpaal 176,8. Op de A1 richting Naarden bij Muiden, hectometerpaal 14,0. Op de A7 richting Bolsward bij Witmarsum, hectometerpaal 108,0. Op de A7 richting Groningen bij Winschoten, hectometerpaal 244,9. Op de A9 richting Haarlem bij Heemskerk, hectometerpaal 56,7. Op de A12 richting Ede bij Maarsbergen, hectometerpaal 83,2. Op de A28 richting Hogeveen bij Hooghalen, hectometerpaal 160,6. En de laatste, de A30 richting Ede bij Lunteren, hectometerpaal 16,2.
16: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
19: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: Win vanaf 3 augustus bij 538 exclusieve weekendtickets voor
22: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix. Zomer op je radio. Jordi en Lien.

0: 538-avondshow. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: En die spelen we vanavond met Robin. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Robin, wat ben jij aan het doen om 11 minuten over 11 op donderdagavond?
4: Ik ben aan het werk, mijn meer aan bijwerken.
3: Oh, dat is een latertje.
0: Wat voor werk doe je dan?
4: Ik heb een motorzaak, een kuik.
0: Oh, wat gaaf. Wat voor motoren?
4: Alles van KTM en Offshield Killer.
0: Wat vet zeg.
3: Ah, nu heb je Jordi wel gaande. Ja,
0: daar word ik als motorrijder word ik enthousiast van, Robin.
4: Ja, klopt.
0: Leuk man.
4: Ja, als goed is, komt jullie collega morgen nog door Kuik lopen. Want langs onze motorzaak.
0: Ja, dat is waar. Ja, dan hebben we het over Dylan Boet natuurlijk met de Nijmeegse Vierdaagse. Ja.
3: Goh. Ja, nou. Kleine wereld weer.
0: En het mooie is, hij kan nog lopen volgens mij, dus dat moet helemaal goed komen. Hey Robin, welkom in de quiz over vandaag. Daarin moet je binnen 90 seconden zoveel mogelijk vragen over vandaag goed beantwoorden. Je mag niet passen. Je hebt een paswoord nodig. Wat is jouw paswoord?
4: Mijn paswoord is wandelen.
0: Wandelen. Nou, dat vind ik een hele mooie. Robin, laatste vraag. Ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Dan gaan we beginnen. Inter Miami keeper gaat finaal de mist in bij terugspeelbal. Bij welk land hoort Miami?
4: Amerika.
3: Mensen vluchten voor een beer op een parkeerplaats. Welke kleur heeft je parkeerschijf in de auto?
4: Blauw.
0: Chinees bruidspaar doorweekt van het water door een foutje van de brandweer. Wat is de meest gesproken taal in China?
4: Mandarijn.
0: Goeie.
3: Orka ramt in op maanvis. Wat voor dier is een orka?
4: Vis.
0: Ja, nou. Ja. Man kopieert Trumps bewegingen tijdens een speech. Hoe heette de Amerikaanse president voor Trump?
4: Sorry, hoe heet de Amerikaanse?
0: President voor Trump.
4: Obama.
3: Groenten als bloemkool en tomaat groeien razendsnel door hitte. Welke groente is oranje met een groen spriet aan de bovenkant?
4: Wortel.
0: Ik reken Obama ook goed, want dat was natuurlijk voor de eerste...
3: Ja, door.
0: Oké, Michael van Gerwen valt voor het eerst buiten de top 4 van de wereld. Wat is de hoogste score die je tijdens darten kan gooien in één worp?
4: 180.
3: Belgische prinses gaat in Utrecht studeren. Hoe heet de bekendste toren van Utrecht?
4: Even denken... Domtoren?
0: Fans eren Ozzy Osbourne. Hoe heet de bekendste rockband uit Liverpool?
4: Even denken, wie hebben we uit Liverpool? Red Club, denk ik.
0: De Beatles. Oké, ik geef je nog één vraag. En dat komt omdat we net zelf even wat vertraging veroorzaakten. Robbie Williams komt toch terug op het incident met een pepermuntje. In welke stad vond de WK-finale plaats?
4: Dat was...
0: Nee, de tijd is voorbij. Nee.
3: Streng.
0: Zelfs de persoon die jou op de achtergrond aan het helpen was...
4: Ja, mijn vrouw.
0: Die kwam er niet bij. Ik zeg, voor iedereen die aan het luisteren is naar de quiz over vandaag... of ooit nog een keer mee gaat doen... roep alsjeblieft gewoon... zeg maar je paswoord. Ga door, want ja, de tijd haalt je op een gegeven moment in. En dan zit het erop. Maar uiteindelijk heb je toch een mooie score van 7 vragen goed.
3: En dan is dat natuurlijk de vraag, is het genoeg?
0: Nee, dat is niet genoeg. Niet voor de 100 euro, want op dit moment bovenaan in dat weekklassement is iemand anders die gisteravond meedeed. Die gaat er vandoor met 100 euro. Maar jij gaat er wel vandoor, Robin, met 58 goodies.
4: Nou, dat klinkt goed. Dankjewel.
0: Top, ja, thanks dat je meedeed. Plezier vanavond en doe de groetjes morgen aan Dylan.
4: Zal ik doen.

0: Bente, 3, 2, 1 op 538. Dylan Boet doet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Normaal gesproken hoor je met Bas hier met de 538-avondshow, maar nu Jordi en Lien hier. En ja, na gisteren had ik er toch een zwaanhoofd in. Gisteren was zijn allerzwaarste dag. En och, wat had hij het zwaar. En dat geloof ik ook.
1: Ja, dat geloof ik ook. Het huilen stond hem nader dan het lachen.
0: En toen weet ik nog dat ik zei, oeh, als hij maar uitloopt. En vandaag spant er dan om. Maar ja, hoe is het hem vergaan? Hoe heeft Dylan Boet de Nijmeegse Vierdaagse van vandaag gelopen? Je hoort het zo.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: jaren.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.

0: omelet. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
4: Hoe weet jij dat?
5: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
10: Simyo.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
15: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
16: laatste kans.
15: Nog één keer brullende motoren.
16: Ja,
15: dit mag je niet missen.
16: Oh.
15: Daar moet je bij zijn.
16: Naar binnen.
15: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
16: Ja.
15: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
17: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
18: 538, Jordi en Lien.
19: Hoe ging het met Dylan Boots vandaag op de Nijmeegse Vierdaagse? Je hoort het zo. Na Teddy.

0: 538, Justin, Jack Style en John met Turn the Lights Off. Jordi en Lien hier op de plek van Bas en Dylan met de 538 avondshow. Dylan, die is deze week aan het wandelen tijdens Nijmeegse Vierdaagse. Dat klinkt heel lichtvoetig als ik dat zo zeg. Maar hij doet gewoon de 50 kilometer per dag. Hij zei namelijk ooit, die Nijmeegse Vierdaagse, die neemt zichzelf wel heel serieus. Ik loop hem op mijn sloffen. En dat heeft hij geweten ook. Want hij heeft moeten starten afgelopen dinsdag in Nijmegen. En hij heeft het er zwaar mee. Althans, op dag 2. Op dag 2 dacht hij bij 5 kilometer al, ik kap ermee. Voor wie doe ik het eigenlijk?
1: Totdat hij toch wel tegen zichzelf durft te zeggen, als ik nu stop, dat kan mijn ego gewoon niet aan. Nee. Ik moet door.
0: Nee, en de man heeft nogal een groot ego, dus vandaar ook die grote mond altijd.
1: Ik denk wel, als hij hem uitloopt, dan is zijn ego echt ja, gewoon, dan ontploft. Eindelijk,
0: dan gaat hij naast zijn schoenen lopen, letterlijk. Nee, maar goed, deze man is echt aan het strijden. Echt mega veel respect voor hem. Ik had niet verwacht dat hij zo ver zou komen. En vandaag, ja, weet je, laat het hem zelf even vertellen. Bas, Eva, die belde vanmiddag met hem. Al lag hij tijdens dat gesprek al bijna te slapen.
2: Nee, ik ben wel, nee, ik ben wel.
3: Is hij? Ja.
2: Ik kan niet ontkennen dat Ajax nog wel heerlijk slaapt.
0: Ja, nee, heerlijk hoor.
2: Ik was er wakker genoeg om wel een beetje bij te blijven.
0: Deel. Wij hebben jou gisteren gesproken op dag 2. En je had een ongelofelijke kutdag. Laten we het beestje maar bij de naam noemen. Het was een verschrikkelijke dag. Veel pijn, dikke voeten. Dan ook nog van het wandelen. het is gewoon. Het was een hel. Hoe is het gegaan vandaag?
2: Wat je zegt, gisteren was echt een heldag. Dan dacht ik al vanaf seconde 1 dat ik die schoenen aantrok. Dit wordt het niet. En vanaf 5 kilometer dacht ik, ik wil opgeven. En ik heb toen gewoon op 43 kilometer, de tweede dag is 48 kilometer. 43 kilometer echt aan met pijn en ik wil niet meer. Ik ga stoppen en ik wil niet meer. Nou, en vandaag, ik werd wakker. Ik had wat tips opgevolgd van medewandelaars. Namelijk, leg je voeten op een kussen aan het voeteneind. En spuit ze even in met een soort tijgerbalsem. En neem een massage. Nou, ik heb alles heel netjes opgevolgd. En ik word vanmorgen wakker. Ik denk, ja, zo fris als een hoentje. Ik heb heerlijk geslapen.
1: Wat
2: de voeten waren rustig. En ik kon zo die schoenen in. Ik ben vandaag gaan lopen. En je kan via de app van de Vierdaagse kan je iemand volgen. Dus kan je zien hoe ver diegene is op de route. Oh. En iedereen die appte vandaag, wat ga je hard? En wat ga je snel? Neem je wel genoeg pauze? Want je loopt in één keer door. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon lekker pauze nemen. Oh. Ik neem lekker pauze. Toen ben ik op het terras gaan zitten, heb ik een biertje besteld. En toen heb ik lekker biertje gedronken. En toen zat opeens de bezemwagen, ik werd hier achter me op
1: Dat kan ook alleen jou gebeuren, hè? Dat je dan van een voorsprong een achtersprong maakt.
2: Het was opeens totale paniek, want ik zou niet gaan finishen. En ik dacht, dus ik heb de laatste 30, de laatste 20 kilometer, wat de zeven heuvelen is. Dus het zwaarste deel van de Nijmeegse Vierdaagse. Die heb ik snel wandelend moeten doen.
1: Oh, wat erg.
0: Oh, wat erg.
2: Ja.
1: Maar hoe is het nu met de voeten dan?
2: Ja, ze liggen nu wel op de kussens.
1: Oh.
2: En ze
1: zien
2: liggen
1: er mooi
2: daar
1: uit.
2: Te rusten.
0: Oh, we zien zo.
2: Mooi uit. Ja, we zijn aan het videobellen.
0: Ja, nee, precies.
2: Socials plaatsen.
0: ja, dus wil je de voeten van Dylan zien? 538 avondshow even
1: gratis,
0: volgen op Instagram en TikTok.
2: Maar, daar moet je normaal gesproken voor betalen. Ja. Maar ik zal niet inzoomen, want er zitten echt twee gigantische blaren op.
0: Maar hoe gaat het qua gevoel? Zeg maar, doet het pijn? Is het nog wel te doen?
2: Nou, nee, het gevoel is goed. Ik ben wel door mijn enkel gegaan vandaag. Dat is zo, wacht, ik zal even de camera opdraaien.
0: Ja.
2: ik ben wel gigantisch door mijn enkel gegaan vandaag. Maar er was een hele lieve gozer. Die heeft meteen even mijn enkels getaped. Alleen, ja, die blaren zijn wel echt vervelend. Eentje is echt zo'n dikke, grote, rode, zo'n bloedblaar.
0: Nou, dat
2: dus daar moet ik wel eventjes mee zien te dealen.
0: Maar,
2: ik heb weinig last van gehad.
0: Dit betekent, je was op tijd binnen uiteindelijk. Het werd kantje boord, maar je hebt dag 3 overleefd. Wij moeten eerlijk zeggen, tenminste, laat ik even voor ons spreken. We hadden nooit verwacht dat we op dit punt zouden komen. Dus daarvoor echt een hele diepe buiging. Ja, fantastisch. Morgen moet er wel gewoon ook nog 50 kilometer gelopen worden. Gaat dat lukken?
2: Ja. Er zit blijkbaar een heel saai stuk aan het begin. Dus dat is lekker, want dan ben je nog het meest fris van de dag. En dan zit daar daarna een heel stuk waar je door alle steden gaat en alle dorpen. En op de laatste dagen loopt iedereen in de buurt echt uit. En laat je jezelf dragen richting de finish door het publiek. Dus ze zeggen, tenminste de mensen die ik hier heb gesproken, het is voor mij de eerste keer, die zeggen, de laatste dag is spek en boon, die loop je sowieso uit. Dus
0: wow.
2: Daar gaan we vandaan.
0: Nou, ja, echt, ik kan niet omschrijven hoe trots ik ben dat je je dus aan je woord hebt gehouden. Als jij morgen uitloopt, ik ben al trots, maar dat is echt, ja dat is ver boven verwachting. Ga lekker naar bed zo, laat je even verwennen met een massage. Hoe laat start je morgenochtend?
2: Morgen ben ik gewoon weer om 4:10 bij de ingang. En dan zal ik om 4:30 starten ongeveer.
0: God, wat een...
1: Wat vroeg.
0: Wat vroeg. Heel vroeg. Ja. Nou ja, heel veel succes, jongen.
3: Ja. Ja, bizar toch?
1: Ik vind het echt heel knap. Maar de man heeft gewoon een biertje besteld vandaag.
3: Nou, dat is wel weer Dylan Boots zoals we hem kennen. Nou, nee, ik twijfelde er misschien een beetje aan na dag 2. Maar nu gaat hij hem gewoon uitlopen. Morgen ja, gaat hij hem 100% via Gladiola. loopt hij hem hartstikke uit. Wat goed zeg. Alles kun je volgen. 5 uur de avondshow natuurlijk op Instagram.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi, hoorde je op 538. Lien, jij hebt nu weekend.
1: Ja, jij denk ik ook, Jordi, of niet?
0: Nee hoor, zeker niet.
1: Oh.
0: Nee, morgenavond samen met Julia hier met de vrijdagavondshow.
1: Oh, gezellig.
0: Lekker. Maar zondag zijn wij er ook weer.
1: Zeker, zondagavond, 9 tot 12.
0: Gelukkig. Zometeen ook hier op de radio, Kilian van Luit. Hij neemt je de 538 mee in. Een hele fijne nacht. Pitbull komt er ook nog aan. Give me everything tonight. Naar Nate Smith. Hier is Pix, what you did.

0: voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: 538 Nieuws.
13: 12 uur.
14: In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Budapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren. En daar heeft hij vertrouwen in. Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
15: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A1 richting de Duitse grens bij Lutte 176.8. Dan nog een keer de A1 richting Naarden bij Muiden 14.0. De A2 dan Amsterdam-Utrecht bij Apkoude 37.8. Dan de A7 richting Bolzwart bij 108.0. En op dezelfde weg richting Groningen vanaf de Duitse grens bij Winschoten 244.9. De A9 dan Diemen-Amstelveen bij Amstelveen 26.9. Dan nog een keer de A9 richting Haarlem bij Heemskerk 56.7. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen 83.2. De A28 richting Hogeveen bij Hooghalen 160.6. En de laatste van nu ook op de A28 richting Hogeveen bij Hogeveen zelf 141.1. Veilige reis.
16: 538.
17: Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
16: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
15: Ja, kijk eens naar de datum. Ja, inderdaad, vrijdag geworden richting het weekend met zometeen Three Doors Down. Taylor Swift komt eraan. En dit is de eerste Alex Warren. Radio 5.

met Jealous Blue. Je hoort de Edge of Desire. Zo, jullie al vanuit hier. Van harte welkom in de 538, waar de donderdag inmiddels heeft plaatsgemaakt voor de vrijdag. Dat betekent dat we vol gas richting het weekend gaan. En mocht je vandaag nog geopereerd moeten worden, dan heb ik goed nieuws voor je. Het is vandaag geen vrijdag de 13e. Dat betekent dat je gewoon prima geopereerd kunt worden. Want uit onderzoek is gebleken, Canadese onderzoek, dat als je wordt geopereerd op vrijdag de 13e... dat er dan 5% meer kans op complicaties, heropnames of zelfs overlijdens na een operatie. Maar goed, ja. Het is vandaag gewoon de 24e, dus niks aan de hand. Sterker nog, de eerstvolgende vrijdag de 13e is op 13 november. Dus hebben we nog wel eventjes te gaan. Onderweg voor je muziek van Taylor Swift, ook de nieuwste Alesso komt eraan. En eerst, Three Doors Down.

Daarom op bij 538, je hoorde I Believe. 538. En dat Daarom op zo'n muzikaal is op zich niet heel gek, hè? Hij heeft vroeger namelijk indirect samengewerkt met The Beatles. Moet je toch even uitleggen, zijn vader was Simon Postema. Die zat in een kunstenaarsgroep The Fool. En The Fool maakte onder andere ontwerpen voor The Beatles. Die bijvoorbeeld als albumcover worden gemaakt en dat soort dingen. Dus ja, als je al zo jong over de vloer komt bij The Beatles, dan is het wat dat betreft, ja, het niet geheel onlogisch dat je zelf ook zo succesvol wordt. We hoorden Daarom op en I Believe natuurlijk hier in de 538. Met onderweg voor jezelf is de muziek van Hugo, Jamaica en ook Robbie Williams komt eraan. En dit is nieuwe muziek van Alesso en One Republic.

0: Jams. Je hoorde Millennium.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, vrijdagnacht. Bijna weekend, maar we gaan eens even kijken hoe het nog is gesteld met je hoofddrinkerskills. Zo vlak voordat de hersens toch even een paar dagen uit mogen. Je kunt het testen in een 5 plus 3 is 8. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 2 plus 3? Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538.

hoeveel is 2 plus 3? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, kan het maar zo zijn dat jij het 538 slaapmasker wint. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is 2 plus 3? Hoor je zo meteen Press Michael. En de meneer Somber en Homewrecker. You hit

0: Of op 8x538, je hoorde Miles Away. Hey, Daniel, goedenacht.
1: Ja, goedenacht.
0: Hoeveel is 2 plus 3?
1: 2 plus 3 is 5.
0: Kijk.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Jij denkt, ik toets het maar gelijk even in op het toetsenbord van mijn telefoon.
1: Ja, en toen had ik nog niet echt in de gaten dat ik ook gelijk een rekentoets ging doen. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja. Ja, je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommetjes op te lossen. De bedoeling is dat je dat zo goed mogelijk doet. Doe je dat, dan ga je er vandoor met het 5-jaar slaapmasker.
1: En ja.
0: Volgens mij kun je die wel gebruiken, hè? Want jij werkt nachtdiensten, toch?
1: Ja, ik werk voornamelijk nachtdiensten inderdaad. Dus overdag moet ik toch wel een beetje de licht weg zien te krijgen.
0: Ja, snap ik. Maar ook niet zomaar een heel veel voorkomend beroep. Tenminste, ik heb het nog nooit gehoord. Jij bent hondengeleider in de beveiliging.
1: Ja, dat klopt helemaal inderdaad. Ja.
0: En wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Eigenlijk ben ik gewoon beveiliger. Alleen ik heb een hond bij voor eigen veiligheid. Dus stel, ik kom in confrontatie, dan is de hond erbij om mij te beschermen.
0: Oké, maar is dit gewoon iets wat je mag kiezen? Dat je denkt, joh, weet je, ik vind alleen niet zo chill, ik neem gewoon een hond mee. Dat kun je kiezen of zo?
1: Er zitten hier en daar wat regels aan, want je mag ook niet zomaar de hond elke keer meenemen en dat soort dingen.
0: Nee, precies.
1: Want stel je weet van, hé, er is daar wat aan de hand en je pakt de hond, dan is het weer met voorbedachte raden dat je een hond meeneemt. Dus dat is ook weer zoiets.
0: Ja, precies. Dus jij hebt er wel een soort van speciaal certificaat voor gekregen?
1: Ja, correct.
0: Nou, lekker zeg. Nou, super. En hoe lang heb je de hond al?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. Dus jullie zijn ook echt wel helemaal op elkaar ingetraind, zeg maar?
1: Ja, klopt.
0: En ja, ik ben toch benieuwd. Heb je hem wel een keer moeten gebruiken of niet?
1: Nee, dat niet. Gelukkig niet. Het komt weinig voor. Alles zou zeggen.
0: Nou, gelukkig jongen. Goed, dan gaan we het maar doen, hè. 30 seconden de tijd om de hoofdrekensommetjes op te lossen. En doe je dat een beetje goed, dan gaat het vandoor met het 5-jaar slaapmasker.
1: Kijk, nou, dan gaan we proberen. Zo heel goed ben ik niet in rekenen, dus we gaan het zien.
0: We gaan het zien, jongen. Meedoen is belangrijker dan winnen, hè.
1: Ja, dat is waar.
0: Ben je er klaar voor, Daniel?
1: Ja, laten we ervoor gaan.
0: Dan ga je. Wat is 14 plus 8?
1: 14 plus 8 is 22.
0: 9 keer 6.
1: 9 keer 6 is 54.
0: Ja, 27 min 9.
1: 27 min 9. Weet je.
0: Je mag passen.
1: Pas.
0: 11 plus 13.
1: 11 plus 13 is 24.
0: 7 keer 5.
1: 7 keer 5 is 30.
0: Nee, 35. 18 plus 4.
1: 18 plus 4 is 22.
0: Ja, en dan nog 16 plus 7?
1: 16 plus 7 is... Ja, heel pas. Ik ben daar echt niet goed in.
0: Ja, je hebt nog heel even de tijd. Tijd is toch al voorbij. 17 plus 6.
1: 17 plus 6. 33?
0: Hé, 10 minder?
1: 23.
0: Ja, lekker jongen.
1: Misschien moet ik al wat geslapen.
0: Ja. Mocht je inbreker zijn, zou ik nu mijn kans pakken, ja.
1: Ja, ik heb wel dyscalculie, dus dit is heel lastig.
0: Oh, echt? En alsnog 5 vragen goed. Dan vind ik dat je het hartstikke goed gedaan hebt.
1: Kijk, dat scheelt.
0: Heb je echt dyscalculie?
1: Nou ja, het is niet officieel vastgesteld, maar ik ben er gewoon heel slecht in.
0: Nou, ik vind dat je het waanzinnig goed gedaan hebt, jongen. Je hebt in totaal 5 vragen goed en dat levert je gewoon het 5-3 slaapmasker op.
1: Kijk, dat is heel leuk om te horen, dank u wel.
0: Nou, lekker jongen. Hey, ik hoop dat het een beetje rustig voor je blijft. Dat ze niet denken, nou, die beveiliger is zo onscherp, we gaan maar een keer de boel onveilig maken.
1: Laten we dat maar niet hopen.
0: En mocht je het slaapmasker zelf niet gebruiken, misschien heeft de hond er nog wat aan.
1: Kijk, dat is altijd goed.
0: Daniel, fijne nacht jongen, werk ze.
1: Zelfde, hoi.

0: nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja,

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

0: Jouw hit, jouw 538 met Hanne Mee en Maxime. Je hoorde, ik wil dat je liegt. Nou, misschien zou je wel willen dat ik lieg, maar het is echt zo. Het weekend komt eraan. Van harte welkom op de vrijdag. Ja, Willem is daar behoorlijk blij mee.
1: Fijn, na, weekend!
0: Hé, hey, lekker zeg. Ook Twan niet van zijn horen via de gratis app van 538.
2: Fijn, weekend!
0: Lekker zeg. En Brian dan?
3: Lekker hoor, fijn, weekend!
0: Onderweg voor je Keiko, Sienna Sparrow. En dit is Kensington.

Politie of Uitgejaagd met Kygo en Conrad. Je hoorde Firestone. Hey, goedenacht, Kilian van Luijt hier. Met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansduizend Kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Naar Sienna Sparrow. Kijk.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Op de Merwedebrug bij Gorinchem wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Esch is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Lekker, weer een beetje warmte. 538 verkeer, dan voor je een flitsmeister. Maar dan flitser op de A1 richting de Duitse grens bij De Lutte. 176,8. Dan nog een keer de A1 richting Naarden bij Muiden. 14,0. De A7 vanaf de Duitse grens richting Groningen bij Winschoten. 244,9. Dan de A9, Alkmaar Haarlem bij Heemskerk. 56,7. De A10 vanaf Diemen richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam Duivendrecht. 15,2. Dan de A12 Maarn-Ede bij 83,2. En de laatste van nu op de A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen opgepast bij 160,7.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Met onderweg voor je een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Limp Bizkit, Tiësto, ze komen eraan. En er is Miles Smith en Now Horan.

Tiësto op 538. Je hoorde The Business. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou precies waar? Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze nacht is, vleermuizen zijn eigenlijk blind. Als je denkt dat dat klopt, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, de eerste webcam die werd ooit gebouwd om een koffiepot in de gaten te houden. Aan jou is de vraag, welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het allemaal doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat vleermuizen eigenlijk blind zijn, dan heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2, als je denkt dat de eerste webcam ooit werd gebouwd om een koffiepot in de gaten te houden. Welke is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Vleermuizen zijn eigenlijk blind. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 deze nacht is... de eerste webcam werd ooit gebouwd om een koffiepot in de gaten te houden. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Hoor je zo meteen het antwoord hier bij 538. Ook de nieuwste Secura komt eraan. En eerst een heerlijke klep van Soul Asylum bij 538. Dit is Runaway Train.

0: is van Flair bij 538. Je hoort het door het oog van de nacht. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. En jij de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 deze nacht is: vleermuizen zijn eigenlijk blind. En stelling 2 is: de eerste webcam werd ooit gebouwd om een koffiepot in de gaten te houden. Aan jou dus de vraag welke van de twee is waar. Stelling 1 of stelling 2. Jonas, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Net klaar met werken. Lekker onderweg naar huis. Wat ga je zo meteen doen? Ga je meteen het bed induiken of ga je nog even lekker bijkomen?
1: Nee, anders wordt het contrast wel heel groot. Eerst nog even Netflix of YouTube kijken.
0: Lekker joh. En hoe laat ga je dan meestal naar bed?
1: Nou ja, nu ben ik... Nou, was ik 1 uur klaar. Dus ik ben nu net thuis. Dus dan denk ik 2 uur, 2:30.
0: Oh ja, nou lekker jongen. En morgen weer vroeg op? Of heb je ook weer een late dienst?
1: Nee, laat. 2 uur beginnen, 8 uur 's avonds klaar. Dus dat is ook wel eens lekker.
0: Nou, lekker jongen. En jij werkt als buschauffeur, toch?
1: Ja.
0: Heb jij nog bijzondere dingen meegemaakt vandaag? De bus die ondergekotst is of dat soort dingen?
1: Nou ja, het is nu vakantietijd. Het viel me wel dat het heel rustig was. Maar je moet wel uitkijken voor ouders met van die kinderwagens.
0: Wat dan?
1: Nou ja, ik heb een keer gehad, je mag er maar 3 meenemen. 4e kwam erin, kort vouwer. En ik zeg van, die moet je inklappen, want die moet je inklappen. En ik was even niet aan het opletten. Ik stond stil bij de halte, mijn tijd af te wachten, want je mag niet voorleggen. En voordat je het weet zijn er al 4 ouders met elkaar aan het vechten om echt gewoon haren trekken, duwen, slaan, de schelden om wie de kinderwagen te inklappen.
0: Wacht even. Vraag 1 is, jij mag maar 3 kinderwagens mee.
1: Ja, want die moeten in een bepaald vak, omdat je anders het hele pad blokkeert.
0: Oh, op een keer die manier. Dus daar passen maar 3 kinderwagens in, dus er kwam er nog een 4e kinderwagen bij. Jij zei tegen die vrouw, je moet je kinderwagen even inklappen, want dat mag niet meer. Toen zei die vrouw, nee, dat ga ik niet doen. En toen gingen die andere ouders weer met elkaar vechten wie dan de kinderwagen zou moeten inklappen.
1: Nou ja, ze stappen achterin in, want je doet de achterdeur, want dat was makkelijk instappen. Dus dan roep je om, joh, iemand, kijk, maakt mij niet uit wie, maar de makkelijkste, die moet hem even inklappen. En ja. Dan moet hij hem bijschouwen, iets in de trant. En ik was niet aan het opletten.
0: En dan gaan ze vechten.
1: Ja, nou ja, ik stond tijd af te wachten, want soms moet je op een half paar minuten wachten. Ik stond te wachten, maar die dachten dat ik stond te wachten op hun. Dus die gingen vechten met elkaar om wie, jij gaat hem inklappen. Nee, ja, die stonden te trekken en te doen.
0: Nou ja, zeg, wat heb je gedaan dan?
1: Nee, niks. Ik vroeg gewoon, zou de mevrouw hem kunnen inklappen? Nee, en als je na minuut
0: in de dat snap ik, maar toen ze gingen vechten, wat heb je toen gedaan?
1: Nou ja, eerst sta je te kijken van, moet ik hier wat mee?
0: Ja.
1: Dan, toen dacht ik, ik moet hier wat mee. Toen liep ik erachter. Toen heb ik gezegd van, nou ja, wist u dat er over 10 minuten nog een bus kwam? En dan kijken ze je zo een beetje stom aan van, waar heb jij het nou over? Ik zeg, nou ja, jullie mogen of met z'n 4 buiten uitvechten wie er zometeen mee mag. En dan mag die ander over 20 minuten mee. Of iemand klapt hem in. Nou ja, en toen kozen ze eieren voor de geld. Toen is er maar 1 uitgestapt.
0: Wat een goed verhaal eigenlijk, man. Ja. Als ik dit hoor, wil ik ook een buschauffeur worden. Dan ben ik lekker een beetje sensatie zoeken.
1: En het is echt elke week bellen, denk ik. Elke week verhaaltje, hoor.
0: Heb je elke week vechten de ouders?
1: Nee, niet zo vaak, maar er gebeurt wel een hele hoop.
0: Ja, dat snap ik, jongen. Nou, lekker zeg. Hey, ik heb 2 stellingen voor je, want dat is eigenlijk waar we het over hadden. Stelling 1 is, vleermuizen zijn eigenlijk blind. En stelling 2 is, de eerste webcam werd ooit gebouwd om een koffiepot in de gaten te houden. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar?
1: Ik denk stelling 2.
0: Ik denk stelling 2. En waarom denk je stelling 2?
1: Nou ja, in de coronatijd zagen we natuurlijk veel vleermuizen. En toen dacht ik ook oog te hebben gezien. Ja, als het erop zit, dan moet je het ook gebruiken, denk ik dan, hè?
0: Ja. Ja, ze hebben ook een hoop messen hersens, denk ik. Maar dat heb je nog niet vaak teruggezien in de bus.
1: Soms vraag ik me het wel eens af.
0: Ja, precies. Maar goed, jij denkt dus, die vleermuizen hebben ogen. Daar moeten ze ook wel iets kunnen zien.
1: Ja.
0: Nou, ik heb goed nieuws voor je. Je hebt het hartstikke goed. Het is inderdaad stelling 2. De eerste webcam werd ooit gebouwd om een koffiepot in de gaten te houden. Het komt omdat onderzoekers in Cambridge niet elke keer naar de koffiekamer wouden lopen om vervolgens te ontdekken dat er dan de koffiepot leeg was. Dus dachten ze, nou weet je, we gaan even iets maken dat we het een beetje in de gaten kunnen houden. En daar werd de eerste webcam uitgeboren.
1: Ja, ze dachten makkelijk dan.
0: Ja, liever lui dan moe, toch?
1: Ja, daarom.
0: Daarom?
1: Ben ik ook.
0: Nou, lekker jongen. Hey Jonas, je wint het 5 jaar slaapmasker ermee.
1: hoi, ik ga nou slapen dus, hè.
0: Ja. Nou, lekker vriend. Hé, hey, ik spreek je snel weer en mocht je nog vechtende ouders hebben, gewoon de politie bellen.
1: Is goed.
0: Rustig aan, jongen, fijne nacht.
1: Oké, fijne nacht.

Hoi, Postler bij 538. Je hoorde, I took a pill in Ibiza. Maar grappig trouwens, we hebben het steeds over die kansloze feitjes en zo. Dat is ook een mooi feitje over deze plaat. Ik bedoel, de titel hoor je normaal gesproken vaak voorbij komen in een plaat. Of bijvoorbeeld net Die Die van Shakira. Ja, dan hoor je het woordje Die Die vaak voorbij komen. Zometeen op 538, Man I Need van Olivia Dean. Ja, dan hoor je ook Man I Need vaker voorbij komen. Maar bij Mike Posner met I took a pill in Ibiza, die titel, die hoor je maar één keer terugkomen in de hele plaat. Ook enig idee wanneer? Alleen maar in het begin, moet je maar luisteren. Maar hij doet alleen maar... I took a pill in Ibiza. Dus nog één keertje. I took a pill in Ibiza. En verder hoor je de titel nergens meer terug in de plaat. Leuk feitje om een keer te vertellen op een feestje of zo. Door de Mike Posner en I took a pill in Ibiza bij 538. Onderweg voor je de Kido, ook de nieuwste Antoon komt eraan. En dit is dus eerst Olivia Dean en Man I Need.

0: tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence?
1: Oh, nieuwe sneakers?
2: Ja, gaaf hè?
1: Oh, wat een mooi merk.
2: Dank je.
1: Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
1: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
2: Ja.

0: Oh, nieuwe sneakers?
1: Ja, gaaf hè?
0: Oh, wat een mooi merk.
1: Dank je.
0: Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Zeker. En ook nog eens met 75% korting gekocht op Otrium.
0: Oh, wat een goede deal. Otrium, zei je?
1: Ja, op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen.
0: Oh.
1: Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.

538 met de Kido. Je hoorde Narcotic. Zo, Kilio van Luijt hier. Van harte welkom in de 538 op deze heerlijke vrijdag. We gaan vol gas richting een weekend. Uiteraard met de allerbeste muziek deze nacht. Onderweg voor je Martin Garrix, ook de Pussycat Dolls. En de nieuwste van Armin van Buuren komt eraan. Ja, en je gaat op 538 een mega artiest horen die nooit een huis wou kopen. Omdat dat zonnefond van zijn geld, hij wou het liefst eten kopen. Ja, hoe dit verhaal precies zit en vooral waarom, hoor je zometeen op 538. Eerst nieuw muziek van Antoon. Dit is De Enige. MSG.

Valde bij 538, je hoorde Forget Me. Maar grappig, Lewis Capaldi heeft inmiddels wel zijn eigen huis, maar heeft heel lang altijd nog bij zijn moeder blijven wonen, ondanks dat hij echt miljoenen verdiende met zijn muziek. En dat was met eigenlijk de meest simpele reden. Hij zei, ja, weet je, ik kan wel gaan investeren in een huis, maar een huis groeit niet, mijn buik wel, dus ik koop liever wat eten. Ik kan ook alleen maar hij zeggen. Je hoorde Lewis Capaldi en Forget Me natuurlijk in de 538. En dit is de nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran. Stay

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Dan 538 verkeer voor je de Flitsmeister. Bij nog 9 snelheidscontroles gemeld op de A-wegen. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. De eerste kun je vinden op de A1 richting de Duitse grens bij De Lutte, 176.8. En nog een keer de A1 Amsterdam-Naarden bij Muiden. Daar staan ze te controleren bij 14.0. Dan de A6 Muidenberg-Lelystad bij Naarden, 44.1. De A7 richting Groningen bij Winschoten, 244.9. Dan nog de A9 Alkmaar-Haarlem bij Heemskerk. Daar opgepast op je snelheid bij 56.7. De A10 dan vanaf Diemen richting de Nieuwe Meer bij Amsterdam, 16.7. De A12 Maarn-Ede bij Maarsbergen, 83.2. De A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft, 11.7. En de laatste minuut op de A28 richting Hogeveen bij Hooghalen, opgepast bij 160.6. Veilige reis.
0: 538. Win vanaf 3 augustus bij 538. Exclusieve weekendtickets voor
1: de allerlaatste Formula One Heineken Dutch Grand Prix.
3: Ja, en hoe je kans kan maken op die tickets hoor je 7 op 5-8. Ook Armin van Buren en Sommers, ze komen eraan. En eerst Damien en David, dit is Talk To Me. Radio.